0: En koelt het af naar 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Van noord naar zuid wordt het 26 tot lokaal 33 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De Nacht van Gelderland.

De Achterhoek is weer iets van plan. Dat begint meestal met een paar nemen en dan brommers kieken. En daarna wordt er van alles uitgesproken. Wat precies? Dat volg je bij Omroep Gelderland. Vanaf donderdag op gld.nl/zwartekros.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Een Amerikaanse rechter vindt dat president Trump en zijn advocaten misbruik hebben gemaakt van het rechtssysteem bij hun omstreden schikking met de Belastingdienst. Trump spande een miljardenzaak aan tegen de fiscus waarop een schikking volgde. Daarin werd afgesproken dat Trump zelf, zijn familie en hun bedrijven niet meer onderzocht zouden worden door de Belastingdienst. Volgens de rechter gebruikte Trump de rechtszaak om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. De Canadese modemagnaat Peter Nygaard is schuldig bevonden aan seksueel geweld en gedwongen opsluiting. Nygaard lokte eind jaren 90 een toen 18-jarige vrouw mee naar zijn penthouse en sloot haar op in de slaapkamer, waar hij haar vervolgens misbruikte. De vrouw wilde model worden en Nygaard had beloofd haar daarbij te helpen. Hij was tientallen jaren lang een van de bekendste figuren in de Canadese modewereld. Welke straf hij krijgt wordt later bepaald. De 84-jarige Nygaard zit al jaren vast. Hij werd in 2023 veroordeeld tot 11 jaar cel voor het misbruiken van 4 andere vrouwen. In de Amerikaanse plaats Biddeford is gedemonstreerd tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding is het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. Volgens de autoriteiten probeerde het slachtoffer te vluchten bij een verkeerscontrole, maar bewijs daarvoor ontbreekt. Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Volgens Iran heeft het een Amerikaans schip aangevallen. Dat wordt niet door de Amerikanen bevestigd. Wel melden de Emiraten dat 2 van hun schepen zijn aangevallen in de straat van Hormuz. Het weer. De komende dag wisselen zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

nog even en heel Gelderland staat in het teken van de Nijmeegse Vierdaagse. Van de eerste wandeldag tot de Via Gladiola. Van de route tot de feesten. Mis geen stap met Omroep Gelderland. Op gld.nl/Vierdaagse.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het in opdracht van de president is begonnen met het bestoken van doelen in Iran. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt op zijn beurt 2 schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De schepen zouden een illegale route hebben gebruikt. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat 2 van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren van Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond, van wie 4 ernstig. In de Amerikaanse plaats Biddeford zijn een paar honderd mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding voor het protest is het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. De man werd in zijn auto geraakt. Volgens de autoriteiten probeerde hij aan een controle te ontkomen. Bewijs daarvoor ontbreekt. De betrokken agenten droegen geen bodycams. Het is de 2e keer in korte tijd dat een ICE-agent een migrant doodschiet in een auto. Vorige week werd in Texas een Mexicaan gedood bij een verkeerscontrole. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen, zeggen de autoriteiten van de Oekraïnse hoofdstad. Dat zou zijn gebeurd met ballistische raketten. Ooggetuigen zeggen dat ze meerdere explosies hebben gehoord. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. Volgens de autoriteiten zijn 2 loodsen geraakt, waardoor brand ontstond. Ook zijn er brokstukken neergekomen in open gebied en zijn auto's in brand gevlogen. De burgemeester draagt de inwoners van Kiev op om een schuilplaats te zoeken. Het weer. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: ring de bel. En ik zie daar een politieauto staan. En dan krijg je ook te horen dat hij dood is.
1: De Vierdaagse van 2006 begon als een feest.
2: De zon schijnt in Nijmegen, het is warm. Het is bijna 32 graden.
1: Maar eindigde in een drama.
3: Dus af en aan van ambulances. Dit is echt gewoon een foute boel.
1: 20 jaar later onderzoekt Freke Remmers wat er echt misging. Luister vanaf nu naar de Omroep Gelderland podcast De Dood of de Gladiolen. Via gld.nl of in jouw podcast-app.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen op een basis in Bahrein heeft geraakt. Ook zegt het twee schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De schepen zouden een illegale route hebben gebruikt. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat twee van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren van Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond, van wie 4 ernstig. Een rechter in Canada heeft de voormalige modemagnaat Peter Nygaard veroordeeld wegens seksueel geweld en het opsluiten van een vrouw. Die was 18 toen Nygaard haar opsloot in zijn slaapkamer en haar misbruikte. Zijn straf hoort hij op een later moment. Een Amerikaanse rechter vindt dat bij de omstreden schikking tussen president Trump en de Belastingdienst misbruik is gemaakt van het rechtssysteem. Volgens haar gebruikte Trump de rechtszaak die aan de schikking vooraf ging om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. Nederlandse archeologen hebben in de buurt van de Egyptische stad Luxor een graftombe van 3000 jaar oud ontdekt. De vondst werd bekendgemaakt door het Egyptische ministerie van Toerisme en Oudheden. De graftombe behoorde toe aan iemand met de naam Passer, een naam die veel voorkwam in die tijd. Maar wie hij precies was, is nog onduidelijk. Wel is het volgens de archeologen iemand die destijds erg rijk was of veel aanzien had. Het weer. Flinke zonnige periode en enkele wolkenvelden wisselen elkaar af vandaag. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van De Hoop op Zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte De Hoop op Zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen op een basis in Bahrein heeft geraakt. Ook zegt het twee schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De schepen zouden een illegale route hebben gebruikt. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat twee van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren bij Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond, van wie 4 ernstig. Een Amerikaanse rechter vindt dat president Trump en zijn advocaten misbruik hebben gemaakt van het rechtssysteem bij hun omstreden schikking met de Belastingdienst. Trump spande een miljardenzaak aan tegen de fiscus, waarop een schikking volgde. Daarin werd afgesproken dat Trump zelf, zijn familie en hun bedrijven niet meer onderzocht zouden worden door de Belastingdienst. Volgens de rechter gebruikte Trump de rechtszaak om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. In de Amerikaanse plaats Biddeford hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding was het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. Volgens de autoriteiten probeerde het slachtoffer in een auto te vluchten van een controle, maar bewijs daarvoor ontbreekt. Een rechter in Canada heeft de voormalige modemagnaat Peter Nygaard veroordeeld wegens seksueel geweld en het opsluiten van een vrouw. Die was 18 toen Nygaard haar opsloot in zijn slaapkamer en haar misbruikte. Zijn straf hoort hij op een later moment. Het weer: flinke zonnige periode en enkele wolkenvelden wisselen elkaar vandaag af. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Goeiedag, dit is Radio Gelderland. Fijn dat je erbij bent, de nieuwe Goedemorgen Gelderland. En ik ben benieuwd of Walter ook weer wakker is. Nou, is een gewetensvraag, maar ik denk het wel, hoor.
3: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen. Paulaan 50 in Zutphen.
4: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
5: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
6: Uw dak vakkundig laten renoveren? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
5: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
6: Uw dak vakkundig laten renoveren? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
0: Goedemorgen Gelderland. Met Joost Brouwer.
2: Goedemorgen Walter.
7: Goedemorgen Joost. We zitten er weer klaar voor het programma Goedemorgen Gelderland. Dus we kunnen gaan beginnen. Veel plezier.

0: al zijn daar de kranten weer niet binnengekomen.
1: Ja, inderdaad. Ik heb ze weer van de mat geplakt.
0: Nadat ik wel echt driftig bezig ben geweest om de voorruit van mijn auto nog te ontdaan van vogelpoep, moet ik zeggen. Gretzie, dat kwam er ook nog eens bij. Maar goed, ik ben hier aangekomen en die kranten dus. Trouw komt vandaag met een onderzoek over kinderen in de jeugdbescherming. Meer dan 200 kinderen die een vaste voogd horen te hebben die niet. Door personeelstekorten bij de jeugdbescherming is er niemand die die kinderen echt kent en toch belangrijke beslissingen over ze moet nemen. NRC schrijft over een grote bosbrand bij Fontainebleau op nog geen 3 kwartier met de trein van Parijs. Zo'n 800 hectare van het beroemde bos is al verbrand. De snelweg naar het zuiden moest dicht en honderden bewoners zijn ook geëvacueerd. Het vuur is mogelijk aangestoken en zijn 10 brandhaarden ook gevonden binnen 1 kilometer. De Telegraaf blikt vooruit op de halve finale van het WK. Vanavond om 9 uur Frankrijk tegen Spanje in Dallas. En Frankrijk geldt als favoriet met het aanvalsspel van Mbappé. Maar Spanje kreeg dit hele toernooi pas 1 tegengoal. Dat wordt dus spannend en interessant. Ook in de Telegraaf op de A2 bij Best verloren vrachtwagen een lading slachtafval. Kilometerslang ingewanden op de weg en een lucht om niet te harden. De wasstraat in de buurt draaide wel ineens overuren. De brandweer in Tiel had vannacht de handen vol aan 2 brandjes, kort na elkaar. Eerst werd er afval in brand gestoken aan het jaagpad. 3 kwartier later stond het rieten dak van de miniatuurhooiberg op de rotonde aan de Teisterbandlaan in brand. En dat was niet voor het eerst, want vorige week vrijdag was het daar ook al raak. En op de Hooglandse weg bij Braamt is een motorrijder in botsing gekomen met een ree die plotseling de weg overstak gisteravond. De motorrijder reed in een groepje van 5 en kon het dier niet meer ontwijken. Hij is ter plekke nagekeken door de ambulancedienst. De ree heeft het niet overleefd. En 5 generaties lang stonden er kalveren op het erf van Gerbert in Speuld. Tot de overheid besloot dat zijn bedrijf niet meer paste naast het beschermde natuurgebied. Na slaaploze nachten en keukentafelgesprekken staat er nu geen stal meer, maar een camperplaats met 20 plekken, stroom en ook wifi. De burgemeester van Ermelo reed zelf met zijn eigen camper dwars door het openingslint.
2: Tijdens de feestelijke opening kijkt Mulderij na een moeilijke en onzekere periode met trots terug op de weg die hij heeft afgelegd. Waar ooit kalveren stonden, ontvangen hij en zijn gezin nu hun eerste gasten.
3: Het heeft heel veel energie gekost, heel veel stress gekost. Dat gisteravond om 12 uur toe. Maar we hebben het wel gerealiseerd. En dat dan met alle mensen om ons heen.
2: Het begin van een nieuw hoofdstuk.
3: Wij wouden eigenlijk toch wel niet stoppen, maar doorgaan. Mijn zus uit Nieuw-Zeeland was over een aantal weken en die moest ergens overnachten. Toen heb ik gezegd, wij hadden een caravan. Zet de caravan, zetten we in het land neer. En dan kunnen jullie daar staan. Nou ja, wij hebben die avond dat ze hier stonden een bakje koffie gedronken, een biertje gedronken. En toen is het eigenlijk het idee ontstaan van, hé, wat zit je hier mooi.

Top hoor, 10cc, verveeld nooit hoor ik hier in de app. Je kan altijd wat laten weten. Hè. De hele ochtend lang, 24 uur per dag, via de Omroep Gelderland app. Klik even het spraakwolkje aan en typ of spreek je bericht in. Daar kan je ook zo meteen het intro raden. Hè. Goed begin komt eraan na Shanna Spyro. Mijn lievelingsartiesten, zangeres van dit moment uit Engeland. En nou, heb je nog zin in een zwoele jazzy zomeravond? En die komen er nog genoeg aan, dan moet je dit even opzetten. Achterover gaan hangen en dan

0: in een goed begin vandaag.
1: Een goed begin?
0: Ja.
1: Is het halve werk?
0: Hier moet je het mee doen. Weet je welke plaat dit is? Dan ga ik hem helemaal draaien rond 10:30. Puzzel maar eventjes door. Draai ik de Beach Boys.

0: meer over dieren in de headlines zo direct. En ook over een marmerkreeftvanger nog deze ochtend, dit uur zelfs, in Goedemorgen Gelderland. En men is in de app nog niet helemaal overtuigd van het intro. Het is al wel geraden, moet ik zeggen, maar het gros zegt... Nou, Joost, kun je dat introotje nog een keer laten horen?
1: Een goed begin... is het halve werk.
0: Dit zijn de 70's bij uitstek natuurlijk. En wie zijn het? En dan heb je de artiesten te pakken. Dus er zit inderdaad een NBA. Moet ik nog meer inschrijven? Nee, dat doe ik niet. Nou, je hebt al hele fijne classics ook gehoord van 10cc en Simply Red en The Beach Boys. Peter Gabriel hoor je later nog. En ook Will and the People komt ook nog.
2: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusink Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen. Of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkkeukens.nl.
3: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
4: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen? De keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
0: 6:30, dit is Radio Gelderland. Goedemorgen Gelderland. Vandaag is het tropisch warm, 30 of 31 graden. Het is daarbij ronduit zonnig en er staat ook een matige noordoostenwind. In Epse 17,1, in beneden Leeuwen al 19 graden zelfs. En dit is het belangrijkste Gelderse nieuws van dit moment. De rechtbank doet vandaag uitspraak in de zaak tegen de 26-jarige Christian. Die wordt verdacht van de moord op Lisanne in juni 2024... 20-plusser was hij. De OM eiste 10 jaar cel en tbs met dwangverpleging. En een jonge ooievaar is door de brandweer gered uit een hoog nest aan de Waaldijk in Brakel. Het dier kon nog niet vliegen en er wordt een botbreuk onderzocht. Met een hoogwerker haalden de hulpdiensten het kuiken veilig naar beneden. De ooievaar is naar de opvang in Herwijnen gebracht. En zo ben je weer op de hoogte. Meer nieuws lees je natuurlijk in de Omroep Gelderland app en ook op gld.nl.
5: Bij Kuipers Badkamers leveren en monteren wij complete badkamers met wandpanelen. Makkelijk in onderhoud. Snelle renovatie met onze eigen professionele medewerkers en een aanspreekpunt. Bezoek onze showroom in Huissen of kijk op kuipersbadkamers.nl.
6: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
7: Alweer je leesbril kwijt?
8: Mijnleesbril.nl.
7: Het grootste assortiment leesbrillen.
9: Bekkers Fietsen Gendringen. Met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quick service werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op bekkersfietsen.nl.
10: Goedemorgen Gelderland.

0: Dat is nog eens wat anders dan Salisbury Hill. Hè? Het is een satirische kijk op materialisme. Zo, hè, goedemorgen. De status en de drang om succesvol te zijn. We zongen natuurlijk door de one and only Peter Gabriel hier in Goedemorgen Gelderland. En het klinkt als science fiction, maar het bestaat echt. Een kreeftje dat zichzelf kloont. De marmerkreeft heeft geen partner nodig en kan per jaar zo'n 1200 nakomelingen krijgen. En ook bij ons in de provincie zitten ze intussen. En waterschappen zijn nu begonnen met onderzoek om te snappen hoe je zo'n plaag dan het beste kan aanpakken.
1: Het water van de vijverken ziet er troebel uit. Dat is een van de tekenen dat er rivierkreeften in het water zitten. Door hun gewoel en gegraaf maken de kreeftjes het water troebel. Wat het andere onderwaterleven onmogelijk maakt. Actie is dus nodig. Dat is niet alleen vanwege de gevolgen voor het andere leven, maar ook vanwege de veiligheid.
2: Een van de gedragspatronen van dit rivierkreeftje is dat hij zich dus ingraaft in de oevers. En daar graaft hij echt holen in, zeg maar. Dat is voor het waterschap ook onwenselijk om dat in de kanten te hebben.
3: Zou de oevers kunnen instorten door de graverij van dit kreeftje?
2: Nou, instorten misschien niet, maar wel afkalven natuurlijk. En dat is ook gewoon absoluut niet wenselijk.
1: En dus worden de kreeftjes gevangen. Daarvoor drijven sinds april 3 grote bakken in deze vijver. Hier worden de kreeftjes met kattenvoer naartoe gelokt. En eenmaal in de bak is er voor de kreeftjes geen weg meer terug. Ineens in de 2 weken worden de bakken door het waterschap geleegd. Zoals vandaag. Deze worden straks ingevroren, wat de humaanste dood voor de kreeften is, en naar een verwerker gebracht.
2: Oh, die reproductie van die rivierkreeften, in dit geval de marmerkreeft, die is ontzettend hoog. Dus die doet ongeveer 3 legsels per jaar. En dan draagt hij zo'n 200 tot 400 eitjes. En die komen na een week of 3 komen die ongeveer uit. En dan gaan ze het systeem in.
3: Ja, dat zijn dus maximaal 1200 nakomelingen per jaar.
2: Ja, dat is gigantisch. Van deze plant zich ongeslachtelijk voor. Dus die kloont zichzelf. Heeft dus geen partner, geen mannetje nodig om voor te planten.
3: Die 1200 nakomelingen, die zorgen dan ook weer eens een keertje voor 1200 nakomelingen.
2: Klopt.
3: Ja, dus tel maar uit je winst.
2: Tel maar uit.

0: Dat was Will and the People, die had ik beloofd, hè? Lying in the Morning Sun. En nu de uitslag van het introotje raden, zoals elke ochtend.
1: Ja, hallo.
0: Hallo, met wie?
1: Goedemorgen, met Reginaldo Magelink.
0: Ah, wat een mooie naam. Reginaldo van de regio. Ik haal het dan zo.
1: Ja, vaste luisteraar, al 43 jaar.
0: Zo, oké.
1: Okay. Nou, ja.
0: En elke ochtend het intro goed? Of elke ochtend plaatjes goed, zo'n beetje?
1: Bijna elke ochtend, ja. Bijna elke ochtend goed, okay. Ja.
0: Maar hier was je van overtuigd, van dit intro?
1: Yes, ik hoorde dat. Ik dacht, niemand, dus ik ga het toch even melden.
0: Oké, ik pak het er nog even bij, hè?
2: Een goed begin.
1: Ja.
2: Is het halve werk?
0: Nou, waar dacht je aan?
1: Ik en her, we got love.
0: Oké. Mooi. Nou, heb je in die meer dan 40 jaar luisteren naar Radio Gelderland nog een mooie levensles voor mij en de luisteraar?
1: Ja. ik sta iedere morgen op voordat mijn werk gaat.
0: Ja.
1: Radio moet aan, ook zaterdag de hele week staat de radio aan.
0: Ja.
1: En zo komen wij week door, al 43 jaar. Nog twee jaar werken en lekker op je show.
0: Ah.
1: Dat werk ik weer dat je dat zo.
0: Hey, en dan kan je nog meer naar de radio luisteren natuurlijk, hè?
1: Ja, dat ga ik zeker doen.
0: Oké. En nu Preachers and Herb op de radio. Fijne ochtend voor jou,
1: Rick. Fijne dag en tot ziens.
2: Een goed begin is het halve werk.

0: Teddy Swims op Radio Gelderland, Mr. Know It All. En daarvoor...
1: We Got Love is uit 1978 van R&B duo Peaches and Herb.
0: Ja, dankjewel Gert. Dat was de uitslag van een goed begin.
2: Goedemorgen. Hoe is het buiten?
0: Ga ik vragen aan Alfred Snoek van Weerplaza. Goeiedag.
3: Hi, goedemorgen.
0: En kunnen we de dag van gisteren een beetje kopiëren naar vandaag?
3: Grote lijnen wel, ja. De verschillen zijn minimaal. Het enige verschil is nu dat we af en toe wat bewolking zien hangen. Een paar stapelwolken, maar dat mag eigenlijk nauwelijks van... je mag er nauwelijks van verschil spreken. Want ook vandaag schijnt vandaag verder de zon uitbundig. Uiteraard blijft het droog, zou je bijna kunnen zeggen. Want het is al een tijdje droog en dat blijft het voorlopig nog wel eventjes. En we beginnen de dag nog met aangename temperaturen. We zitten nu net even onder de 20 graden op de meeste plaatsen. Maar uiteraard gaat die temperatuur flink omhoog de komende uren. En vanmiddag is het dan uiteindelijk zo'n 28 tot 30. Misschien op een enkele plek wel afgerond 31 graden. Dus het wordt vandaag gewoon weer zonnig en warm zomerweer.
0: Ja, en dan die hoge temperatuur pas in de middag. Dus dat blijft dan een beetje lang hangen dan?
3: Denk ik wel. Ik denk dat je vanavond nog lange tijd te maken hebt met temperaturen lange tijd boven de 25 graden. Maar ik denk wel dat het vannacht uiteindelijk afkoelt tot onder die 20. Dus heb je vandaag weer wat warmte binnen in het huis gekregen, dan kun je vannacht toch wel weer de ramen tegen elkaar een beetje openzetten. Ook omdat er vannacht toch wel een beetje wind blijft staan. Nou, daarmee zou je dan weer een graadje kunnen winst boeken wat dat betreft. En morgen weer hetzelfde laken en pak. Veel zonneschijn, droog. Temperaturen zo 28 tot 30 graden bij een bries uit noordoostelijke richting, die misschien een klein beetje verkoelingen oplevert. Maar het is echt minimaal. Dus het zomert vrolijk verder in Gelderland.
0: Oké, Alfred, dankjewel.

0: We zijn een minuutje verwijderd van het NOS Nieuws. Naar Van Morrison, Days Like This. En zometeen weer lekker doorraden. Het intro hebben we gehad, maar plaatdelict komt er natuurlijk aan. Ik lees een procesverbaal van een plaat voor waar iets in gebeurt dat niet door de beugel kan. En jou dus de vraag om dat op te lossen, maak je kans op de Radio Gelderland zaklamp.
1: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
2: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
3: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
4: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
3: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
6: Door Almegens met het NOS-journaal. Het water in de rivieren staat bijzonder laag. Dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Oorzaak is het droge weer. De lage waterstanden leiden tot problemen voor schepen. Die kunnen moeilijker manoeuvreren. Ook kunnen schepen minder zwaar worden beladen, omdat ze anders kunnen vastlopen. En verwacht wordt dat de waterstanden in de rivieren nog verder zullen dalen. In Frankrijk zijn twee verdachten opgepakt voor de natuurbrand bij Parijs. Dat heeft de Franse minister voor Binnenlandse Zaken gezegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle, ziet verslaggever Joris van Poppel in Fontainebleau bij Parijs.
7: Buiten in die brandlucht wordt hard gewerkt. Er wordt hier van alles ingezet. Blusvoertuigen, vliegtuigen, helikopters. Een vijfde van het gebied staat in brand.
6: De brandweer denkt dat het blussen misschien nog weken kan duren. Door de brand is de A6, de Route du Soleil, dicht tussen Parijs en Dijon. Een brand heeft vannacht een voormalige kringloopwinkel in Veldhoven in Brabant in de as gelegd. Niemand raakte gewond en het vuur is onder controle. De brandweer bestreed het vuur met 3 hoogwekkers en 8 tankauto's spuiten. De kringloopwinkel in Veldhoven was al een tijdje dicht. In de Amerikaanse plaats Biddeford in de staat Maine hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding was het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent.
8: No ICE, no KKK, no fascist USA. No ICE.
9: What do we want?
8: Justice!
9: What do we want?
8: Help!
9: What do we want?
8: Justice!
6: Volgens de autoriteiten probeert het slachtoffer in een auto te vluchten voor een controle, maar bewijs daarvoor ontbreekt. Het weer, flinke zonnige periode, afgewisseld door wat wolkenvelden. Het wordt 26 graden in het noorden, mogelijk 33 in het zuiden en in het zuidoosten. Tegen de avond een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
0: De GLD verkeerscheck in Goedemorgen Gelderland. A2 richting Utrecht tussen knooppunt Del en Beest. 10 minuten extra. De A326 staat het ook vast richting Ravenstein. Tussen afrit Beuningen en knooppunt Bankhoef. 11 minuten. En er is een ongeluk gebeurd op de N325 Duitse grens richting Arnhem. Tussen Lent en Elde. De rechte rijstrook is dicht daar. 10 minuten oponthoud.
10: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
11: Meeks Meubelen, de huiskamer van de Achterhoek. Ruim 10.000 vierkante meter in Vorden en Ruurlo. Aan betaalbare kwaliteitsmeubelen en slaapkamers. Maak in alle rust een keuze. Wij geven u graag goed advies. Bij Meeks Meubelen meer dan 100 relax- en sta-op voor thuis. Snel leverbaar. Meeksmeubelen.nl.
10: Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar.
12: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Velderhof. Verwen jij je maar.
13: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
12: Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
14: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
15: als je Vodafone Mobiel
16: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,

0: voor jij kunt besparen.
1: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
4: e-boekhouden.nl.
5: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
6: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
5: Nog niet helemaal dus.
6: Tja, die administratie. Toevallig tips?
5: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
6: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
5: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
7: e-boekhouden.nl.
3: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
8: Goedemorgen Gelderland.

0: Toch niet. Marvin Gaye en Kim Weston, It Takes Two. Maar ja, er is wat bewijsmateriaal uitgelekt op plaat Delict. Audiobewijs, dat wordt toegevoegd aan het proces verbaal deze ochtend. Weet jij om welke plaat het gaat, maak je kans op de Radio Gelderland zaklamp. Speur maar lekker mee, zou ik zeggen.
1: Een goed begin.
0: En dan heb je vanzelf een goed begin.
1: Werk.
0: Deze hebben we dus al geraden. Dat is Preachers in Herb geweest. En de liefdevolle plaat. Maar weet jij ook de plaat te raden waar we deze ochtend naar speuren? En dat heet dan plaat Delict. Nou, laat maar eens eventjes dat audiobewijs horen dan, Joost.
2: Zo, net bij de studio. Ik heb volgens mij bewijsmateriaal.

0: Gaat wel alle kanten op, Joost.
1: Ja, dat gaat inderdaad alle kanten op. Nou goed, misschien heb je al een idee. Straks komen de hints erbij. Eerst maar eens even het nieuws van de dag en de kranten die deze ochtend ook weer op de studiomat lagen. Trouw komt vandaag met een onderzoek over kinderen in de jeugdbescherming. Meer dan 200 kinderen die een vaste voogd horen te hebben, hebben die niet. Door personeelstekorten bij de jeugdbescherming is er niemand die deze kinderen echt kent en toch belangrijke beslissingen over ze moet nemen. En dat leidt tot veel onduidelijkheid.
2: Heb je bijvoorbeeld een telefoonnummer dat je kan bellen als je vragen hebt of als je hulp nodig hebt. Alleen daar zit dus telkens iemand anders die de telefoon opneemt. Dus ja, dan heb je natuurlijk eigenlijk geen continuïteit meer op het dossier. En ook geen continu zicht op het kind.
1: Het Financieel Dagblad brengt het Nederlandse AI-landschap in kaart. Nederland telt bijna 2000 AI-bedrijven, maar die zijn jonger en kleiner dan in de rest van Europa. De meeste toepassingen zitten in de zorg en in het slimmer maken van werkprocessen. De Telegraaf kopt orde op zaken in Ter Apel. De asielminister is de raddraaiers zat en grijpt in na aanhoudende agressie daar in het aanmeldcentrum. Het terrein wordt een risicogebied waar gefouilleerd mag worden. En binnen komt een apart gebouw voor veilige opvang. Hulporganisaties die eerder vertrokken keren nu terug daar. De Telegraaf meldt ook dat de Oekraïne de Russische schaduwvloot aanvalt. In 1 week tijd zijn volgens de Oekraïners meer dan 100 schepen van die vloot geraakt door drones. Het gaat om olietankers waarmee Rusland westerse sancties omzeilt. En ook nog de oorlog financiert. Dat gebeurt dan ook nog, ja. En op de Hooglandse weg bij Braamt is gisteravond een motorrijder in botsing gekomen met een ree die plotseling de weg overstak. De motorrijder reed in een groep van 5 en kon het dier niet meer ontwijken. Het is ter plekke nagekeken door de ambulancedienst. De ree heeft het dan weer niet overleefd. En de Arnhemmer Tim Koehorn wil ik het ook nog even met je over hebben. Is het gezicht van de campagne van Sieren. Een praatje maakt je dag. En die video die gaat intussen viral, zoals dat heet, of viraal in het Nederlands. Koehorn schreef zelf het liedje erbij en zijn tip is simpel. Zie je iemand lopen met een shirt van je favoriete band? Zeg er gewoon wat van. De drempel ligt volgens hem onder de grond.
3: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

Nou, en heb je zin om even ouderwets te kletsen? Je kan altijd even reageren. App dan gewoon, ik wil mooi praten met Joost Brouwer. Oh, goedemorgen, Gelderland. En misschien neem ik de telefoon dan op. Of ik bel jou terug, dat zou zomaar kunnen. Het gaat sowieso gebeuren bij het selecteren van de winnaar van Platelijk. De opgave komt eraan. Na de Nederpop All-Stars en deze van Desire.

0: En blijf ook nog even bij Goedemorgen Gelderland, bij Radio Gelderland de hele dag. Nederpop All Stars. In Wageningen probeerden twee vermomde mannen eind april een telefoonwinkel aan de Hoogstraat open te breken. Maar het alarm joeg ze weg nog voor ze iets konden meenemen. Net daarvoor reed een fietser langs met een zwart kratje voorop. En die heeft de twee mogelijk gezien, zonder het te weten.
1: We zijn aan de Hoogstraat in Wageningen. Het is rond 4:30 in de nacht van donderdag 23 op vrijdag 24 april. Twee inbrekers lopen door de straat. Ze zijn vermomd en eentje heeft een gele stang bij zich. De twee wachten nog even af, want er passeert een fietser. Reed jij even na 4:30 over de Hoogstraat op een fiets met een zwart kratje voorop, meld je dan. Mogelijk heb je meer informatie over de inbrekers. Als de fietser is gepasseerd, steekt een van de inbrekers met een fiets aan de hand de straat over. De fiets lijkt geen bagagedrager te hebben en

0: dat is de inbrekers blijkbaar te veel aandacht. Want ze vertrekken zonder buit. Weet jij iets over de inbrekers en de mislukte kraak om 4:30 in de nacht van 23 op 24 april? Deel die informatie.
1: Met dank aan Plaats Delict, onze collega's dus van dat opsporingsprogramma. Die zoeken die fietser en de twee verdachten. Heb jij iets gezien? Of weet je meer? Bel dan 0900 8844. Of meld misdaad anoniem via 0800 7000. 7000 dus, op het eind. En nu van Plaats Delict naar...
2: Plaats Delict.
1: Inderdaad.
3: De platenpolitie vraagt uw aandacht voor het volgende.
1: En dat is één letter minder. Het spelletje waarbij het gaat om speuren naar de plaat. En jou dus de vraag om het op te lossen vandaag. Een plaat waarin iets gebeurt dat niet door de beugel kan. Elke ochtend rond deze tijd in Goedemorgen Gelderland. En de gouden tipgever krijgt dus van mij de Radio Gelderland zaklamp. Het zaaknummer is PD... 2026-0713. En 2026, dat zegt dan niks over het jaartal van het liedje. Want het liedje zelf komt uit 1981. Maar het is vrij laat nog bewerkt en toegepast. Ja, het is natuurlijk geactualiseerd met het audiobewijsmateriaal dat ik je al heb laten horen. De verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het vertellen van onwaarheden aan het slachtoffer. Het vertrouwen is ernstig geschaad. Het slachtoffer vat de zaak uiteindelijk kernachtig samen in de titel van het lied. En uit het onderzoek blijkt dat niet geld of goederen zijn verdwenen, maar vooral het vertrouwen van het slachtoffer. Nou, als je enig idee hebt... Nou, dit is te doen. Als je enig idee hebt welke plaat wij zoeken... En we draaiden net een Nederpop Allstars. Nou, je moet ook een beetje in die hoek zoeken. Laat het weten. Pak de Omroep Gelderland-app erbij, klik op het spraakwolkje en typ het in of spreek het in of mail mij joost@gld.nl.

0: Beatles, Hard Day's Night en Billy Ocean. Straks nog mooie muziek, onder meer van Irene Cara. En je hoort nog Billy Stewart ook met de Summertime. En natuurlijk ook de plaat die we zoeken in het spelletje Platen
1: Bij de studio, ik heb volgens mij bewijsmateriaal.

0: Een nederpopklassieker. Audiobewijs is dit. In het dossier gestopt. Als je wist wat je deed van Saskia en Serge is het niet. Dankjewel, Mary, voor je suggestie. Ellen, die gisteren een sterretje achter haar naam kreeg, denkt aan Billy Joel. A Matter of Trust. Dat is geen nederpopklassieker. Goedemorgen vanaf de Heilige Weilanden, zegt Marijke. Mooi gezegd. Ik denk aan Tainted Love van Softcell. Dat is ook niet goed. Dat is ook geen nederpopklassieker. ABBA Money Money wordt genoemd. Dat was toch duidelijk over een nederpopklassieker volgens mij. Of nou ja, bij deze. En Spooky and Sue is het ook niet. You Talk Too Much. The Dolly Dots met She's a Liar. Dat is wel geestig gevonden. Dat is uiteraard Nederlands, maar Ivar denkt daaraan, is niet het goede antwoord. Het is echt een plaat die Nederlands gezongen is. En de titel van de plaat, dat gaat over de liegen. Nou moet het helemaal goed komen.
1: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
2: Tuinplannen? Rijmer Sierbestrating heeft een groot, scherp geprijsd assortiment. Kom langs in de overdekte showtuin of kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
1: Groot assortiment kunstgras bij Nudetuin in Wageningen. Kijk op nudetuin.nl.
2: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
3: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkesten Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
4: Geef uw tuin kleur dit voorjaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten, zomerbloeiers en groenteplanten. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polsenweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl.
0: Nou stromen de goede antwoorden binnen hoor. Het is 7:30 geweest. Dit is Radio Gelderland en Goedemorgen Gelderland. In Putten 17,3 graden. In Heelweg West, dat is de gemeente Oude IJsselstreek, 18,9. En het is weer een tropisch warme dag gaan worden. Dat gaat het worden, 30 of 31 graden. Ronduit zonnig en een matige noordoostenwind. Belangrijkste nieuws van dit moment uit de provincie. Een motorrijder is tegen een reet gereden op de Hooglandseweg bij Braamt. De motorbestuurder reed in een groep van 5 richting Zeddam en kon het overstekende dier niet meer ontwijken. Ambulancepersoneel controleerde de bestuurder. De ree overleefde de aanrijding niet. En een kunstwerk op een rotonde in Tiel vloog in brand gisteravond. Het gaat om een rieten dak van een miniatuur hooiberg. De brandweer had alles snel onder controle. En vrijdag was het daar ook al raak trouwens met een brand. Bij het verkeerspunt aan de Teisterbandlaan gebeurd. Zei ik verkeer? Ja, ik zei verkeer. Dus even checken wat de ANWB nog te melden heeft. Op de A2 bijvoorbeeld richting Utrecht tussen Rosmalen-West en knooppunt Del, 20 minuten op onthoud. Ruim een kwartier extra op de A15, Gorkum richting Nijmegen tussen Wannenooi en Echteld. En dan nog plus 12 op de A50, Arnhem richting Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein.
5: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieklapen.nl.
3: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkesten Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
6: Uniek Slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar uniekslapen.nl.
7: Mam, waar is mijn zwemband?
8: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
9: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
10: Geeft ruimte.
11: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
9: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
12: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt: ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
13: Get ready for the OG.
14: All y'all bitches wanna look like me.
15: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
12: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Goedemorgen Gelderland.

0: apotheose van plaat Likt komt eraan. Ed Sheeran was dit en de Galway Girl op Radio Gelderland. Eerst nog even naar Balgooi, want daar ligt al 26 jaar een minicamping aan de Maas. Het Maasland heet die, bijna 30 plekken en eigenaar Peter runt de boel op zijn eigen manier. Maar dit is wel het laatste seizoen in deze vorm. Peter gaat het rustiger aan doen en wij vragen ons dan wel af waarom.
1: De vakantie is begonnen en dat is voor veel mensen het moment om even helemaal tot rust te komen. Peter uit Balgooi, die weet daar alles van.
2: Wat is dit voor camping? Kunt u dat vertellen?
3: Mini camping. Met kleine 30 plaatsen. Mijn vrouw zei, we zullen eens met een camping beginnen. Ik zeg, jij bent gek.
1: En waarom komen de mensen hier zo graag?
3: Luister. Goed, goed, niks.
1: Rust, ja. En die rust, dat is precies waar de vaste gast Ria uit Wijchen al jaren voor naar de camping komt. Wat vindt u zo fijn aan deze plek?
4: De rust. En je kunt een eentje wandelen over de dijk, boten kijken.
1: Ria die blijft nog wat extra dagjes plakken. En ze krijgt net nieuwe overburen op de camping.
5: Nou, wij doen heel veel plekken in in Nederland. Mm-hmm. En dan kijken we af en toe op de kaart. Oh, hier zijn we nog niet geweest. Kunnen we mooi in de rond fietsen.
1: Maar eerst dus nog even lekker uitrusten op de camping. En één ding is zeker, rustig, dat is het wel in het Maasland.
0: Bij die camping daar heerlijk genieten. Ik word er helemaal zen van.
6: Plaat Delict.
7: Goedemorgen Joost. Het is soms Corrie Konings met Je loog tegen mij.
0: Ja, dat is heel mooi gezongen, Jaco. Maar de titel van de plaat is wel goed. In mijn opinie heeft Corrie Konings dat liedje nooit gezongen. Ivar weet het wel en is ook de winnaar van deze ochtend. Ivar, goeiedag.
8: Goedemorgen.
0: Jij dacht ook aan Je loog tegen mij?
8: Ja, klopt. Ik had het idee eigenlijk willen doorsturen als tip.
0: Oh!
8: al een tijdje geleden, maar ja. Daar was er nooit van gekomen. En ik had vanmorgen eerst de Dolly Dot, It's a Liar. Maar toen dacht ik van, hé, wacht even. Het Nederlands tijden, dan doe ik toch die.
0: Ja, en toen dacht je, ja, maar wacht even. Dat is een plaat die heel goed geschikt is om naar te speuren. Een criminele plaat. En ja. Het mooie is dat ook sinds nog niet zo heel lang geleden, volgens mij van het weekend stond er een mooi artikel in de krant. Telegraaf, volgens mij, kan ik me herinneren. Okay. Ging het over de zanger, Harry Slinger.
8: Ja. Yeah.
0: Die is helemaal kankervrij inmiddels. Hij heeft een grote operatie gehad.
8: Dat is maar, fijn, zeg.
0: Ja, dus hij gaat ook zelfs weer optreden.
8: Nou, fantastisch.
0: Zaterdag al, en weet je waar?
8: Nee.
0: In Ede.
8: In Ede, ja. Oké. Okay.
0: Dus dan ik denk dat hij dit normaal ook weer gaat doen. Nou, hij is echt helemaal happy dat hij weer kan optreden en dat die operatie goed is gegaan.
8: Het is heel toevallig tussen haakjes. Ik kijk op Videoland naar Baantje, de serie, terug.
0: Ja.
8: En de aflevering die ik zag gisteren, geloof ik, of eergisteren, daar speelde hij de bloemenman. Nou, is dat wel niet frappant?
0: Daar komt toch alles weer helemaal bij elkaar, Ivar. Dus jij had die plaat in gedachten.
8: Ik had hem in gedachten al een paar weken terug. Ja. Ik denk, dat zou wel een leuke tip zijn.
0: Nou, mooi. We hebben
8: maar
0: goed.
8: Ik wist niet of ik alleen het liedje moest tippen, of dat ik het hele verhaal erbij moest gaan verzinnen. Wat jullie dan zeg maar brengen.
0: Nee, dat is even voor de duidelijkheid. Dan heb je tips over criminele platen, geef ze gewoon door. En dan doen wij de rest, zeg maar. Hè?
8: Ja, dus, oké. Okay. Ja. Dan weet ik het voor de volgende keer.
0: Wij verzamelen het bewijsmateriaal. Als je zelf wat bewijsmateriaal hebt, of je kunt het zelf ook een beetje meeneuren of zo. Altijd welkom natuurlijk, maar wij zetten de bewijsmateriaal op een rijtje. Want
8: mooi. Dus, ik vind het altijd leuk bedacht.
0: Nou, oké. Okay. Nou, fijn om te horen, Ivar. Veel plezier met de zaklamp en een...
8: Leuke voor in het noodpakket, hè?
0: Zeker. En een goede woensdag voor jou, hè?
8: Ja, voor jullie ook. Een goede uitzending.
0: Oké. En hier is drukwerk dus met Je loog tegen mij.
9: Zaak gesloten.

druk werk. Je loog tegen mij. Op Radio Gelderland in Goedemorgen Gelderland. En ik heb middels, nou, wat is het, 4, 5, 6 mensen in de app die mij attenderen op iets. Ja, ik heb gewoon gelogen. Oh, ja, ik heb gewoon gelogen. Ik ga even kijken of ik Ingrid dan wel kan bereiken. Want die had het er ook over. Even goed maken. Nee. Hallo? Ja, nou, iets, niemand durft. Oh jee, nou. Weet je wat het is? We moeten even extra gapen, want het is helemaal geen woensdag. Het is dinsdag.

0: little dolly, do not let a tear fall from your eye.
1: We zitten er midden in, de summertime. Billy Stewart, Alfred Snoek van Weerplaza. Goeiedag.
2: Hi, goedemorgen.
1: Ja, zon en nog eens zon. En steeds meer komt hij tevoorschijn. Nou ja, hij is natuurlijk al tevoorschijn gekomen, maar ja. De zonnestralen zijn steeds meer zichtbaar.
2: Hij staat steeds hoger en levert steeds meer warmte op. Op dit moment zitten we zo rondom de 20 graden op veel plaatsen. En die stijging die zet nog even door. Vanmiddag kunnen we uiteindelijk een 28 graden bij de randmeren verwachten. 30 graden op veel plaatsen in de Achterhoek, Rijk van Nijmegen. Dus tropische temperaturen zelfs op diverse plaatsen. Met daarbij inderdaad die hoofdrol weggelegd voor de zon. Soms een klein beetje bewolking, maar dat is echt maar minimaal. En bij dit alles waait er een noordoostenwind. Die is vanmiddag op de meeste plaatsen matig van kracht. Dan praten we over een windkracht 3. Misschien echt in open gebieden dat we nog even windkracht 4 pakken. Kan voor een klein beetje verkoeling zorgen, maar niet meer dan dat.
1: Oké, nou ja, daar moeten we dan mee doen. Nog heel even vooruitkijken, kort.
2: Ja, vooruitkijkend nog een aantal warme dagen met veel zonneschijn. Maar vanaf vrijdag en anders wel vanaf zaterdag, dan zet de daling van temperatuur in. En schakelen we over op veel gematigdere temperaturen. Die overgang naar wat minder warm weer gaat overigens gepaard met niet meer dan een enkele lokale bui. Dus het blijft veelal droog.
1: Oké, Alfred, fijne dag voor jou. Hoi, hoi.

0: Zanger, gitarist en muziekleraar uit Nijmegen, Erik van Dijsseldonk en Halftime.
1: Bij Maron Meubels en Keukens krijg je gewoon prettig advies en word je fijn geholpen. Of het om keukens of meubels gaat, wij hebben alles in huis om jou super blij te maken. Volledig ontzorgen of maximaal besparen, de keuze ligt bij jou. Bekijk onze collectie en laat je inspireren op maron.nl. Maron Meubels en Keukens, jouw vertrouwde adres in Terborg.
2: Kampeeroase, het adres voor al uw kampeerplezier in de regio Arnhem-Nijmegen. Bezoek onze 1500 vierkante meter grote showroom of kijk op kampeeroase.nl.
3: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op Finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
4: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
5: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
6: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relaxe ontspanningsfoto thuis kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gartner.nl.
5: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
7: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
8: Dorald Megens met het NOS-journaal. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest. Dat meldt de Franse tv-zender BFM TV. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er 2 verdachten zijn opgepakt. De politie heeft aanwijzingen dat de brand is aangestoken, vertelt verslaggever Joris van Poppel.
9: Die eerste bosbrand die zondagmiddag ontstond, daar zijn op 10 plekken zijn sporen gevonden van het begin van die brand. Binnen een straal van een kilometer. Dat is een heel klein gebied. En dat is wel opmerkelijk dat er op zoveel verschillende plekken tegelijkertijd branden ontstaan.
8: Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Volgens Iran heeft het 2 schepen aangevallen in de straat van Hormuz. De Emiraten zeggen dat het om 2 van hun schepen ging. 1 opvarende is gedood. Het water in rivieren staat erg laag en dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Deze onderzoeker legt uit dat het te maken heeft met de warmte en het droge voorjaar.
10: Ze hebben heel weinig neerslag gezien. Heel veel verdamping, zo'n 4 of 5 mm per dag. Dat betekent dat de wintersneeuw, dus de niet-permanente sneeuw in Zwitserland, eigenlijk al heel vroeg gesmolten is dit voorjaar. En bij elkaar is er dus heel veel minder water dat door de rivieren afgevoerd kan worden.
8: De lage waterstanden leiden tot problemen voor schepen. Die kunnen moeilijker manoeuvreren. En ook kunnen schepen minder zwaar worden beladen, omdat ze anders kunnen vastlopen. Verwacht wordt dat de waterstanden in de rivieren nog verder zullen dalen. Het dodental van de cafébrand in Bangkok is opgelopen naar 30. Meer dan 70 mensen liggen nog in het ziekenhuis. De brand brak zondag laat uit en verspreidde zich snel. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten. Daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. Op de plek van de ramp worden bloemen gelegd. Hoe de brand kon ontstaan blijft onduidelijk. Het weer veel zon, maar ook af en toe wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Vannacht dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio Gelderland. Dorald, dankjewel. Vanmiddag wordt op het terrein van de Zwarte Cross een enorme katapult getest. Het is een ding van 35 meter hoog en je wordt dan meters vergeschoten, nog verder dan die 35 meter. En nou, misschien heb jij ook nog wel, want het mooie is dat er worden geen producten ingestopt in dat ding. Nee, echt stuntmensen die gaan in die katapult zitten. Nou, wanneer heb jij voor het laatste angstzweet gehad? Je mag het even laten weten in een appje. Of zou je je weg willen laten schieten in zo'n ding? Of heb je misschien andere dingen gedaan die gewoon echt heel erg eng zijn geweest, waar je nu niet meer aan moet denken? Laat het me even weten hier op Radio Gelderland. Even een bloemlezing of zo. Een mooie, enge verhalen. Nou, de verkeersinformatie is er ook nog. Namelijk op de A2 richting Utrecht tussen Waardenburg en knooppunt Everdingen. Kwartier extra. Dan 50 minuten extra op de A15. Gorkum richting Nijmegen tussen Geldermalsen en Echteld. Daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. De oprit is ook dicht. En ook de andere kant op tussen Meteren en afrit Leerdam is de linkerrijstrook zelfs dicht. Daar een uur vertraging op de A15. Dan de A50, nog wat stremming richting Ede tussen de aansluiting met de A1 en Barneveld Noord. Daar is een ongeluk gebeurd. En je wordt dan via de vluchtstrook geleid.
11: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
12: Summerdeal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
13: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
15: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
16: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
15: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
17: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
18: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, dan sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
19: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
20: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
21: Goedemorgen Gelderland.

0: Ah, lekker voor de Vierdaagse ook. Zullen we hem dan nog een keer draaien? De Vierdaagse pret komt er weer aan. Radio Gelderland live vanuit Nijmegen. Vanaf maandagochtend Rob Kleinsta al met Op de Koffie. Het start- en finishterrein. En dan volgende week dinsdag gaat hij echt weer beginnen. De Nijmeegse Vierdaagse. En we gaan ook nog een leuk spel spelen die week. Dus, je hoort er alles over de komende dagen. En nu nog even het nieuws van de dag met je doornemen. Want ja, die kranten die staan altijd overvol elke ochtend weer. De Volkskrant zei bijvoorbeeld over de vroege droogte dit jaar. 2026 is tot nu toe een van de droogste jaren ooit gemeten. Schepen varen met minder lading. Boeren vrezen een magere oogst. En drinkwaterbedrijven vragen iedereen zuinig te zijn met water. We zitten zo in een nog net drijvend bootje bij Tolkamer. De Telegraaf kopt orde op zaken in Ter Apel. De asielminister is de raddraaiers helemaal zat en grijpt in naar aanhoudende agressie bij het aanmeldcentrum. Het terrein wordt een risicogebied waar gefouilleerd mag worden. En binnen komt een apart gebouw voor veilige opvang. Hulporganisaties die eerder vertrokken, die keren nu terug. En ik lees in het Financieel Dagblad nog het volgende. Brengt het Nederlandse AI-landschap in kaart, namelijk die krant. Nederland telt bijna 2000 AI-bedrijven, maar die zijn jonger en kleiner dan in de rest van Europa. De meeste toepassingen zitten in de zorg en in het slimmer maken van werkprocessen. De Telegraaf blikt vooruit op de halve finales van het WK vanavond om 9 uur. Frankrijk tegen Spanje in Dallas. En Frankrijk geldt als favoriet met het aanvalsspel van Mbappé. Maar Spanje krijgt dit hele toernooi pas 1 tegengoal. En Gelderland telt bijna 80 plekken waar je officieel in open water kan zwemmen. Maar op vrijwel al die plekken is er niemand die een oogje in het zeil houdt als jij het water ingaat. Er zijn wel reddingsbrigades in de provincie, zoals in Nijmegen. Maar ja, die bewaken dan vooral evenementen, niet de vaste zwemplekken. Alleen bij de zandmeren in Kerkdriel, ja, daar staat structureel een reddingsbrigade op de kant. Dus even checken daar.
1: Als je wel eens bij zee komt, zie je ze vast wel eens, de reddingsbrigade. Maar bij plassen of rivieren zie je ze bijna nooit. Terwijl ook zwemmen hier best gevaarlijk kan zijn, ook voor kinderen.
2: Nou, als het eenmaal heel erg koud wordt, dan ga ik meestal wat terug naar de kant, want dan kan ik onderkoeld raken.
3: Zodat ik niet te ver ga en dat ik wel een beetje de grond nog kan aanraken. Vind ik wel fijn.
4: Bij deze plassen is wel toezicht. En deskundigen hopen dat dat op meer plekken komt.
5: Dat is ook wel nodig, want als er dan iets gebeurt, dan is het wel handig dat er dan wel mensen zijn om te helpen.
6: Dat geeft een veiliger gevoel.
7: Ik denk dat er dan wel een heel stuk minder ongelukken gebeuren.
4: De reddingsbrigade heeft nog wel wat tips als je gaat zwemmen in een rivier, meer of plas.
8: Als je nog geen diploma's hebt, ga dan vooral niet te diep. Als je echt gaat zwemmen, neem dan iemand mee. En mocht je dan toch in paniek raken, probeer vooral rustig te blijven en wees niet bang om hulp te roepen.

0: En de Pips, Baby Don't Change Your Mind. En de nieuwe van Lawrence Lane was dat. En Radio Gelderland is waar je naar luistert natuurlijk. En dat heet Takes a Million. En dan nu, aandacht voor iets heel anders. Dat lage water, waar trouwens Gerry ook nog op reageert. Ik hoor net jullie op de radio over zwemmen in open water en de reddingsbrigade. Maar is het niet veel beter om niet in rivieren te zwemmen? Ja, ik denk dat dat ook veel beter is natuurlijk. Pas daarmee op, ook met die stroming en zo. Want Gelderland stelt bijna 80 plekken waar je officieel in open water kan zwemmen. Dus daar moet je het vooral doen en niet in de rivieren. Het is pas half juli, want op de rivieren lijkt het wel eind augustus. Het water staat uitzonderlijk laag. Op sommige plekken stevenen we af op een record uit 1976. En bij het meetpunt van Rijkswaterstaat in Lobith is dat niet alleen te zien in de cijfers, maar ook te voelen. Collega Thomas stapte in Tolkamer in een bootje dat nog net een beetje drijft.
1: We zitten in een bootje van Ties van Wijk. Die is de eigenaar van het jachthaventje in Tolkamer. Een Tolkamer is ongeveer waar de Rijn Nederland binnenkomt.
2: Voel je dat het bootje de bodem raakt? Elke keer doen we even stoppen.
1: Maar kunt u echt voelen dat dat
2: Maar dat gebeurt dadelijk nog wel meer.
1: En is dat niet slecht voor die boot?
2: Nee, die boot die is erop gemaakt. Dat is geen probleem.
1: Ja, en als je niet kunt voelen dat het water laag staat, nou, dan kun je het in ieder geval wel zien. Want aan de zijkant hier is vooral zand te zien. En ja, wel 2 meter hoger, daar groeit gras. En normaal gesproken staat dus het water tot aan dat gras. Maar ja, dat water staat dus niet zo hoog. Het staat wel 2 meter lager.
2: Het staat al heel erg laag en het zakt de komende dagen nog 10 centimeter per dag.
1: Zo. En wat betekent dat voor u?
2: Nou ja, betekent dat we normaal krijgen we altijd zomers veel passanten met jachten. En nu kan er niks meer komen.
1: Er kan niks in.
2: Alleen 80 centimeter, maar die zijn ook al bang om nu binnen te komen. Want je ziet wel, omdat we met dit bootje ook al raken. En mensen met hun jachtje, die zijn heel bang om wat kapot te varen met de schroef en zo.
1: Als je dan in dat haventje zelf kijkt, dan zie je veel mensen met hun schip liggen die de Rijn niet meer op kunnen varen en die hier dus eigenlijk vastzitten. Veel Duitsers.
3: Oh, er komt hier niks meer van om.
1: Ja, er komt hier niks meer van boven, zegt hij. Regen dus. En eerst geloofde hij niet dat dat klimaat

0: staan. Zo laag, ja.
1: Vakantieplannen aanpassen.
0: Ja, ja. We passen ons aan naar het klimaat. Ja.
2: Ja, het veranderende klimaat. Met weinig sneeuw in de Alpen afgelopen winter en inmiddels een heel droog seizoen in Duitsland en in Zwitserland.
3: Dat is een meter, 1,20, 1,50.
2: Ties van Wijk, de baas van de haven, die pakt zijn peilstok en die meet eens hoe laag het water daardoor in zijn plas staat.
3: Kijk, 1,80. Ja. Maar we hebben ook stukken, dan is het maar een meter of 1,10. Kijk, hier hebben ze een stuk.
4: Zo.
3: Zie je?
4: Het is nog onder de meter.
3: Ja.
2: Maar hij wil dat niet allemaal aan het klimaat toeschrijven.
3: 35 jaar geleden hadden we dat ook al. En daarvoor heb ik 20 jaar op de scheepvaart gezeten. Ook toen hadden we al jaren met laagwater.
4: Nou zeggen ze bij Rijkswaterstaat, dit is wel heel vroeg in het jaar.
3: Ja, ja, dat is inderdaad zo. Normaal is het altijd veel later in het jaar. Meestal zo september, oktober. November is eigenlijk ook een maand dat ook al het heel laag water kan zijn. Ja, ja, ja, het is extreem vroeg in het jaar wat nu gebeurd is.
2: Ja, het is nog maar het begin van de zomer. Als dit zo doorgaat, dan komt het water dus nog veel en veel lager te staan.

0: Slaapspecialist Ralf Klaassen. Maandag tot en met donderdag werken wij op afspraak. Vrijdag en zaterdag is onze winkel gewoon geopend. Ralf Klaassen, uw slaapspecialist uit Doesburg. Afspraak maken? Kijk op ralfklaassen.nl.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten. Altijd laag.
2: Wentus Tegels en Vloeren in Winterswijk is tijdens de bouwvakvakantie gewoon geopend.
3: Nieuwe leesbril nodig?
4: Mijnleesbril.nl.
3: Gratis verzenden en retourneren.
2: Keuken nodig? Kom inspiratie opdoen in onze showroom. Bezoek nu de keukenafdeling bij Wentus Tegels en Vloeren in Winterswijk. Kijk op wentustegelsenvloeren.nl.
5: Het is 8:30 op Radio Gelderland. Dit is Goedemorgen Gelderland. De temperaturen even checken. Nijmegen al 25 graden bijna. Zo, vandaag tropisch warm dus. 30 of 31 graden maximum temperatuur. Het is daarbij ronduit zonnig en er staat een matige noordoostenwind. Het belangrijkste Gelderse nieuws van vandaag. De rechtbank doet de uitspraak in de zaak tegen de 26-jarige Christian. Die wordt verdacht van de moord op de 23-jarige Lisanne. Het was een moord in juni 2024. Het OM eiste 10 jaar cel en TBS met dwangverpleging. Volgens het OM stak hij haar dood nadat hij zijn avances had afgewezen. En het gaat ook over de branden vannacht. Opnieuw zijn die gesticht in Tiel. Rond 1 uur stond er een afvalhoop aan het jaagpad in brand. Even later vatte ook het rieten dak van een miniatuur hooiberg een kunstobject vlam bij een rotonde. Brandweer blust het vuur. De afgelopen weken waren in diezelfde omgeving meerdere brandjes zo hier en daar. Meer nieuws natuurlijk altijd in de Omroep Gelderland app en op gld.nl. De verkeersinformatie vind je daar niet, maar die lees ik nu aan je voor. Met dank aan de ANWB op de A2 richting Utrecht tussen knooppunt Empel en Waardenburg. 20 minuten extra. Dan de A15 nog, een half uur extra richting Gorkum tussen Meter en afrit Leerdam. Daar is een ongeluk gebeurd, maar de weg is wel weer vrij daar.
6: Grijp nu uw kans.
7: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
8: Nu bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Het is sale. Profiteer van enorme kortingen.
7: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
9: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge, waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
10: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
9: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
10: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
11: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
12: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
13: Hoppa!
12: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
13: 3 sterren slot.
12: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
14: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
15: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
16: Oké.
15: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
17: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
18: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
19: Hans, alleen de prijs is anders.
20: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
21: Goedemorgen Gelderland.

OMD en Peter Fox komt er zo meteen aan. En het geluidsontbijt gaat over die mooie katapult die wordt neergezet op het Zwarte Kosttrein. Nou, dat ding dat staat er al. Dat is 35 meter hoog. En stuntmensen die gaan zich daarin laten wegschieten. 75 meter ver. En ik was eigenlijk wel even benieuwd of jij ook een beetje van stunten bent. Of durf je nergens in achtbaan en dat soort dingen of zo. Laat het maar even weten. Neem ik het nog even mee.

0: dran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: Een opblaaskrokodil op een trekker. Een complete woonkamer op de camping. En iemand die denkt, dit kan nog gekker. Er wordt weer van alles uitgesproken op de Zwarte Cross. Liz en Frank zoeken uit wat er allemaal gebeurt op en achter het festivalterrein. Volg de Zwarte Cross-uitzendingen vanaf donderdag op TV Gelderland.

0: McGinn, Clark en Hillman op Radio Gelderland. De klassiekers hier in Goedemorgen Gelderland. En ja, wat ben jij? Een waaghals of een scheiterd? Ben ik wel benieuwd naar of je een waaghals bent of een scheiterd. In het kader van al die stunts die uitgevoerd worden op de Zwarte Cross met een katapult bijvoorbeeld, worden mensen gewoon echt weggeschoten. Nou ja, als het gaat om hutten bouwen bijvoorbeeld, moet je ook wel wat kunnen. Ja, zeker. Want dat is weer aan de gang natuurlijk vandaag. Even checken. Het huttenbouwweken gebeuren. En wat is daarmee aan de hand? Even kijken hoor. Heb ik het goede item daarvoor? Nee, heb ik huttenbouwweken. Nou, zullen we maar gewoon gaan luisteren hoe dat gaat met die huttenbouwweken? Ja, misschien is dat wel beter, toch? Ja.
1: Wat heb je tot nu toe allemaal gedaan?
2: Een beetje gezaagd en de spijkers erin geslagen.
3: Je mag zeg maar met spijkers en zo ga je timmeren. Dan moet je echt snel zijn om planken te pakken voordat de rest het heeft gepakt, want anders is alles op.
4: 40 kinderen die deze week hun eigen hut bouwen. Op het terrein liggen meer dan 350 pallets. Aan het einde van de week moeten die zijn veranderd in een klein dorp vol zelfgebouwde hutten.
3: Het is wel heel leuk om zeg maar, samen te werken. We gaan zeg maar 9 tiles vloer maken. En dan gaan we een tweede verdieping erop maken met de trap bij de ingang. Dan gaan we dat maken en dan het dak erop.
4: Maar zonder de zo'n 35 vrijwilligers zou er überhaupt geen hut worden gebouwd. Terwijl de een een oogje in het zeil houdt, zorgen anderen voor drinken, fruit en honderden gesmeerde broodjes.
1: Kinneret, jij bent een van de vele vrijwilligers die deze week meedoet om een leuke huttenbouwweek voor de kids te organiseren. En jij hebt vandaag de taak met de broodjes.
5: Klopt. Het is natuurlijk heel erg belangrijk om te lunchen. En er moet toch iemand brood maken. Dus ja, ik hou ervan om mensen te helpen. En ja, je moet toch energie hebben om al die zware pallets te kunnen tillen.
4: Toch is het voor haar veel meer dan alleen een lunch verzorgen.
5: Ik heb vroeger als kind zijnde nooit echt fatsoenlijk op vakantie gekund. En op die manier vind ik het gewoon belangrijk om kinderen in een zomervakantie ook een leuke vakantie te kunnen geven. En ik heb zelf een zoontje nu. Dus het is voor mij extra belangrijk om dan kinderen gelukkig te zien.
4: En aan gelukkige herinneringen lijkt het nu al niet te ontbreken.
1: Wat vind je tot nu toe van?
2: Leuk, omdat ik nieuwe kinderen leer kennen.
3: Ik heb nooit echt de kans gehad om echt mee te doen. Want we maken vaak wel een hut in de straat, maar dan komen ze niet mij ophalen. Dus dan denk ik nu is het een leuke tijd om te doen.
0: Nou, dit zijn toch wel waaghals, hè? Honderden pallets, grote bergspijkers en heel veel kinderen die een heel dorp willen maken met hutten. Op steeds meer plekken komen die huttenbouwweken terug na jaren stilte. En het klinkt precies zoals vroeger. Dus zaagsel in je haar en blaren op je handen. En dan aan het eind van de week heb je zo'n mooie hut. Het zijn wat waaghalsen bij elkaar. Ja, en ben jij een waaghals of ben je eigenlijk gewoon een scheiterd in het leven? Ik ben wel even benieuwd om dat van je te horen. Draai ik OMD hier op Radio Gelderland. En So In Love. Dus ben je een scheiterd of ben je een waaghals? Laat het me even weten in de Omroep Gelderland app. Een mailtje joost@gld.nl.

0: En de hoge stemmen gaan nog even door. So in love. Ja, en er zijn mensen die vinden dit weer echt werkelijk waar heerlijk. En die liggen de hele dag de zonnebakken bij al die mooie plekken in de provincie. Alfred Snoek, goeiedag.
1: Hi, goeiemorgen.
0: Ja, er zijn ook weer mensen die willen er liefst zo snel vanaf. Maar we moeten er nog even doorheen, hè, de komende dagen.
1: Ik ben bang van wel, maar ik heb voor ieder wat wils, hoor, wat dat betreft. Okay. Dus ik denk wat dat betreft is het voor iedereen een goed nieuws show. Maar inderdaad, op dit moment komen de hitteliefhebbers toch wel aan hun trekken. Want ondanks dat het vanmorgen vroeg nog wel onder de 20 graden was, zitten we inmiddels alweer boven de 20. En vanmiddag gaan we uiteindelijk uitkomen op zo'n 28, 29 graden bij de Randmeren. Tot een goede 30, tropisch warm dus, 30 graden in de Achterhoek, in het Rijk van Nijmegen. Misschien wel 31 op een enkele plek. Een noordoostenwind zorgt niet echt meer voor verkoeling dan. En ja, de zon die is er vandaag grotendeels onafgebroken bij. Er is soms een klein beetje bewolking zichtbaar. Maar over het algemeen krijgt de zon dus vrijbaan om te schijnen. En ook vanavond is dat nog natuurlijk het geval. Koelt dan langzaam af. Dus er staat ook een hele mooie zomeravond ons te wachten.
0: Oké, nou, dan gaan we het daarmee doen. Dankjewel, Alfred, voor deze weerupdate. En we horen meer over het weer. Straks bij Rob natuurlijk ook in Op de Koffie. Goedemorgen, waar ga jij het over hebben?
2: Skincare, of je huid. Hoe belangrijk is bijvoorbeeld make-up of middeltjes voor je huid? Overal influencers die zeggen smeer wel, smeer niet. Bedek je puistjes met pimpelplakkers. En natuurlijk, ja, make-up, hoe ben je eraan gehecht? Zijn heel veel vrouwen durven niet zonder make-up naar buiten. Dan voelen ze zich naakt. En andersom ook.
0: Ja. Mijn vrouw is er zo een die niet zonder make-up naar buiten durft. Kan ik je melden. Maar ze voelt zich dan prettiger of zo.
2: Zonder make-up vind ik vaak mooier.
0: Naturel, ja. Dat zeg ik ook heel vaak tegen haar. Je bent zo mooi zoals je bent, zeg ik dan.
2: Harder roepen, Joost.
0: Ja, hopelijk harder roepen, ja. Ik zal het zo meteen gelijk zeggen als ik thuis ben. Het is goed. Speelt te zien met Rob.
3: De Vierdaagse feesten bestaan 55 jaar. En in Nimma zijn we nog lang niet.

0: Zo, Nijmegen, die Vierdaagse feestenhit. Die je nog veel gaat horen ook tijdens de Vierdaagse hier op Radio Gelderland. En nou ja, ik zou het nog even over dat waaghalsen hebben, hè? Die katapult bijvoorbeeld. Hoi Joost, ik zit er tussenin. Ik ben niet van de stunt, zegt Hans. Maar ik heb wel eens een ijsduik gemaakt met dijkuitrusting. En 20 minuten onder het ijs en eens zelf gevaren op de Oosterschelde met 81 kilometer per uur. En Gerry, goeiedag. Ben je er ook nog of ben je er niet? Nee, dan lees ik het gewoon even voor. Nou, hoe ouder ik ben, hoe minder risico ik neem. Ik ben er meer van bewust dat ik mijn nek kan breken. Eerlijk gezegd zou ik nooit van mijn leven een katapultsprong willen doen of in een kanon willen kruipen. En dan nog eventjes, Ingrid die reageert nog dat ze niet in een achtbaan durft die over de kop gaat. Oké, nou dankjewel voor de reacties en praat lekker mee met de andere onderwerpen in Op de Koffie vandaag. En vanmiddag dus op het terrein van de Zwarte Cross een enorme katapult, 35 meter hoog, en stuntmensen die gaan zich laten wegschieten daar, 75 meter ver. Dat bracht mij bij het idee om alvast een kleine katapult uit te proberen. Hier op het parkeerterrein bij de studio, niet met een collega erin, nee, maar met een broodrooster van de kantine. Dus komt ie, tot morgen.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we er al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
1: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
8: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen. Pollaan 50 in Zutphen.
9: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
10: Howdy! Echte Western Sphere vind je bij Rib House, Texas in Bocholt. Perfecte steaks, sappige ribs en een terras in het stadsbos aan het meer met wandelroutes voor de deur. Rib House, Texas Bocholt. Waanzinnig goed! Yeehaw!
11: Kom nu voor de Uniek Slapen actie. Tweede matras gratis. Ga naar unieksslapen.nl.
12: Sale bij Helmink Wonen. Kortingen tot 70%. Kijk op helminkwonen.nl.
13: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
14: Dooral Megens met het NOS-journaal. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest, melden Franse media. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er 2 verdachten zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Het vuur brak zondagmiddag uit in een bos bij Fontainebleau. En gistermiddag ontstond een tweede brand. Dat tweede vuur heeft inmiddels bijna 400 hectare verwoest. Het dodental van de cafébrand in Bangkok is opgelopen naar 30. Meer dan 70 mensen zijn gewond. De brand brak zondag laat uit en verspreidde zich snel. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten. Correspondent Mustafa Margadi legt uit waarom mensen daarheen vluchten.
2: Op één nooduitgang bij de toiletten hing een bordje dat alleen personeel daar doorheen mocht. Mogelijk raakten daar veel mensen door verward en liepen ze de deur ernaast in van de toiletten en liepen daar vast.
14: Op de plek van de ramp worden bloemen neergelegd. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen op een basis in Bahrein heeft geraakt. Ook zegt het twee schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat twee van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren van Oman. Het water in de rivieren in Nederland staat erg laag. En dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Oorzaak is het droge weer. Het zorgt voor problemen bij Nederlanders die met de boot weg willen. Zoals deze vrouw in de Rijn bij Lobith.
3: We hadden graag op vakantie gewild en dan houdt het gewoon op.
15: Dat gaat nu niet?
3: Nee, dat gaat niet. We kunnen achter de boot kunnen gewoon staan. Zo laag, ja.
15: Vakantieplannen aanpassen?
3: Ja, ja. We passen ons aan naar het klimaat. Ja.
14: De weersverwachting, veel zon, ook af en toe wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
16: Dorrel, dankjewel. Verkeersinformatie dan, de A2. Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Empel en knooppunt Everdingen. Bij elkaar 20 kilometer langzaam rijden. 30 minuten vertraging. De A2 maar dan Utrecht richting Den Bosch tussen Beest en de afrit Kerkdriel. 14 kilometer met 22 minuten vertraging. De A15 Nijmegen richting Gorkum tussen knooppunt Del en de afrit Arkel. 10 kilometer met een half uur vertraging. Komt door een ongeluk. Linker rijstrook is daar dicht. En de A50 Arnhem richting Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 9 kilometer met een kwartier vertraging.
17: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
18: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Bezoek onze nieuwe outletstore van de beste woon- en keukenformules. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
17: Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar.
19: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
20: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
19: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
20: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
21: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
22: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
23: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
22: Nu bij Dirk, Robijn wasverzachter. 1,99. Dat noem ik naar voordeel.

en of Summer in the City. The Loving Spoonful ligt geen enkele letter van het liedje. Goedemorgen, 7 minuten over 9. Het is le 14 juillet. 14 juli dus. Dan hebben ze in één lidstaat van Europa enorm veel feest. Daar zijn ze ook in de rond aan het fietsen. Ja, met z'n allen. En vanavond voetbal weer. Nog 3 wedstrijden, hè, voor de mensen die er geen fluit aan vinden. Dan is het klaar. Vanavond de eerste halve finale. Frankrijk, Spanje. En hier gaan wij lekker weer de 30 graden aantikken. Wij zijn er om jou een beetje te masseren met verkoelende muziek. De heer is Rob de Nijs.

0: McCartney van zijn laatste, dat weet je niet, maar in ieder geval zijn nieuwste langspeler. The Boys of Dungeon Lane. Prachtige plaat. Hij is bezig in de winter van zijn leven, 84 geworden in juni. En het lijkt wel alsof hij nog steeds betere muziek maakt. The Days We Left Behind. Mooie plaat.
1: De plaat bij de dag.
0: En deze ook hoor. Wat dacht jij? Ja? Ik zal hem even inleiden. Hij is van Mark. En Mark die zegt, ja, ik ben nu al meer dan 43 jaar in het prachtige Gelderse woonachtig. Maar van oorsprong ben ik echt een Noord-Limburger. En af en toe wil ik gewoon terug naar mijn jeugd. Wil ik terug naar Limburg en wil ik even horen hoe dat ook weer klinkt. En Rowan Hazen is dan toch wel een band die ik in mijn hart heb gesloten sinds dat ze er waren. En ze hebben heel veel mooie muziek gemaakt. Heel veel mooie feestmuziek. Maar een van de allermooiste, die hoor je maar heel weinig. Op welke radiozender dan ook. En dus vraag ik hem aan, als plaat bij de dag, zegt Mark. Nou, hier is hij, Mark. Auto, vliegtuig.
2: Onder mij, hier het land voorbij. Het vliegtuig werkt zich omhoog. De wolken door, nog 12 uur.

Ronhezen, 1999 alweer. Auto, vliegtuig, aangevraagd Marcos, plaat bij de dag. Ga je naar de Zwarte Cross, dan kun je ze trouwens zondag zien. Daar zijn ze ook dit jaar, Ronhezen. En wil je een plaat bij de dag aanvragen? Dan graag via de app of via de mail 06-22-22-1342 of rob@gld.nl. Zeg maar gewoon even welke plaat het is. En waarom je hem gedraaid wil hebben. Hier zijn de Jacksons.

0: En ik wens u nog een fijne avond.
1: En u thuis, bedankt voor het kijken.
0: Dank voor het kijken.
2: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug. En kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist. En ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.

Ik hou van je. 9:55 geworden. We kijken eens even wat de temperatuur op dit moment al doet in Gelderland. En dan zien we dat het al behoorlijk de hoogte ingaat. Hattem 21,9 en Liende 22,8. En het nieuws uit Gelderland, dat kun je vinden op gld.nl. Daarin onder andere een groot artikel over de overleden scheidsrechter Rob Dieperink, die de top haalde, maar wel achterhoek in hart en nieren bleef. Voetbalscheidsrechter Dieperink is maandag op 38-jarige leeftijd overleden. De Borkelower droomde al jarenlang van een carrière op het hoogste niveau. Hij zei dat ook al heel jong. Zo floot hij op 24-jarige leeftijd al zijn eerste profwedstrijd. Beelden uit een oud tv-programma van Omroep Gelderland ook te lezen en te zien op via gld.nl. En een wat luchtiger artikel daarop is Theo, die op klompen de Vierdaagse gaat lopen. Waarom? Hij heeft gewoon geen schoenen. Als kleine jongen wilde Theo van Pinkster uit Heteren niets anders dan lopen op traditionele Hollandse klompen. Sterker nog, de 15-jarige puber is zo gek op klompen dat hij helemaal geen normale schoenen heeft. Ja, ik loop al op klompen sinds de kinderopvang. Ik ga er nu mee naar de middelbare school en straks ga ik mijn allereerste Vierdaagse op klompen lopen. Ja, zijn moeder komt ook aan het woord, Gabi. Die beschrijft haar zoon als een jong kiel uit Boerendorp op klum. Kijk, daarmee draag je dus klompen. Meer, en dit ook, te lezen op gld.nl. Je bent welkom. Hier zijn de Staple Singers. I'll take you there.

Caro Emerald en de Riviera Life. 9:50 geworden. Het is heel erg zonnig. De zon die brandt echt op je huid. En dat betekent ook dat je die huid echt wat meer aandacht zou moeten geven ook. Om niet te verbranden. Nou zijn er een hele hoop van die skinfluencers. Mensen die het over je huid hebben en je van allerlei dingen aanraden. Om je huid goed te verzorgen. En om jezelf goed te verzorgen. Hoe belangrijk is dat voor jou eigenlijk? Die make-up ook bijvoorbeeld. Dat je zegt van ik wil een concealer. En ik wil ook nog een lekkere verzorgende crème. 'S nachts en overdag. En ik wil pre-sun, after-sun en in de sun. Hou je er echt mee bezig? Word jij ook beïnvloed door wat je eigenlijk voor je huid zou moeten doen? Zeg het maar via de app en via de mail alvast. Hoe belangrijk is huidzorg voor jou? Make-up, als je wil. Je kunt appen alvast. Dat gaat via 06-22-22-1342. Of mailen. rob@gld.nl. De huid volop in het nieuws, zeker met de zon. Maar sowieso, want ook handelen, laten we wel zijn. Wordt goed aan verdiend, als smeersels. Hoe belangrijk is dat voor jou? Jouw huidelijke verzorging. En dat kan dat smeren zijn, maar ook je make-up bijvoorbeeld. App of mail vast.

0: heeft de wind goed in de zeilen. Teddy Swims, Bad Dreams, een van zijn vele hits de afgelopen maanden. Het is net als met het weer. Hij blijft gewoon een top. Ja, al vet. Het wordt vandaag een hele warme dag, hè?
1: Ja, wederom een warme dag. Een goed warme dag. Normaal is 23 graden. Nou, daar zitten we nu al op. En de dag is nog lang niet voorbij. Dus die temperatuur die stijgt de komende uren verder. En bereikt vanmiddag uiteindelijk waarden van zo'n 28 tot 30 graden. Misschien wel 31 op diverse plaatsen in de Achterhoek en het Rijk van Nijmegen. Daarbij over het algemeen heel veel zonneschijn. Soms verschijnt er wat bewolking. Ik zag zojuist wat bewolking boven Groesbeek en Nijmegen ontstaan. Nou ja, het levert een keer een beetje schaduw op. Maar veel meer dan dat is het niet. Ik verwacht geen buien vandaag. Droog weer, zonnig en dus opnieuw erg warm.
0: Ja. Smeren dus.
1: Smeren, ja.
0: Want hoe is die zonkracht?
1: Ja, die is in deze tijd van het jaar natuurlijk zo'n beetje maximaal. Dus we zitten op een zonkracht 6 tot 7. Nou, inmiddels is onze huid wel wat gewend. Nou, dat geeft ons dan misschien 5 minuutjes langer de tijd om onbeschermd in de zon te zitten. Maar nee, het advies is gewoon om goed te smeren. Want zit je lang in de zon vandaag, en zeker bij zo'n waterpartij waarbij je regelmatig de verkoeling opzoekt, ja, dan heb je toch niet door dat het allemaal heel snel kan gaan. En dan zit je samen op de blaren, zullen we maar zeggen.
0: Ja, je zegt het, want je gaat dan het water in en je denkt, oh, lekker cool, maar je huid, ja,
1: die heeft daar geen weet die trekt van, zich daar weinig van aan, inderdaad, ja.
0: Jij zegt het al, omhoog, omhoog, omhoog, maar ergens komt er een draai.
1: Zeker, zeker. Die zie ik ook nu wel duidelijk in de kaarten terug. Niet op morgen en ook niet donderdag. Dat zijn dagen met veel zonneschijn en 28 tot 30 graden in de middag. Dus ook dat zijn dagen dat als je de kans hebt om verkoeling te zoeken, doe dat dan vooral. Want ook 's avonds blijft het nog lang warm. Vrijdag is een beetje een overgangsdag. Er verschijnen wat meer wolken. Misschien later op de dag in de Achterhoek een enkele bui. En vanaf zaterdag met een naar noordwest draaiende wind lagere temperaturen. 22, 23 hooguit. En daarbij wisselend bewolkt een enkel buitje. Maar de hoeveelheden neerslag zijn echt beperkt. En dat terwijl de natuur toch echt wel een flinke plens water inmiddels weer kan gebruiken. Dat zit er voorlopig niet aan te komen. Maar de temperaturen gaan in ieder geval vanaf zaterdag duidelijk op een lager niveau uitkomen.
0: Nou, Alfred, dankjewel.
1: Alsjeblieft.
0: En geniet en hou vol.
1: Gaan we doen.
0: Dit is Maggie Reilly. Every time we touch. Ja, zorg dan wel dat je gesmeerd bent, hè. Niet zo rodig. Anders voel je het weer te hard.

Time We Touch van Maggie Reilly. Het is 7:07 hier op deze heerlijke 14 juli, dinsdag. Lekkere temperaturen nog, maar de temperaturen gaan omhoog. Betekent dat we de huid moeten verzorgen. Hoe erg ben jij bezig met je huidverzorging? Al dan niet gewoon make-up, hè, dat kan ook. Maar die zon, smeer jij? Of blijf je uit de zon? Of doe je de kleren gewoon goed aan? Want dat zegt Ella is ook het advies, hè. Het is niet alleen maar smeren. Het is ook nu smeren, kleren en uit de zon blijven. Nou, hoe ga jij om met je huid in deze tijden? App of mailen, straks kun je bellen.

0: week 1 en... Wow, wow, waarom heb je niks aan?
1: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellnessdeals en meer op socialdeal.nl.
0: Ja, werkt wel.
1: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
2: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
3: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
1: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, dat zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger. Vers. Aan tafel.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
9: Vers! Aan tafel!
10: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
11: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
12: Rustig, adem in,
11: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken?
12: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
13: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
14: Van Dam Wonen en Slapen Kesteren. Al 90 jaar het adres voor wonen, slapen, luxe decoratie en uw complete woningstoffering. Voor inspiratie vandamwonen.nl.
13: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
14: Een ruime keuze in relax en sta op voor thuis bij Van Dam Wonen en Slapen Kesteren.
15: Radio Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
16: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest, melden Franse media. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er 2 verdachten zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Het vuur brak zondagmiddag uit in een bos bij Fontainebleau en gistermiddag ontstond een tweede brand. Dat tweede vuur heeft inmiddels bijna 400 hectare verwoest. In Rusland is de Russische divisie van AkzoNobel onder staatstoezicht geplaatst. Volgens de Nederlandse verffabrikant gaat het om een tijdelijke maatregel. Gevolg zou zijn dat fabrieken voorlopig worden bestuurd door de Russische overheid. AkzoNobel zegt dat het niet wordt genationaliseerd. AkzoNobel maakte in Rusland altijd verf voor consumenten en zogenoemde coating voor voertuigen. Het maken van die coating zou sinds de Russische inval in Oekraïne grotendeels zijn stopgezet. En ook werd de Russische tak losgezet van de rest. Het dodental van de cafébrand in Bangkok is opgelopen naar 30. Meer dan 70 mensen raakten gewond. De brand brak zondag laat uit en verspreidde zich snel. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten, vermoedelijk omdat ze dachten dat ze op weg waren naar de uitgang. Het café in de Thaise hoofdstad is helemaal verwoest. Op de plek van de ramp worden bloemen gelegd. De oorzaak van de brand is nog steeds niet bekend. Het water in de rivieren staat erg laag. Dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Oorzaak is het droge weer. De lage waterstanden leiden tot problemen voor schepen. Die kunnen moeilijker manoeuvreren. En ook kunnen schepen minder zwaar worden beladen, omdat ze anders kunnen vastlopen. Verwacht wordt dat de waterstanden in de rivieren nog meer zullen dalen. Het weer, veel zon, maar af en toe ook wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. En dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Dankjewel. Verkeersinformatie dan nog. De A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Waardenburg en Alfred Everdingen. 11 kilometer, kwartier vertraging. Blijf op de A2, maar dan Utrecht richting Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel. 7 kilometer, 10 minuten is de vertraging. A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Meter en de Alfred Arkel. 12 kilometer, 35 minuten vertraging komt door bergingswerkzaamheden. Linkerrijstrook is daar dicht. De A50, Arnhem richting Oost, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 9 kilometer langzaam rijden, stilstaan en 10 minuutjes langer onderweg daardoor. En de N316, Serenberg richting Voorde, is tussen Keienborg en Wichmond in beide richtingen vanwege een ongeluk afgesloten.
9: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkesten Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
18: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop. Bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
19: Stel je voor, een heerlijke spa-ervaring gewoon bij jou thuis. Relaxed in je eigen badkamer, whirlpool of sauna. Klinkt dat als een droom? Blijf dan luisteren.
18: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
19: Droom je nou nog steeds over die heerlijke spa-ervaring thuis? Bezoek dan Bubbles & Jets voor jouw droombadkamer, whirlpool of sauna. Kom langs in Enter of kijk op bubbelsandjets.nl.
20: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken?

0: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
2: Dit zit echt fantastisch, Tineke.
3: Maar ook wel joken, het is een Veldhof.
2: Verwen jij je maar.
3: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
2: Waarmee?
3: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
2: Ja, ik voel hem.
4: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
5: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
7: Op de koffie.

Wilson and Miss Montreal. Wil het hebben over jouw huidverzorging in deze zonnige tijden? En sowieso, überhaupt, hoe ben je bezig met het smeren over je huid? Wat dan ook, hè? Kleuren, make-up, maar nu vooral de zonbescherming. Wat doe jij? Let jij op die skinfluencers die zeggen wat je allemaal moet doen? Wat er allemaal op je huid kan? Olijfolie of andere oliën? Of ga je gewoon echt traditioneel voor gewoon zonnebrand? Of nog traditioneler, blijf je uit de zon? De huid heeft het zwaar te verduren. Deze hete dagen. En we hebben er wat gehad, hoor. Dit is een hele hete zomer. Bijna heel juni is een hittegolf. Top? Ja, tot nu al. Kortom, jouw huid, hoe ga je daarmee om? Let je op van allerlei tips, van allerlei skinfluencers? Of ga je gewoon op grootmoeder af en zeg van blijf gewoon uit de zon? Dan blijf je huid het beste. En heb je zelf tips? Van harte welkom. Via 0800-345-0345. Jij en jouw huid in de zon. Hoe doe je dat? Je kunt dus bellen 0800-345-0345. Maar mailen kan ook. rob@gld.nl. Of je appt even. 06-22-22-13-42. Hoe ga jij om met je huid in deze temperatuur? Want je verbrandt zo, hè? Kan binnen 10 minuten gebeurd zijn. Of vind je dat wel lekker? Kan ook, dat je echt zo'n mooie bruine huid krijgt. Bel, app of mail, draaien wij Lionel Richie.

Lionel Richie en Say You, Say Me. Het is 16 over 10. Wat doe jij voor je huid? Met deze temperaturen, de huid heeft het te zwaar te voortduren. Smeer jij, zorg je dat je niet te veel in de zon komt? Drink je genoeg? Kortom, jouw huid en jij, hoe ga je met elkaar om? In 30 plus, 25 plus. Het is wel belangrijk dat je daarmee bezig blijft, toch? Ja, dat zeggen we allemaal met z'n allen. Dus wat doe jij daaraan? Jacques die zegt, een lichte zonnecrème. Maar voor de rest probeer ik gewoon uit de zon te blijven. Dat is heel ouderwets. Ik hou niet zo van de zon. Ik vind het wel lekker. Maar om nou echt te gaan zonnebaden, dat heb ik nooit gesnapt. Nee. Joke zegt, hoi Rob. Ik smeer op advies van de dermatoloog Nivea. 2 keer per dag. Ik had heel veel problemen, maar sinds dat advies ben ik overal vanaf. Ik gebruik ook nooit make-up. Nooit gedaan ook. Met zonfactor 30 ook 2 keer daags ben ik mooi thuis. Fijne zomer voor iedereen. Dus ja, Nivea, 2 keer per dag, factor 30. Factor 30 is ook wat minimaal wordt aangeraden door allerlei huidspecialisten en dermatologen om te smeren. Kobus die zegt, ik werk veel buiten. Mijn huid kan wel wat hebben, alleen als het echt heel erg heet wordt, dan zorg ik dat ik echt iets nats in mijn nek heb en dat mijn armen toch wel worden ingesmeerd met factor 50. En dat doe ik 2 of misschien wel 3 keer per dag. Je voelt op een gegeven moment wel wanneer het te warm wordt en dan moet je actie ondernemen. Lisette zegt, wat ik ook doe is voldoende drinken zelf, want de huid voed je ook van binnenuit, is mij altijd geleerd. En aan de buitenkant hydrateer ik. Daar heb ik een hydraterende crème voor. Ik vond al die termen vroeger echt onzin, maar het blijkt toch wel een beetje waar te zijn. Een bleetje te helpen om gewoon die huid op orde te houden. En wat make-up betreft, ik heb een heel klein concealertje, maar voor de rest ga ik naturel naar buiten. Ja. Hoe zit jij in de huidrace? Ben je daar heel veel mee bezig? Ben zegt, nooit mee bezig geweest. Ook nooit ergens last van gehad. Ik heb misschien wel geluk. Ik bruin snel en ik heb al het idee dat bruine mij ook beschermt. Voor de rest heb ik wel altijd lange mouwen aan. Ook in de zomer. Ik vind korte mouwen gewoon niet lekker. Ja, kan er niks aan doen. Nou ja, mag hè. Harry zegt, wat mij betreft gewoon in de schaduw blijven zitten. En als het echt niet anders kan, dan zonnebrand. Maar ik vind dat vaak een vettige substantie die op mijn huid komt, die bij mij maar heel moeilijk erin trekt. Tenminste, zo noem ik het altijd. Maar dat duurt bij mij zo lang dat ik me een beetje viezig voel. Ja, door de olie misschien. Ria die zegt, smeren, smeren, smeren. Dat is mijn devies. Al jarenlang. Ik heb een vriendin die echt bij de eerste de beste zonnestraal half naakt gaat liggen en daar ook gewoon urenlang in kan verblijven. Die wordt ook heel erg bruin. En ja, ik heb dat nooit gehad. Ik ben wat gevoeliger wat dat betreft. Dus ik mijd de zon. Maar ik zeg niet wat anderen moeten doen. Ik smeer, smeer en smeer. Helen die zegt smeren en drinken. En dat drinken, dat is water. En water is echt goed voor je huid. Niet erop, maar gewoon van binnenuit je huid voeden en zorgen dus dat je op orde blijft. Qua hydratatie. Dat is wel het woord van 2026, hè? Hydrateren. De hydration break hebben wij op het WK voetbal. En ook nu met de huid is het natuurlijk wel hydrateren. Goedemorgen. Ik ben tegenwoordig heel voorzichtig, zegt Simone. Vroeger kregen wij Nivea uit het blauwe tonnetje opgesmeerd en lette er verder de hele dag niemand echt op, hoor. We verbranden dan ook elke zomer wel een keer. Ja, dat klopt. Vroeger verbrandde je gewoon een keer. En dan was je er doorheen of zo. Dat was een soort branding. Nu gebruik ik een zelfbruiner voor een mooie zomerse tint. Die erg natuurlijk is en niet stinkt, niet afgeeft en ook lekker lang blijft zitten. Verder factor 50 en het is helemaal oké. Maar als het echt heet wordt, dan blijf ik eigenlijk gewoon binnen. Ja, dat is dan het beste natuurlijk. Even kijken. Theo, voor mij geen zon aan mijn lijf. Als die er is en ik kan het niet aan, ga ik gewoon naar binnen of ik ga onder een parasol zitten. Ja,
Ja, die worden ook wel weer populairder. Ik zie steeds vaker mensen met een paraplu. Dat het natuurlijk ook gewoon een parasolletje is, gewoon buiten. Ik verbrand erg snel, zegt Peter. En ik gebruik geen smeersels, maar zoveel mogelijk binnen blijven. Als ik toch naar buiten moet, t-shirts met lange mouwen en eventueel een cap op. Kijk, nou, heb jij nog tips voor tegen de zon of hoe je met je huid omgaat? Laat me even weten via de app of mail.

Los Lobos en La Bamba hier op Radio Gelderland. We hebben het vanochtend over jou en jouw huid. Wat doe je om je huid te beschermen in deze temperaturen? Want dat is toch best wel nodig en je huid kan het gebruiken. We hebben veel mensen die daar zichzelf mee bezighouden. Al dan niet professioneel, skinfluencers zijn er genoeg die van allerlei dingen zeggen. Gemalen walnoot in aloëfolie gedrenkt over je hele huid. En dan een beetje scrubben, dan komt het helemaal goed met je huid. Wat doe jij om je huid goed te houden? Even kijken. Alleen de linkerarm insmeren. Als chauffeur. Ja, dat is toch je, ja, je linkerarm. Ja, die hangt buiten. Nou ja, dat is wel een ding hoor, Peter. Je zegt het, maar ik rijd ook vaak met de arm gewoon op, zeg maar, het portier met het raam naar beneden. Je gaat het op een gegeven moment voelen. Dus de linkerarm is meer als je dat doet. Dus Corné zegt, gebruik factor 50. Af en toe ga ik in de zon zitten. Als ik weet wat ik moet doen. Verder, een schaduwdoek hebben wij boven ons terras gehangen. Dat helpt wel goed. Genoeg schaduw en licht. Lia die zegt, lekker drinken. Gewoon veel water. Minstens 1,5 liter. En slapen doe ik ook. Het schijnt ook heel goed voor je huid te zijn. Smiley. Dat is wel waar trouwens. Ja, ik heb het even opgezocht. De 5 tips die zijn onder andere slaap genoeg. Nivea, ja, dat vind ik te vettig, zegt Ingrid. Dus ik heb wel een handcreme, maar een andere dan die Nivea. Even kijken, waar zitten wij nog? Angelique, die zegt, ik blijf zoveel mogelijk uit de zon. Ik vind het wel lekker in de zon, maar je hoort tegenwoordig zo snel van verbranden en huidkanker. Dat ik een beetje zenuwachtig ervan word. Ik heb er aanleg voor zenuwachtig worden. Ik blijf wel uit de zon. Nou ja, als je dan tips wil hebben, dan heb ik er een stuk of 5. Die zeggen via de dermatoloog. Hou het dagelijks en wel factor minimaal 30. En als je in de zon gaat, iedere 2,5 uur smeren. Hou het simpel, geen geparfumeerde producten. Een milde parfumvrije reiniger ook voor je huid. Helemaal goed. En hydrateer. Juist, met van allerlei crèmes die er gewoon in kunnen. Niet te vaak of te hard scrubben ook. En let op, wat al goed bewezen is, ga er echt gewoon op af. En slaap genoeg en drink genoeg. Nou, zo hou je de huid lekker soep.

ook. Ja, Ron maakt dat niet uit. Die zegt, bij zon zit ik gewoon binnen. Ik kan echt niet tegen de zon. Niet dat ik helemaal verbrand of zo, maar ik word er gewoon niet lekker van. Dus ja, wat mij betreft mag het zo voorbij zijn met de zon. Ja, en aan de geheel andere kant, Benny, die zegt, ach, ik loop gewoon de zon in. Ik heb nooit, maar dan ook nooit last gehad van verbrande huid of wat dan ook. En ik heb nooit iets gebruikt. Gek, hè? Nee, ja, of mazzel. Ja. Heb je nog tips? Kom maar. En anders lekker David Bowie, Heroes.

0: Andrea Bocelli, David Guetta, EJ en Megan Thee Stallion. Het FIFA World Cup liedje. Het is meer dan een spelletje. Het zit in ons DNA.
1: Een spelletje. Voor bij de koffie.
0: Ja, een spelletje bij de koffie hier. Dat is gewoon een spelletje met vragen stellen en antwoord geven. En dan prijzen krijgen voor het goede antwoord. En je kunt er 3 winnen bij elkaar. En de

Welk Europees land heeft vandaag Egalité, Liberté, Fraternité, zijn nationale feestdag op de 14e juni? Laat maar weten. Je kunt appen of mailen. Mailen doe je via rob@gld.nl. Een app, dat kent het volgende nummer: 06-22-22-1342. Het is nationale feestdag. Voor welk land in Europa? Hij is niet altijd moeilijk, hè? Dat is omdat het zo warm is. Dan hoef je niet te veel na te denken. Laat maar weten welk land vandaag nationale feestdag heeft. Dan vieren ze goed, hoor, daar. Oh. App of mail, komen de twee platen. En de eerste is van de Spinners.

0: Three Burners, This Girl, 16 voor 11.
1: Een spelletje voor bij de koffie.
0: Tijd voor ons spelletje voor bij de koffie. Drie vragen, drie prijzen. Eerste vraag houdt ons bij de dag vandaag. 14 juillet, 14 juli. Welk Europees land heeft vandaag de nationale feestdag, Gabrielle?
2: Nou, dat is Frankrijk.
0: Ja, daar was jij snel bij. Dus een soort algemene kennis voor jou dan.
2: Ja, dat is niet zo heel moeilijk, hè?
0: Nee, ja, nou ja, je moet ze de kost geven, hè? Die dat niet weet. Okay. Ja, daarom.
2: Nou,
0: ben je francofiel?
2: Sorry?
0: Ben je francofiel?
2: Nou, nee, niet echt.
0: Ben je er wel eens geweest, wel?
2: Ja, jawel, ik ben er wel geweest. Maar geef mij maar gewoon lekker Nederland. Ja? Wij zijn nu ook op vakantie in Nederland.
0: Ah, kijk aan. Dus lekker gewoon eigen land. Bewuste keuze?
2: Bewuste keuze, ja. Wij fietsen graag en we hebben nou eenmaal een heel mooi landje om te fietsen.
0: Ja, buiten Nederland zijn er bergen en heb je echt die trapondersteuning nodig, hè? Als je denkt van...
2: Nou, eerlijk gezegd hebben wij die ook, hoor, maar...
0: Maar
2: het is prachtig weer, hè, hier, dus wat willen we nog meer?
0: Ja, daarom. Ik denk dat eigen land in de toekomst misschien wel een heel belangrijk vakantieland wordt, hoor. Want,
2: Denk ik ook wel, ja.
0: En naar boven toe, niet meer naar beneden kijken.
2: Nee, precies.
0: That's it.
2: Ja,
0: we gaan naar de hitparades van de late jaren 70. Daar in heel veel hitparades in Europa. Bovenaan Theme from the Deer Hunter. Door The Shadows, gespeeld. Door Cavatina, gespeeld. Dat is een wat chiquere uitvoering. Dat hoort allemaal bij die film, The Deer Hunter. Over welke oorlog eigenlijk, The Deer Hunter, ging die film?
2: Flauw idee, weet jij het? Echt niet? Oh, nee. Nou, dan
0: 70.
2: Doen we maar de
0: pak maar een oorlog.
2: Ja, pak maar een oorlog, ja. Tweede Wereldoorlog.
0: De Tweede Wereldoorlog.
2: Ja.
0: Nee, dat was de verkeerde oorlog. De Vietnamoorlog was het.
2: Oh, ja. Geen
0: flauw. Nee, daarom. Okay. Jullie zijn op vakantie in Nederland, in Gelderland ook op vakantie?
2: Ja,
0: dit is wel een Gelderse vraag. Dus ik hoop dat je het weet. En anders heb ik wel een leuke tip gegeven. In welke Gelderse plaats vind je het Accordeonmuseum? Ja.
2: Nou, zeg maar Hattem.
0: Hattem. Als museum en Hattem is bijna altijd een vooropgelegde combinatie. Maar hij is niet goed. Het is in Malden. Waar zitten jullie met de fiets?
2: In Wapenveld.
0: Dat is Malden een eentje fietsen wel. Nee, dan
2: ja, daarom.
0: Ja, lekker slaag Zutphen in. Zutphen is ook een apart plek.
2: Zutphen. Ah ja.
0: Ben je er al geweest, Zutphen?
2: Nee. Ja, Zutphen zijn er wel geweest. Ja.
0: Ja, dat is wel iets.
2: Een leuk plaatsje.
0: Heel apart, ja. Wat gaan jullie doen vandaag?
2: We gaan, fietsen.
0: Fiets.
2: Ja, we hebben al een fietsknooppuntroute uitgestippeld.
0: Ja.
2: Dus richting Heino, Zwolle, Hattem.
0: Oh. Nou, dat zijn best wel kilometers. Helftje. Hoeveel ga je fietsen?
2: Ja. Zo rond de 50, 60.
0: Ja. Het is 30 plus, hè? Dat weet je wel, hè? Ook.
2: Ja,
0: nee. Misschien ben je...
2: Maar kijk, windje is altijd lekker.
0: En als je dat windje zelf opwekt door 43 kilometer per uur te rijden... Helemaal goed, Gabriel. Je mag nog kiezen welke versie van de Deer Hunter gaan we draaien. Die van de Shadows of die iets chiquere met een heel filharmonisch orkest van Cavatina.
2: Nou, laten we dan maar de Shadows doen.
0: Juist, daar gaat-ie.
2: Dankjewel.
0: En fietsen.
2: Ja, dank je.

Zegt Willy, ik ga helemaal terug in de tijd. Ik was 16 toen ik deed eindexamen. En dit stond toen op nummer 1, weet ik nog. The Deer Hunter. Ik krijg tranen in mijn ogen op. Ja, zo kan het gaan, hè, met muziek. Dat was inderdaad 79. En dit is 2026. En net zo lekker. Bruno Mars. Hier op Radio Gelderland. Risk it all.

0: Robbie Williams hier op Radio Gelderland. Het is bijna 11 uur.
1: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
4: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
3: Nog niet helemaal dus.
4: Tja, die administratie. Toevallig tips?
3: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
4: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
3: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
6: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge. Waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
6: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
7: Last van aanbijen of andere anale aandoeningen? Blijf er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.
8: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
9: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
8: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Radio Gelderland. Het nieuws van 11 uur.
10: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Meer dan 200 kinderen in Nederland hebben geen vaste voogd, blijkt uit onderzoek van Trouw en Investico. Het gaat om kinderen die thuis niet veilig kunnen opgroeien en waarbij het gezag van de ouders door de rechter is afgenomen. Meestal worden de belangrijkste keuzes voor een kind dan gemaakt door mensen van een jeugdbeschermingsorganisatie. Maar door personeelstekort is er vaak geen vaste medewerker die zich over het kind ontfermt. Zowel de jeugdorganisaties zelf als verschillende specialisten die Trouw en Investico spraken, vinden dat heel onwenselijk. De schade aan de grafstenen op het Sovjet-ereveld in Leusden blijkt lastig te repareren. Vorige week werden zo'n 150 graven beklad met rode verf. Bij een deel van de stenen blijft de verf waarschijnlijk te zien, zegt de directeur van de stichting achter de begraafplaats. Mogelijk moeten de stenen vervangen worden. Er stonden teksten op die gericht waren aan de presidenten van Rusland en Oekraïne. Volgens RTV Utrecht komt de dader mogelijk uit de rechtsextremistische hoek. Er is nog niemand aangehouden. De divisie van AkzoNobel in Rusland is onder staatstoezicht geplaatst. Het zou een tijdelijke maatregel zijn. AkzoNobel denkt niet dat het bedrijf wordt genationaliseerd. De verffabrikant koppelde de Russische divisie al los van de rest van het bedrijf na de Russische inval in Oekraïne. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest, melden Franse media. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er twee verdachten zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Het vuur brak zondagmiddag uit in een bos bij Fontainebleau en gistermiddag ontstond een tweede brand. Dat tweede vuur heeft inmiddels bijna 400 hectare verwoest. Het weer, veel zon, maar ook af en toe wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. En dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Michiel, dankjewel.
11: Een verkeersinformatie dan de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen Waardenburg en Beest 7 kilometer, nog 25 minuten vertraging. Door een ongeluk, linkerrijstrook daar nog steeds dicht. De A15 dan Nijmegen richting Gorkum tussen Meteren en de afrit Arkel 11 kilometer... met 11 minuten vertraging door opruimwerkzaamheden. En de N316, Zeerenberg richting Voorde, is tussen Keienborg en Wichmond in beide richtingen afgesloten vanwege een ongeluk.
12: Gun jezelf het comfort van een prachtig interieur en een gezonde nachtrust. Bij Betting Wonen in Bredevoort vind je de mooiste meubelen en slaapsystemen van topkwaliteit. Onze experts helpen je persoonlijk bij het maken van de juiste keuze. Betting Wonen in Bredevoort. Voor een interieur waar je jarenlang van droomt.
13: Ik vind het leuk als je dit me van school afhaalt.
14: Het is superleuk dat Paul met mij naar voetbal gaat. Ik ga vaak met mijn buurtgezin opa en oma naar het park.
15: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
16: Betting Wonen. Nu opruiming tot 70%.
17: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
18: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullit Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
19: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
18: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
20: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
21: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
20: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
22: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
5: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
22: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes vol unieke winkels en boutiquejes.
5: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
23: Op de koffie,

Nou, die kan er ook wat van hoor, Billy Joel, van liedjes schrijven. Een enorme oeuvre en geweldige teksten op geweldige thema's. Don't Ask Me Why was er een van. En nog zo'n gigant, maar dan gewoon in onze eigen taal en zijn eigen dialect. Daniel Loos en de wind. Maar waar, ja. Ja, was maar zo, Daniel.

Delict, het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland en RTV Oost. Politie en justitie vragen je wekelijks mee te denken over misdaden in Gelderland en Overijssel. Want dankzij jouw tips kunnen vele vormen van criminaliteit worden opgelost. Iedere donderdag bij Omroep Gelderland.

tas toe. Ik zie jou wel zitten. Ja, ik heb zin in jou. Dat zingt hij. Om 19 over 11 op deze dinsdag, de 14e juli, feestdag in Frankrijk. Ja, feest is het al heel lang voor Ella Langley. Het is in Nederland een wat kleinere hit, Choosing Texas, maar in Amerika bij de Billboard Top 100 en de Country Hot 100 slaat ze alle records aan diggelen. Ze staat al meer dan een half jaar op nummer 1 in de Hot Country Top 100, maar nu ook al bijna 3 maanden in de gewone brede Top 100. Ik heb het over Choosing Texas van Ella Langley. Een geweldig album, Dandelion, en deze plaat... Ja, alle Amerikanen neuren je die mee nu. Van East tot West Coast en alles daartussenin, hè. Want hoe ze er ook af en toe een beetje moeilijk over doen... country is wel typisch Amerikaans, hoor. Er is Ella, Choosing Texas.

absoluut zomergevoel. Lekker zitten. Beetje naar het water kijken. En wat fluiten. Outstreading maakte er een prachtig plaatje van. The Dock of AB. Het is 11:45 geworden. En we zien dat de temperaturen richting de 30 graden gaan in de provincie. Arnhem zegt 25,7. En in Culemborg 28,3. Kijken we nog even naar het verkeer in Gelderland. Of dat lekker doorrijdt. Het is toch wel wat stroperig te noemen. De A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Waardenburg en Beest nog 7 kilometer met 22 minuten vertraging. Komt daar door een ongeluk linker rijstrook dicht. En de N316 Serenberg richting Voorde tussen Keienborg en Voorde nog steeds in beide richtingen afgesloten vanwege een ongeluk. Dit is Major. If I was...

De West End Girls van de Pet Shop Boys. Over girls and boys gesproken. Ja, VI Inside is toch veelal wel een mannenclub die een mening geeft. Daar komt nu een beetje verandering in. Want Estefana Polman die gaat er één keer in de maand aanschuiven in dat programma met Van der Gijp, Derksen en Gené. Maar ja, Van der Gijp die zegt al, doe het nou niet, Estefana. Als ik Estefana op dit moment een goed bedoeld advies zou geven, dan zou ik zeggen, niet meer bij ons komen zitten. Niet doen, zegt Van der Gijp in zijn podcast, Kieft Jans Egmond Gijp. Volgens de oud-voetballer ligt de lat hoog voor de ex-handbalster. Zij kan nooit aan het verwachtingspatroon voldoen. En iedereen die kritiek wil leveren, is het maar op één ding te wachten, dat Estefana zich gaat uitlaten over COA, asielzoekers over Gaza. Doe het nou niet, je bent altijd ongeloofwaardig. Volgens Van der Gijp past de vriendin van de oud-voetballer Rafa van der Vaart beter in andere programma's. Ik heb gisteren een programma zitten kijken van Bovenerven Dorvis met André Hazes en een meisje dat ik niet kende. Daar moet ze gaan zitten. Maar niet bij VI Inside. Ik denk dat Estefana zich niet laat afschrikken. Nee. Die gaat er gewoon zitten. En stevig genoeg is ze. Nee.

0: De Four Tops hier op Radio Gelderland. Are you man enough? Het is 9 minuten voor 12 geworden. Betekent het zometeen tijd voor Irene. En tot 3 Irene met van alles en nog niks.
1: Ja, toch? jawel, ja, natuurlijk. Hey, hou jij van kamperen, Rob?
0: Nee, absoluut.
1: Nee, hè? Nee. We hebben het er al vaker over gehad. Wat had je er ook alweer op tegen?
0: Alles. In zo'n tentje liggen en dat tentje doet het dan weer niet. Of het gaat weer regenen en je moet 's ochtends met je rolletje naar de... Ik heb het wel gedaan, hoor.
1: Jij hebt het wel gedaan?
0: Ja, geprobeerd ook tot 3 keer toe, maar... Nee. In zo'n huisje, dat gaat dan nog net.
1: Op de camping?
0: Ja, dan lukt het nog.
1: Want dan heb je je eigen toilet?
0: Ja, dat.
1: En een vast dak boven je hoofd?
0: Ja, daarom. En je kunt dingen laten slingeren. Dan kan een tent ook. Ja, dat kan wel, maar dat werkt niet.
1: Nee.
0: Dus, jawel, hè.
1: Ja, ik ben dol op kamperen. Ja, ik vind juist alles wat jij erop tegen hebt, dat heb ik er nou voor. Want ik vind het ontzettend leuk dat ik gekneuter met zo'n wc-rolletje onder de arm en met een toilettas en een handdoek
0: afwas
1: over je schouder.
0: Een keltje en dan weer
1: afwas. Heerlijk! Dit is voor mij onthaasten in driedubbele vorm.
0: Okay, ja.
1: Ik vind het zo fijn.
0: Ja.
1: Maar goed.
0: Nou, oké. Okay. Daar ga je het over hebben.
1: Nou ja, het gaat wel over kamperen. Als in dat de buurtcamping bestaat. Dat mensen die misschien denken, ik ga het kamperen eens proberen. Of ik heb niet het geld voor een camping in het buitenland. Of ik vind het gewoon leuk om mensen te ontmoeten. Of mijn kinderen vinden het leuk. Ja. Daarvoor is de buurtcamping. En daar kun je gewoon je tentje opslaan voor ongeveer niks.
0: En thuis?
1: Dat zijn hele... Nee, in een tentje slapen, Rob. Ja, en gewoon met je wc-rolletje naar het toilet.
0: Ik zit bij mij in de buurt, de Duvelsberg en Persingen en zo. Daar staan die boerencampings.
1: Ja.
0: En daar staan de mensen af en toe gewoon in de volle zon met alleen een tentje. Dan heb ik, nou, dan krijg ik al medelijden.
1: Ja, krijg je medelijden. Toch ja,
0: jij niet, hè?
1: Nee, ja, kijk, man.
0: Ja.
1: De volle zon. Nee, daar hou ik ook niets van. Maar nee, de buurtcamping.
0: Ja.
1: Daar gaat het onder meer over.
0: Jouw campingverhalen dus.
1: Oh ja.
0: Of heb jij geen goesting op kamperen? Irene@gld.nl. Of van die leuke anekdotes.
1: Of een wc-rollen.
0: Juist. Aan. Of relaties die je daar hebt gevonden en die 45 jaar lang duren.
1: Op de camping.

0: Totaal vermoeid belde ze. Elke nacht hoorde ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
1: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
2: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
3: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
4: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
6: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten, altijd laag.
7: Bij Maron Meubels en Keukens in Terborg. Profiteer je nu van mooie kortingsacties. Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
8: Summerdeal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
9: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
10: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Meer dan 200 kinderen in Nederland hebben geen vaste voogd, blijkt uit onderzoek van Trouw en Investico. Het gaat om kinderen die thuis niet veilig kunnen opgroeien en waarbij het gezag van de ouders door de rechter is afgenomen. Meestal worden de belangrijkste keuzes voor een kind dan gemaakt door mensen van een jeugdbeschermingsorganisatie. Maar door personeelstekort is er vaak geen vaste medewerker die zich over het kind ontfermt. De gemeente Kerkrade is bezig met het saneren van 55 historische mijnschachten in de stad. De gemeente hoopt zo te voorkomen dat huizen in de toekomst verzakken. De kolenmijnen zijn aangelegd in 1800 en zijn daarmee een stuk ouder dan de grote mijnen uit de 20e eeuw. De oudere mijnen liggen minder diep en zijn ook minder goed achtergelaten, waardoor er kans is op instorting of verzakking. Het saneren gaat waarschijnlijk jaren duren. Om de mijnschachten op te sporen gebruikt de gemeente Kerkrade oude kaarten die nog in opdracht van Napoleon zijn gemaakt. De Noorse kroonprinses Mette Marit is ontslagen uit het ziekenhuis. Bijna een maand geleden onderging ze een longtransplantatie. Het komende half jaar moet ze thuis verder revalideren. Volgens een Noorse arts wordt ze komende maanden goed gecontroleerd op complicaties, infecties of afstoting. In een reactie noemt Mette Marit de donatie het geschenk van haar leven. En verder bedankt ze artsen en mensen die ook fibrose hebben voor de steun van de afgelopen tijd. Bij een transport van Duitsland naar Frankrijk is 20.000 kilo kaas verdwenen. De politie onderzoekt nog wat er is gebeurd. De vracht met Emmentaler kaas zou vanuit een fabriek in Beieren naar Frankrijk worden vervoerd, maar is nooit aangekomen. Het transportbedrijf was geregeld via een online platform. De schade is zo'n 80.000 euro. Het weer, veel zon, maar ook af en toe wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. En dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dankjewel, Michiel. Eén berichtje voor het verkeer. De N316, dat is de weg tussen Serenberg en Vorden, zit tussen Keijenborg en Wichmond in beide richtingen dicht. Dat komt door een ongeluk.
12: Hey, Leen hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken, makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieksslapen.nl.
13: Muziekzomer Gelderland. Het zomerfestival van de Nationale Jeugdorkesten Nederland, waar jong toptalent een spannende mix aan muzikale ervaringen laat horen. Op bijzondere locaties in Gelderland. Beleef het mee. Muziekzomer.nl.
14: Uniek Slapen. Altijd een winkel bij u in de buurt. Ga naar uniekslapen.nl.
15: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
16: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
17: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer? Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
18: Hans, alleen de prijs is anders.
16: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
19: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
19: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
2: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
9: Top 3. Met Irene ten Voorde.

Hans de Boy op Radio Gelderland en thuis ben. Jan stuurt een appje, hij heeft zijn eigen warmtetip. Een boerenzakdoek nat maken en als een soort petje om je hoofd draperen. Dat werkt hartstikke goed. Dank Jan, die nemen we mee. Tot drie. Nou ja, ik vertelde bij Rob al net even over de camping en over kamperen. Ja, je houdt ervan of je houdt er niet van. Maar het zit wel een paar keer in de show vandaag. Als het gaat over de buurtcamping, ga ik straks over bellen. Maar ook bij mijn dagelijkse bezoekjes aan de camping. Zo in de zomer doe ik dat. En dan zeggen ze altijd, de camping is een feest voor kinderen. En als je kinderen het leuk hebben, dan heb jij het ook leuk. Ja, daar zit best een kern van waarheid in. Maar als de kinderen heel klein zijn en je zit met luiers en met gedoe in de tent en je kind loopt rond en verdwijnt uit het oog en het bedje op de camping is net niet het bedje thuis, dan kan zo'n vakantie ook zo zijn dat je daarna eigenlijk weer op vakantie moet. Ik spreek straks een blije, maar o zo moe moeder. En zo ergens verderop in de uitzending doen we het zomerspel om de hamamdoek ook weer vandaag. En we duiken in de kwestie kietelen. Want de een kan er heel goed tegen, verblikt of verbloost niet. De ander verdraagt nog geen seconde. Hoe komt dat eigenlijk? En waarom werkt jezelf kietelen gewoon niet? Dat gaan we nou eens uitzoeken in het kader van... Oh ja joh, dat wist ik helemaal niet.

0: Rolling Stones en Jealous Lover. Dat is een van die liedjes van de Rolling Stones die je wat minder vaak hoort. En dan is het extra leuk om hem wel te horen. Joy, die is aangeschoven, want die heeft dus even een round-upje gemaakt van het Gelders nieuws. Wat kwam je allemaal tegen?
1: Nou, in Gelderland tellen bijna 80 plekken waar je officieel in open water mag zwemmen. Maar eigenlijk op al die plekken is er niemand die een oogje in het zeil houdt als jij dus het water ingaat. Er zijn wel reddingsbrigades in onze provincie, zoals bijvoorbeeld in Nijmegen, maar zij bewaken eigenlijk vooral alleen tijdens de evenementen en dus niet op de vaste zwemplekken. Alleen bij de Zandmeren in Kerk Driel staat structureel een reddingsbrigade op de kant. Nou, we zijn even een beetje gaan peilen hoe en wat. Slimme jonge dame die geeft een tip aan kinderen die toch deze zomer willen zwemmen.
2: Als je nog geen diploma's hebt, ga dan vooral niet te diep. Als je echt gaat zwemmen, neem dan iemand mee. En mocht je dan toch in paniek raken, probeer vooral rustig te blijven en wees niet bang om hulp te roepen.
0: Ah, wauw.
1: Nou, lief, hè?
0: Ze kan zo in Baywatch.
1: Nou, precies. Dus misschien heeft zij een nieuwe roeping gevonden. Ja, het was jaren stil, maar deze zomer klinkt het weer. Hamers, spijkers en kinderen die het uitgillen van plezier. Op steeds meer plekken komen huttenbouwweken weer terug. Na jaren dat het er niet meer is geweest. Niet vanzelf, overigens, want het blijft een uitdaging om vrijwilligers te werven.
3: Ja, echt heel erg. Ik heb het gemerkt, vooral ook nu met bijvoorbeeld, ik heb de planning ook echt moeten maken. En dat was gewoon echt gewoon bloed, zweet en tranen ook. Ik heb echt meerdere vrijwilligers gehad waarvan ik zei, kijk alsjeblieft even met me mee, want ik loop helemaal vast. Dus dat zegt toch wel een hoop over hoe je ze echt nodig hebt om een evenement ook veilig te laten draaien. Want daar gaat het bij mij ook echt om.
0: Ja, van die ouders denken, fijn dat de kinderen daar kunnen gaan spelen, hebben wij de handen vrij.
1: Ja.
0: Maar ze moeten als vrijwilliger gaan werken, dat is natuurlijk het idee.
1: Nou ja, voor wat hoort wat, zou ik haast willen zeggen. Dan de bibliotheken in Oosterbeek en Dieren hebben last van een groep jongeren die de boel aan het terroriseren zijn. Er wordt daar bijvoorbeeld met eieren tegen de ramen gegooid, zo las ik dat ze zelfs poep op de ramen smeren. Gitsie. Er wordt binnen geveept en medewerkers worden ook met de dood bedreigd. Er worden daarom straatcoaches ingezet, omdat er sprake is van jeugdoverlast.
4: Ik denk dat het uit een groot stuk verveling komt, uit groepsdruk. Het is natuurlijk leuk als je ergens gaat ahoeren voor de jeugd en je krijgt een reactie van. En daar spelen jongeren vaak op, van actie-reactie. Ik denk dat het voor ons wat makkelijker maakt om een aansluiting te vinden, omdat de meeste collega's van ons ook ervaringsdeskundigen zijn. Dus vroeger zijn we zelf ook doelgroep geweest. En vaak hebben ze er niet over nagedacht. En als wij het erover hebben, dan is het van, hé, gaat er een belletje rinkelen. Dan is het van, ja, oké, achteraf gezien was het toch niet zo verstandig van ons. En ja, nou gaan we het anders doen.
0: Hopen dat het werkt.
1: Laten we het hopen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ik zei net al even tegen de luisteraars dat we het vandaag onder meer ook over kietelen gaan hebben.
1: Ja.
0: En waarom sommige mensen er wel tegen kunnen en anderen niet. Of mannen er beter tegen kunnen dan vrouwen, is ook zo'n kwestie. Gaan we het straks over hebben en ga jij ook mee aan de gang. Dus ik spreek jou later.
1: Gaan we doen.

0: Kom je ook even buurten? Iedere zaterdag tussen 12 en 2 spreek ik, Xandra, mensen uit Gelderse buurten. Wat gebeurt er? Wie wonen er? En hoe komt een wijk aan zijn naam? De beste buur, die krijgt een taart. Aanmelden kan, buurt@gld.nl.
1: Hey buurman, fantastisch hè?
2: Nou, voor elkaar hoor, buurman. Aan je toe!

0: Dit doen de Scissor Sisters en I Don't Feel Like Dancing. Zometeen hoor je hier meer over de buurtcamping. Eerst even wat anders. Een grappige actie van collega Linda Geerdink. Die loopt helemaal warm voor de Vierdaagse feesten, waar ze de hele aankomende week ook verslag van gaat doen op tv en ook op radio natuurlijk. Ze heeft samen met Nijmeegse artiesten het lied Nijmegen gemaakt. Want een Vierdaagse lied was er wel, maar een Vierdaagse feestenlied nog niet. Nou, nu dus wel. En die ludieke actie vandaag was dat ze de officiële plaatsnaamborden van Nijmegen illegaal ging proberen te vervangen door borden met daarop geschreven Nijmegen. Daarbij werd ze in de boeien geslagen door de politie. Dat is allemaal een grap en het is niet waar en het is in scène gezet. Maar je gaat het ongetwijfeld langs zien komen, want het is natuurlijk wel promotie voor het liedje, voor het Vierdaagse feestenliedje. Daar wil ik trouwens nog iets over zeggen, want volgende week tijdens de Vierdaagse Radio, we staan er weer de hele week op de wedren, gaan wij op zoek naar de luisteraar met de langste adem. Die moet dan zo lang mogelijk uithalen met dat Nijmegen. En wie dat het langst kan gedurende de week, die wint. Nou, ik daag je uit. Ik ga het liedje draaien. Kun je alvast oefenen en volgende week meedoen.
1: Nijmegen! Dit is een ode aan alle feestvierers. De Vierdaagse feesten bestaan 55 jaar. En in Nimma zijn we nog lang niet

0: Nimmer 55 en Nijmegen. Het zal nog vaak klinken de komende week. Nou, ik heb het al eens vaker gezegd, wat heet, half uurtje geleden nog. We hadden het over kamperen, ik ben er dol op. Dat gescharrel bij een tent, I love it. Lekker langzaam, kneuterig, je komt helemaal tot rust. Althans, ik. Er gaan heel veel mensen kamperen om precies diezelfde reden. En vaak in de zomer in verre buitenlanden. Maar steeds vaker wordt duidelijk, het is ook gewoon hier fijn. En dan heb je de gewone camping, maar is ook elk jaar de buurtcamping. En ik vind dat zo'n leuk initiatief. Dat wil ik toch graag nog een keer onder de aandacht brengen. Want het is zo'n ding dat allerlei doelen dient, waarvan goedkoop en gezellig alvast heel goed klinkt. Ik praat erover verder met Fiep Nijhoff. Zij is projectleider. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Vertel nog eens even wat over die buurtcamping. Wat is ook weer het idee?
1: Nou, een buurtcamping is een pop-up camping in eigen buurt. Het wordt heel vaak door buurtbewoners georganiseerd bij hun om de hoek. Bijvoorbeeld in een openbaar park of op een sportveld, een kinderboerderij. En het idee is dat je samen met je buren meestal 3 dagen, 2 nachten gaat kamperen bij jou om de hoek.
0: Ja, en dan ga je thuis naar de wc?
1: Nee. Voorzieningen zijn geregeld. Dus of er worden toiletten ingehuurd, of als het bij een sportvereniging is, zijn er toiletten. Zodat je gewoon echt op de camping kan blijven. Maar als je iets vergeet, dan kan je natuurlijk wel even snel naar huis.
0: Ja. Of als je nacht niet kunt slapen, dan pak je toch even je eigen bedje mee. Nou, kan ik me voorstellen dat misschien heel gezellig is. Maar dat mensen ook denken, ik wil nou juist die buurt uit op vakantie. Voor wie is dit leuk?
1: Het is juist heel erg leuk voor buurtbewoners om elkaar te leren kennen. Dus waar je normaal op de camping in Frankrijk misschien vooral met je gezin bent, is dit echt een manier om elkaar te ontmoeten. Er zijn ook mensen die daarna nog doorgaan met kamperen, die bijvoorbeeld hun tent even komen uittesten. Maar het is juist de bedoeling dat je op die camping bent. Er zijn ook activiteiten, dus het draait niet alleen om het kamperen zelf, maar ook activiteiten die ontmoeting stimuleren, zodat je echt een weekend vol mooi programma hebt.
0: Ja.
1: Samen met mensen die je misschien niet kent, maar daarna wel.
0: Ja, uit je buurt. Nou zijn er wel buurmannen, met alle respect, waarvan ik denk, die hoef ik niet in hun zwembroek te zien.
1: Nee, ja, dat zou natuurlijk kunnen. Dan hoop ik dat ze hun zwembroek niet aantrekken op die camping. Maar het draait dus juist wel echt om die ontmoeting. En ook het idee dat je dus je buren wat beter leert kennen, zodat je daarna misschien elkaar wat vaker aanspreekt in de supermarkt. Of als je denkt, hey, ik heb die buurman al zo lang niet gezien, zal ik eens bij hem aanbellen.
0: Ja.
1: Dus ook om het effect daarna nog door te
0: Ja, het is een hartstikke mooi idee. En het is prachtig om de boel een beetje socialer te maken. Dat hebben we allemaal nodig. Het is ook fijn voor mensen die nou net te weinig geld hebben om te kamperen in het buitenland of een camping te betalen. Daar is het ook voor.
1: Ja, klopt. Ja, het idee van de buurtcamping is dat echt het voor iedereen is. Dus er zijn zowel betalende bezoekers. Dus er zijn gewoon tickets die je kan kopen. Die zijn vaak helemaal inclusief eten, koffie, thee, water. Maar er zijn ook gratis tickets meestal beschikbaar voor gezinnen die bijvoorbeeld een stadspas of via Stichting Leergeld komen. Zodat inderdaad echt iedereen mee kan doen.
0: Ja, dat is mooi. Ken jij van die succes? Ik ben zo benieuwd naar een succesverhaal, want die zijn er vast inmiddels.
1: Nou, er zijn zeker veel succesverhalen, want er zijn inmiddels 70 buurtcampings deze zomer in heel Nederland. En wij doen op alle campings impactonderzoek. Vorig jaar hadden we wel 500.000 ontmoetingen en bijna 13.000 bezoekers door heel Nederland. Succesverhalen zijn er heel veel. Ik moet even goed nadenken, hoor.
0: Ik snap het, deze vraag kwam onverwacht.
1: Bijna niet kan kiezen.
0: Ja.
1: Er zijn mensen die kamperen voor het eerst uitproberen en dat ontzettend leuk blijken te vinden. Mensen die elkaar ontmoeten. Dat is ons grootste succesverhaal. Zelfs een buurtcamping huwelijk ontstaan van 2 buurtbewoners die elkaar hebben ontmoet. Dus ja, er is zoveel op te noemen en het is allemaal zo ontzettend mooi om te zien.
0: Ja.
1: Dat ik eigenlijk even niet goed kan zien wat ik dan het allerleukst vind om te noemen.
0: Nou ja, ik zeg dat huwelijk is wel echt een succesverhaal.
1: Zeker.
0: Dat is als ze nog bij elkaar zijn. Dan gaan die nog samen kamperen. Nou, dat weet je waarschijnlijk niet.
1: Zij organiseren inmiddels zelf samen de buurtcamping.
0: Oh, wat leuk. Ze zijn er door het hele land, maar ze zijn ook in Gelderland. Ik zag bijvoorbeeld in Apeldoorn en in Arnhem. Als ik erheen wil, hoe ga ik dat aanpakken?
1: Op de website van de buurtcamping.nl heb je een mooie kaart van Nederland. En dan kan je zien waar jij het dichtst bij woont. En wanneer dan een buurtcamping te vinden is. Dus er zijn er inderdaad de komende tijd nog een aantal in Arnhem, Apeldoorn, Winterswijk, Veenendaal. Ja, dat is officieel geen Gelderland,
0: nee,
1: maar ligt er wel
0: buiten.
1: Dichtbij.
0: Ah, dat pak je er gewoon bij hoor, geen probleem.
1: Ja, precies. Ja. Dus door de kaart van Nederland aan te klikken, kan je zo op het icoontje klikken van... Okay. Degene die het meest bij jou in de buurt is.
0: Ja, ja, ja, en dan kun je daar een paar dagen naartoe. En stel dat ik zou zeggen, dat vind ik zo'n mooi initiatief, dat wil ik bij mij in de buurt ook doen, dan kan je er ook een organiseren dus.
1: Ja, dat klopt. We hebben elk jaar ruimte voor een aantal nieuwe buurtcampings. Het idee is dat wij die dan helpen met de grote lijnen opzetten. Uh-huh. Want er komt best wat bij kijken met fondsen aanvragen en vergunningen. Je moet natuurlijk kaartjes verkopen en zorgen dat er toiletten staan tijdens het weekend. Ook via de website buurtcamping.nl kan je aanmelden om beheerder te worden. Campingbeheerder noemen we dat.
0: Ja.
1: En we organiseren dan ook informatieavonden waarin we wat meer vertellen. Dat is op 22 juli is de eerstvolgende. Dat is een woensdagavond om 19:30. En dat zijn dan online avonden waarin we wat meer vertellen over wat er nou eigenlijk bij komt kijken.
0: Ja, maakt niet uit waar ik zit. Ik kan online aanhaken en dan kan ik mee vergaderen en horen. Leuk, ik vind het een mooi initiatief. Ik hoop dat er nog meer prachtige dingen ontstaan op de buurtcampings die dit jaar plaatsvinden. En volgend jaar nog meer. Fiep, dankjewel.
1: Dankjewel.

0: James Brown en I Feel Good. 10 minuten voor 1 in tot 3. Dag Alfred.
1: Hey, hallo.
0: Goedemiddag zeg, van Weerplaza. Ja. Dus gaat het over het weer. Heb jij bijzonderheden?
1: Nou, nee, het is een beetje hetzelfde weer als wat we de afgelopen dagen hebben gehad. Hè? Veel zonneschijn en inmiddels 28 graden, dat is de stand van zaken. Op de meeste plekken zitten we zo rond die 28. En dan heb ik het over de officiële weerstations. In het open veld, in stedelijk gebied, op beschutte plekken, volop in de zon, is het natuurlijk allemaal nog een stukje warmer. Komt nog iets bij, dus ik denk dat we op diverse plaatsen vanmiddag toch wel de tropische 30 graden gaan bereiken. Dat zal bij de randmeren misschien net niet lukken, misschien ook in het westelijk rivierengebied niet. Maar zeker in de Achterhoek, het Rijk van Nijmegen, daar moet dat wel lukken. Bij dat alles een bries uit noordoostelijke richting. Windkracht 4 in open gebied. Nou, kan nog voor een beetje verkoeling zorgen. Al kan ik me ook weer voorstellen dat als je op de fiets zit en je hebt die noordoost 4, als je die tegen hebt, ja, dan is het aardig doortrappen. En met dit soort temperaturen wordt het dan toch uiteindelijk behoorlijk zweten.
0: Pittig, ja.
1: Ja, dus dan ben je blij als je even een keer een hoekje omgaat en de wind opeens weer in de rug krijgt.
0: Ja, of je hebt een e-bike. Dat is tegenwoordig dan is zo fijn.
1: Dan is die wind natuurlijk heerlijk. Dan is het bijna dat je zegt, ik ga fietsen om even af te koelen. Ja. Want er staat een briesje. En die staat er ook vanavond nog wel. Maar toch denk ik dat het nog lang warm blijft. En uiteindelijk volgt er een hele rustige nacht met minimumtemperaturen. Nou, op de meest beschutte plekken gaan we misschien eens naar 15 of 16 graden. Heel kortstondig. Want morgenochtend loopt die temperatuur weer met veel zonneschijn heel snel op. En ook morgenmiddag verwacht ik zo'n 28 tot 30 graden in Gelderland. Bij wederom nauwelijks bewolking. Ja, een paar kleine wolkentoefjes in de loop van de middag. Maar vooral heel veel zonneschijn.
0: Ja, en dat is donderdag niet anders, hè?
1: Dat is donderdag niet anders. Vrijdag komt er iets verandering. Iets meer bewolking. Een iets wat lagere temperatuur. 7, 28 graden op de meeste plekken. En vanaf zaterdag, nou, dan moeten we echt wel een paar graden gaan inleveren. En dat is ook begin volgende week zo. Dan zitten we in de middag zo tussen de 20 en de 24 graden in. Dat zijn vrij normale waarden voor de tijd van het jaar. Het is niet meer zo zonnig. Er schuift af en toe wat meer bewolking over. En er kan wel eens een keer een bui vallen. Maar denk nou niet dat daarmee de droogte, want de natuur die zit echt weer te snakken naar water, dat daarmee verholpen is. Nee, het is echt een druppel op een gloeiende plaat wat er aan neerslag gaat vallen. Maar alle beetjes helpen zullen we maar zeggen.
0: Zo is dat. Zo moeten we dat ook maar zien. We kunnen er toch niet zo heel veel aan doen.
1: Nee.
0: Het is perfect wandelweer. Dat kunnen we wel constateren.
1: Dat ziet er een stuk beter uit, ja.
0: Nou, mooi. Dan gaan we daar maar van genieten. Dankjewel, Fred.
1: Alsjeblieft.
0: Fijne dag, hè.
1: Hetzelfde.
0: Hoi, hoi. Dit zijn de Dolly Dots. Het is toch wel een soort guilty pleasure voor velen. En vooral deze dan. Love Me Just a Little Bit More. In tot 3 op Radio Gelderland.

0: Een zinderende zomer. Met Radio Gelderland.
1: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit en een stevig evaluatiegesprek voeren.
5: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
4: En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
10: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop. Bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
11: Prachtige sieraden, stijlvolle horloges en schitterende trouwringen vindt u bij juwelier Anne Nienhaus in Euding, Duitsland. U kunt bij Anne Nienhaus iets moois kopen voor uw partner, familielid of bekende. Maar er staat u ook niets in de weg om iets moois voor uzelf te kopen. U slaagt gegarandeerd bij Anne Nienhaus in Euding.
10: Magazijn leegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
12: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Bezoek onze nieuwe outletstore van de beste woon- en keukenformules. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
0: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
13: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het enorme datacenter van Microsoft in Noord-Holland gebruikt ongeveer 1% van alle stroom in Nederland. Dat blijkt uit gegevens die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland openbaar heeft gemaakt. Het is voor het eerst dat duidelijk wordt hoeveel elektriciteit een van de grootste datacenters in Nederland verbruikt. Google houdt het stroomverbruik van twee andere grote datacenters geheim. In december meldde het CBS dat alle datacenters in Nederland verantwoordelijk zijn voor bijna 5% van het stroomverbruik. Dat is bijna net zoveel als 2 miljoen woningen. 12 Amerikaanse staten proberen via de rechter de overname van Warner Brothers Discovery door concurrent Paramount Skydance tegen te houden. De staten zeggen dat door de overname een mediagigant ontstaat die de prijzen voor tv- en filmconsumenten kan verhogen en dat concurrentie tussen de bedrijven juist nodig is om de industrie betaalbaar en toegankelijk te houden. Vorige maand werd bekend dat het Amerikaanse ministerie van Justitie geen bezwaren heeft tegen de mega-overname, ter waarde van $110 miljard. De schade aan de grafstenen op het Sovjet-ereveld in Leusden blijkt lastig te repareren. Vorige week werden zo'n 150 graven beklad met leuzen tegen de presidenten van Rusland en Oekraïne. De stichting vreest dat bij een aantal stenen de verf waarschijnlijk te zien blijft en mogelijk moeten die vervangen worden. De Noorse kroonprinses Mette-Marit is ontslagen uit het ziekenhuis. Bijna een maand geleden onderging ze een longtransplantatie. Het komende half jaar moet ze thuis verder revalideren. Volgens een Noorse arts wordt ze komende maanden goed gecontroleerd op complicaties, infecties of afstoting. In een reactie noemt Mette-Marit de donatie het geschenk van haar leven. En verder bedankt ze artsen en de mensen die ook fibrose hebben voor de steun van de afgelopen tijd. Het weer zonnig, maar er zijn ook wolken. Het wordt 26 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen wordt het opnieuw erg warm. Dit was het NOS Journaal.
14: Michiel, dankjewel.
6: Een paar files te melden op de A2 richting Den Bosch tussen afrit Geldermals en Zaltbommel, 5 minuten. De andere kant op richting Nijmegen op de A15 tussen afrit Arkel en afrit Leerdam ook 5 minuten. En dan tussen knooppunt Deil en afrit Leerdam 6 minuten. Er staat nog wel wat file op de A15. Dan is er nog een file te melden op de N348, Zutphen richting Deventer. Daar staat file tussen Eefde en Epse, 3 kilometer, 13 minuten extra reistijd.
14: Tuinplannen? Rijmer Sierbestrating heeft een groot, scherp geprijsd assortiment. Een passende oplossing voor ieder budget. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
15: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
14: Kom kijken voor diverse restpartijen. Kijk op rijmer-sierbestrating.nl.
15: Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar.
16: Howdy! Echte Western Sfeer vind je bij Rib House, Texas in Bocholt. Perfecte steaks, sappige ribs en een terras in het stadsbos aan het meer met wandelroutes voor de deur. Rib House, Texas Bocholt. Waanzinnig goed! Yeehaw!
17: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
18: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitipro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitipro vandaag nog voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
19: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
18: Probeer Vitipro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitipro.nl.
20: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
21: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
22: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
23: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
21: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
23: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
24: Met Irene ten Voorde.

Zangeres Saskia was onder meer ook te horen als achtergrondzangeres van Rob de Nijs. Tambourine hoorde je uit 1989. Nederlands bandje High Under the Moon was wel een beetje zo'n hun eigenlijk een enig succes. We gaan weer een gezellig spelletje doen zometeen. Het heeft te weinig om het lijf, maar wel een hele mooie gadget als prijs. En iedereen mag meedoen. Ik ga op vakantie en ik neem mee. Nou ja, wat neem ik mee? Vandaag is het, hintje, een vrij ongebruikelijk iets om mee te nemen. Maar het zou kunnen. Ga vast klaarzitten. Zet 06-2222-1342 in je contacten. Dan kun je ons WhatsAppen. Zometeen.

0: Hanna mee en bluf, ik ben niet meer bang.
1: Ik ga op vakantie.
2: Schat, waar zijn de paspoorten?
1: En ik neem mee.
0: Ja, daar gaat hij weer. Ik heb nog een paar fijne lappen. Hamamdoeken, zeer multifunctioneel. Een handdoek is het als je wil. Een lap om op te zitten of om te slaan. Het blauwe lap. Met een leuk krantje franje. Dat had ik er nog niet bij verteld. We gaan een spelletje spelen. Ik ga op vakantie en ik neem mee. Ja, wat nemen we mee? Dat is de grote vraag. Ook vandaag weer een fragmentje van een bekend nummer waar ik iets heb weggehaald. Iets, een ding, een voorwerp. Iets geks is het eigenlijk vandaag wel. Dat we meenemen op vakantie. En de vraag is wat? Dit is de opgave

0: volgens mij is die best te doen, maar ik doe hem toch nog een keer.
1: Ik ga zwemmen in mijn cardilemmen. Een echte is niet te tellen.
0: Ja, wat zat er verstopt achter die mail? Je hebt twee platen de tijd. Ik ga op vakantie. Wat neem ik eigenlijk mee? Stuur een WhatsAppje. 06-22-22-1342. Mailtje naar irene@gld.nl. Mag natuurlijk ook. En blijf een beetje in de buurt van je telefoon. Want misschien bel ik je zometeen. Zomaar. Donna Summer.

0: Net. Maar het zal op zijn Spaans moeten. Dus dan is het waarschijnlijk zoiets als ga net, hè? En por qué te vas? Waarom ga je?
1: Ik ga op vakantie.
2: Schat, waar zijn de paspoorten?
1: En ik neem mee.
0: We gaan op vakantie en we nemen mee. Dat is het spelletje dat we de hele zomer spelen in Tot 3. En dit was de opgave voor vandaag.
3: Ik ga zwemmen in mijn kardilemma. Een echte...
0: En het was niet... Het was niet een mail dus, maar wat nemen we mee op vakantie? Hele goede antwoorden weer vandaag. Wat zijn jullie toch slim allemaal. Ineke, Janni, Edine, Ria, Ina, Ellie. Vooral veel vrouwen die het goede antwoord wisten. Maar ik had ook een meneer, die ga ik eens even proberen. Een meneer of een jongen, dat weet ik eigenlijk niet. Kijken of de telefoon wordt opgenomen. Ik had wel gezegd, hè. Als je een antwoord instuurt, zorg dat ik je kan bellen. Dat duurt wel even. Ik ga, ja, dat is jammer. Jelle.
4: Goedendag.
0: Jelle.
4: Dit is de voicemail van 06.
0: Ja, precies. Nee, dat gaan we niet doen. Dat was Jelle. Oh, wat jammer, Jelle. Dat gaat hem niet worden. Dan ga ik bellen met de volgende kandidaat. Kijken of de telefoon daar wordt opgenomen. Hallo, met de radio. Als je telefoon nu gaat en je hebt meegedaan. Hallo.
5: Hallo.
0: Met wie spreek ik?
5: Met Lucy Wesseling.
0: Dag Lucy, met Irene. Hallo. Van de radio.
5: Hallo.
0: Hi, ik ben blij met je aan de lijn te hebben.
5: Ja, de telefoon lag naast me, dus...
0: Hartstikke goed. Nou ja, jij hebt meegedaan aan het spelletje. We gaan op vakantie en wat nemen we mee? Wat dacht jij?
5: Nou, een tijger.
0: Ja, een beetje raar, hè?
5: Ja, een beetje vreemd, maar ja. Wel leuk.
0: Ah, wel leuk, ja. Je zou ook nog iets kunnen meenemen met een tijgerprintje, dacht ik.
5: Ja.
0: Ja, maar het is wel goed. Even checken.
3: Ik ga zwemmen in mijn kardilemma.
0: Ja, dat is het leuke. Het zijn allemaal van die meezingers. En het werkt goed, hè. Als je mee gaat zingen, dan kom je op dat woord.
5: Ja, zeker.
0: Ja, wat leuk. Waar bel ik jou? Want ik heb geen idee. Stel jezelf even voor.
5: Ik ben gewoon thuis. Ik ben Lucy dan. En ik ben gewoon thuis. Zit lekker op de bank. Even met een spelletje. Ik had net geluncht.
0: Ja.
5: Dus,
0: wat zat er, wat zat er op de boterham?
5: Lekker brie en een lekkere frisse salade. En wat komkommer.
0: Oh, dat klinkt uitstekend. Je hebt goed, zorgt goed voor jezelf. Bekertje karnemelk. Ja. Het is grappig, want dat is met dit warme weer eigenlijk heel erg lekker, hè?
5: Lekker fris.
0: Ja, precies.
5: En goed voor de eiwitjes.
0: Hè? Ja, nou, dat, ja, wat ik zeg, jij zorgt echt goed voor jezelf. Waar woon je, Lucy?
5: In Arnhem.
0: In Arnhem. Nou, mooi. Wat doe je tegen de warmte? Krijg je het een beetje buiten of hou je het een beetje buiten?
5: Op tijd de deuren sluiten. S'avonds lekker open. 'S ochtends. Ja. Voor de rest zo rustig mogelijk proberen te blijven. Iets wat niet hoeft, even laten.
0: Nou, dat is een goed advies. En een glaasje karnemelk helpt dus ook.
5: Ja. Absoluut.
0: Heb je nog plannen voor vandaag?
5: Stapjes doen en voor de rest niet echt.
0: Nou, lekker. Nee. Het leuke is, ik kan jou blij maken met de winst van een hammamdoek. Dat is een handig ding. En hij is ook hartstikke leuk om te zien ook. Die komt naar je toe, Lucy. Blijf even hangen, zometeen noteer ik je adres. En dan kun je daarvan genieten, van zo'n lap. Ja, altijd handig. Ik zit even te denken, want ik kan natuurlijk Mart Hoogkamer draaien. Zou je dat leuk vinden?
5: Oh, zeker hoor.
0: Ja, zal ik dat gewoon doen?
5: Ja hoor.
0: Komt-ie dan. Fijne dag, Lucy.
5: Ja, hoi. Dankjewel.

0: laatste die was van mij, hè?
1: De Nijmeegse Vierdaagse komt eraan. Radio Gelderland is er de hele week bij. Net als 47.000 bikkels die hem lopen. Maar wij laten de thuisblijvers ook niet zitten. Die zoon of moeder die zo graag meegegaan was, maar waarvoor het niet meer lukte. Of de vriendin of neef die zijn huis beschikbaar stelt voor extra slapers deze week. Ook zij verdienen een prachtige onderscheiding. Wie nomineer jij voor de Vierdaagse Thuismedaille? Mail naar radio@gld.nl.

Michael Bolton en Love is a Wonderful Thing. Het is 2:08. Je luistert naar Radio Gelderland. Wie heeft er wel eens gehoord van Mordoku? Je denkt dan aan een Sudoku. Spelletjes van na te kennen, zeker de Sudoku. Maar er is dus nu een nieuwe variant. Een landelijke ochtendkrant noemt het de hit van deze zomer. Dat heet dus Mordoku of Murdoku. Het ziet eruit als een puzzelboekje, maar het is in het midden van Cluedo. Dat is dat moordspel, weet je wel, en Sudoku. Want dat is ook de bedoeling. Je moet door middel van logisch redeneren met hints en aanwijzingen een moordmysterie oplossen door zo'n Sudoku-achtig roostertje in te vullen. Je zoekt uit waar alle personen waren met een aanwijzing, vult dat in een vakje en dan blijft er logisch maar één oplossing, één moordenaar over. Danielle zit op een stoel, Hester was in de keuken. Nou, dat moet je dan in vullen. En als een detective los je dan de boel op. Het is compleet verslavend, zeggen puzzelaars. En die puzzelboekjes, nou, die schijnen als warme broodjes over de toonbank te gaan. Ik ken het niet, ik ken wel de Sudoku, maar de Mordoku heb ik nog nooit van gehoord. Maar ik ben wel ontzettend benieuwd. Ervaring mee? Laat even weten.

0: Jonas Brothers en Only Human. Ja, we gaan zo even wandelen hoor. Maar eerst een berichtje van Karen uit Zaltbommel. Die stuurt een WhatsAppje. En ze zegt, ja, die puzzeltjes waar je het net over had, die mordokus, waarbij je dus een soort moordmysterie moet oplossen op een sudoku manier. Wel zeker ken ik die. Ze stuurt de foto van het boekje. Er staat voorop echt mooi, bloedstollende moordmysteries voor pientere puzzelaars. En zegt ze, deze Karen uit Zaltbommel, ik ga op vakantie en ik neem weer heerlijk van die puzzelboekjes mee. Kan ik van genieten. En Jan die slaat aan op het kamperen. Hij zegt, drie kids, daar ging ik vroeger altijd mee kamperen. Geweldig, eerst met een zelfgemaakte fietscar. Met alles erop en eraan. En op de fiets van Arnhem naar de Noord-Oostpolder. Daar gingen we dan kamperen. Elke twee dagen een nieuwe camping. Wat ontzettend leuk om weer terug te denken aan de belevenissen van toen. Goede herinneringen aan kamperen. Nou, we hadden het al zeker eerder over de camping. Een fijne plek om te zijn, vind ik dan, hè. En wat zeggen ze dan altijd? Als de kinderen zich vermaken, dan doen de ouders dat ook. En dat is natuurlijk zo. En meestal vinden kinderen de camping geweldig. Dus ja, dan zeg je 1 en 1 is 2. Maar als ze heel klein zijn en je bent niet met alle gemakken thuis, werkt dat dan nog zo?
1: Het campingleven, ja. Het is maar wat.
0: Kleine kindjes heb je, hoe oud zijn ze?
1: Ik heb één kindje van 2 jaar. En haar vriendje van de opvang staat er ook. Dus ze is helemaal blij.
0: Voor die kinderen is dit echt fantastisch, hè?
1: Ja, het is geweldig. Kijk maar, ze rennen lekker rond en ze zwemmen en er staat een trampoline. Dus daar is al dat geluid van. Ja, het is heerlijk.
0: En heel veel ouders zeggen, als zij genieten?
1: Ja, dan we hebben net een uur op het terras gezeten. Toen waren ze lekker aan het springen op de trampoline. Dus dat was heel fijn. Het is ook best wel zwaar. Maar ik merk als je dan met vriendjes, als er vriendjes zijn op de camping, dan is het goed te doen. Ik denk dat als we alleen met haar waren geweest, hadden we het wel pittig.
0: Ja. Ja, want dan is het eigenlijk nog lastiger dan thuis.
1: Ja, zeker. Want je moet de hele tijd met je wc-rol naar de wc. En waar zijn de luiers ook alweer? En alles is zoek en zo. En nu, nu, ja, ik zie haar nu. Zij raakt ook de hele tijd zoek. Dus ja, dat is even oppassen, ja.
0: Je zegt het is best pittig. Waarom ga je dan toch?
1: Ja, dat vraagt me ook. Dat denk ik ook elke keer van de eerste dag. Denk ik, oh ja, mijn god, waarom ook alweer? Maar ja, ik denk dat het fijnste is dat je helemaal buiten bent de hele dag. En dat vindt zij ook heel lekker. En ik zelf ook. En we hoeven eigenlijk niet zoveel. Dus we hoeven niet de deur uit naar de dierentuin of zo. Je kan gewoon lekker hier blijven. Ja, dat.
0: Dat geeft dan ook een soort van rust.
1: Ja, eigenlijk wel. En ze van, je hoeft even niks. En de grootste uitdaging is het eten klaar hebben. Nou, prima.
0: Dus, het is lekker buiten. En het is fijn voor haar. Maar echt dat je zegt, ik kom helemaal uitgerust thuis.
1: Nee, twee mensen hier ook staan, die hebben nog een week dat ze dan hun kind wel weer naar de opvang doen en nog een week samen hier staan. En toen ik die oplossing hoorde, dacht ik, oh ja, dat gaan we volgend jaar ook doen. Want ik denk echt wel dat we even moeten bijkomen van alle chaos en zo, ja. Ja. Ja.

to make my life beautiful. Straks dan buigen we ons in tot drie weer over een alledaagse kwestie waarvan je kunt denken, nou, daar gaan we heus de wereld niet mee redden. Maar wel leuk om nou eens te horen hoe het zit. En het gaat vandaag over kietelen. Kun jij daartegen? En hoe kan het, denk je, dat de een dat wel kan en de ander niet? En kunnen vrouwen er minder goed tegen dan mannen? En het maakt ook nog uit waar het gebeurt. Als iemand mij onder de voeten wil kietelen, dan word ik zelfs agressief als ze al naar die voeten wijzen. Ja, hoe kan dat dan? En waarom lukt het niet? Bijvoorbeeld ook om jezelf te kietelen. Ik ben benieuwd naar jullie idee daarover. Wij gaan er ook mee aan de slag. Maar je kunt natuurlijk helpen. Gaan wij even een uitstapje maken naar de jaren 90. Total Touch is dit. And Touch Me There. Ja, kietelen dus.

0: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
0: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
1: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
2: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
3: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
4: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
6: Nu de tuin in Wageningen. Van sierbestrating tot kunstgras. We hebben het allemaal. Kom langs in onze showtuin of kijk op nudetuin.nl.
5: Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar.
6: Groot assortiment keramische terrastegels bij Nu de Tuin in Wageningen. Nudetuin.nl.
7: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De man die 6 jaar geleden de 14-jarige Tamar uit Marken doodreed, kan niets worden verweten. Dat oordeelt de rechtbank in Haarlem. Tegen de automobilist uit Duitsland was 8 weken cel geëist, maar de rechter spreekt hem nu vrij. Ook hoeft hij geen schadevergoeding te betalen. Tamar was 's nachts weggelopen na een ruzie thuis. Later werd haar lichaam gevonden in een berm bij Monnikendam. Uit onderzoek bleek dat ze was aangereden door de 33-jarige Duitser. Hij zei dat hij dacht dat hij een dier had geraakt. Bij een brand in Brussel zijn meerdere doden gevallen. Hoeveel is niet duidelijk. Ook worden nog 6 mensen vermist. Het gebouw staat in de stijgers en wordt momenteel gerenoveerd. De brand ontstond vanmorgen en leek snel onder controle. Maar volgens Belgische media ontstond niet lang daarna door brandende deeltjes een nieuwe brand in de kelder van het gebouw. Zo'n 200 bouwvakkers zijn geëvacueerd. In de liftkokers heeft de brandweer verschillende lichamen aangetroffen. Het zogeheten Oxygebouw in het centrum van Brussel is niet bewoond. Er moeten kantoren, appartementen en een hotel inkomen. De waterschappen in Nederland willen strengere Europese regels voor het verdelen van rivierwater. Doordat Nederland helemaal aan het einde van het stroomgebied ligt, kunnen andere landen hun waterproblemen verplaatsen naar Nederland. In hete, droge zomers moet ieder land een manier vinden om om te gaan met de beschikbare hoeveelheid water. Zo vermoedt Rijkswaterstaat nu al dat Zwitserland water achterhoudt voor eigen gebruik. Per rivier zijn er al regels gemaakt, maar dat vinden de waterschappen niet genoeg. Zij pleiten voor meer Europese afspraken. 12 Amerikaanse staten komen in het geweer tegen een overname van Warner Brothers Discovery door Paramount Skydance. Ze vrezen een mediaoorlog die het tv- en mediamonoloog die het film en tv kijken voor consumenten duurder maakt. Het Amerikaanse ministerie van Justitie had vorige maand geen bezwaar tegen een overname. Het weer zonnig en warm. Het wordt 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen opnieuw erg warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dankjewel, Michiel. Er zijn behoorlijk wat problemen op de A50, kom ik zo op. Ik begin even met de A15 richting Gorkum, tussen knooppunt Deil en afrit Arkel, 6 minuten. Dan op de A50 dus richting Arnhem, tussen knooppunt Paalgraaf en knooppunt Bankhoef, staat 9 kilometer file, met bijna een half uur vertraging. De andere kant op, richting Os, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, staat 8 kilometer file. Daar is een ongeluk gebeurd, de rechte rijstrook is dicht. De vertraging is op dit moment een uur. En de A326 richting Ravenstein, dat heeft ook weer met die A50 file te maken, tussen afrit Beuningen en knooppunt Bankhoef. Daar staat 2 kilometer en ook daar sta je een half uur vast.
10: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
11: Uw dak vakkundig laten koten? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
10: Uniek slapen. Hooglaagbedden van een vertrouwd familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
12: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
13: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
15: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
16: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
17: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
18: Hans, alleen de prijs is anders.
19: Als je Vodafone mobiel
20: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
19: krijg je tot wel

0: voor jij kunt besparen.
1: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge, waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
2: Top 3 met Irene ten Voorde.

0: Ja, voor altijd strandmuziek van de Beach Boys en van.
1: De klok.
0: Shake Your Money Maker. En dan niet het nummer van Elmore James, maar van het album van de Black Crowes. De broertjes Chris en Rich Robinson, onvervalste bluesrock maakten ze. Dat ging niet altijd even makkelijk, want die broers die vlogen elkaar regelmatig in de haren en kwamen weer bij elkaar, gingen weer uit elkaar en zo ging dat maar door. Maar succesvol waren ze wel. Op dat album, Shake Your Money Maker, staat een cover van Otis Redding. En daar werden de Black Crowes heel beroemd mee. Vandaag krijgt dat nummer een plekje in...
1: Look.

Lekker House en Hard to Handle vandaag in de Klok op Rock. We gaan even naar Italië. Heb ik zo meteen nog een leuk verhaaltje over trouwens. Vooral over het leven aan Italiaanse stranden. En daarna gaan we het hebben over kietelen. Ach ja, kan allemaal hier.

0: De vlucht, il volo, zucchero, forniciari. Tjoh, ben jij wel eens op een Italiaans strand geweest?
1: Ja. Ja, zeker.
0: Ja, dat is best wel lastig. Het wordt steeds gekker met regeltjes daar op die Italiaanse stranden. Dat je niet in je zwembroek naar de supermarkt mag, dat snap ik nog wel. Maar een boete van €500 las ik vanochtend ergens. Dat is wel een beetje gek. En er zijn nog veel meer verboden op Italiaanse stranden. Je mag niet roken op sommige plekken. Je eigen parasol meenemen is ook verboden. Je eigen lunch is helemaal niet de bedoeling. En er is zelfs een badplaats waar je op het strand of op de boulevard niet op een muurtje bijvoorbeeld mag gaan zitten om een broodje te eten. Ook daar staat een boete op. En een zakje zand, dat vond ik echt wel de limit, meenemen op Sardinië, komt je ook te staan op een boete van €500.
1: Maar hoe gaan ze dat toch controleren?
0: Ja, blijkbaar hebben ze toch een hoop van die, hoe, de carabinieri, die daar dan gaan controleren en kijken of jij jouw broodje wel op de goede plek wordt opgegeten.
1: Hebben ze tijd over?
0: Ja, dat denk ik. Nou, ja. Ik sla even een jaartje over op de Italiaanse strand. Ja. Ja. Kun je het echt kiezen, trouwens?
1: Nee, totaal niet zelfs. Ik word er ook altijd heel boos van. Echt heel boos.
0: Ja, dat herken ik. Ik word al heel erg boos als mensen naar mijn voeten wijzen.
1: Überhaupt
0: met de bedoeling,
1: kijken.
0: Precies. Ik word daar agressief van. Ik ga daarvan trappen.
1: Ik ook. Zonder pardon ook.
0: Precies.
1: Ja.
0: Ik waarschuw wel. Ik zeg, ik ga echt nu los.
1: Nee, dat stadium ben ik al voorbij.
0: Ja, je gaat gewoon. We doen natuurlijk allerlei handigheidjes en weetjes hier in tot 3. En deze is volgens mij wel herkenbaar voor iedereen. Dat kietelen soms dus hele tot felle reacties kan leiden. En ik vraag me wel af hoe dat dan kan. Waarom kan de ene er heel goed tegen en de ander totaal niet? Je kunt mensen soms kietelen die verblikken of verblozen niet.
1: Ja.
0: Heel bijzonder. En ik vraag me ook af, kunnen vrouwen er minder goed tegen dan mannen? En als je jezelf probeert te kietelen...
1: Ja, waarom reageren we dan niet? Hè?
0: Totaal niet.
1: Nul.
0: Dan gebeurt er niks.
1: Nul.
0: Zelfs als ik mezelf onder mijn eigen voeten kietel...
1: Gebeurt niks.
0: Ik word niet eens agressief.
1: Nee. Ik denk nog, ach, wie doet dat?
0: Ja, precies. Nou, wij dachten vandaag, is dat niet eens leuk om eens uit te zoeken... hoe dat nou allemaal in elkaar steekt? Iedereen herkent het. En ik denk dat je het ook leuk vindt om het antwoord te horen. En dat weten wij ook nog niet. Moeten we nog gewoon opzoeken allemaal. Maar ook met hulp van jullie thuis. Hè. Als je nou denkt, ik heb een verhaal over. Of ik weet een theorie. Dan
1: of dat je, toch nog even je frustratie kwijt moet... over die ene oom op de kringverjaardag... die altijd net wat te lang doorging.
0: Ja, mag ook.
1: Ja.
0: Laat maar doorkomen. Gaan wij ook een beetje zoeken. Tot later.

De Achterhoek is weer iets van plan. Dat begint meestal met een paar nemen en dan brommers kieken. En daarna wordt er van alles uitgesproken. Wat precies? Dat volg je bij Omroep Gelderland. Vanaf donderdag op gld.nl/zwartecross.

0: Joe Cocker en Feeling Alright. Nou, dat doe ik dus niet op het moment dat er gekieteld wordt. Vooral onder de voeten.
1: Ja.
0: Hadden we het al over jij ook, hè? Dan word je gewoon, ga je van trappen.
1: Ja, alle plekken. Gewoon niet doen.
0: Nee, gewoon niet doen. Jan die schrijft, nou Irena, kieten onder de voeten vind ik eigenlijk zalig. Maar wijs niet naar mijn zij, want dan ga ik los.
1: Ja,
0: en zo kan dat dus verschillen.
1: Je hebt inderdaad bepaalde plekken, hè, waar dan het kietelen wel bij de een gevoeliger is dan de ander. Nou ja, eigenlijk is dat kietelen vooral werkt als de aanraking heel onverwacht is. Dus als je het niet ziet aankomen. En daarom kun je eigenlijk jezelf niet kietelen, want dan ben je ervan bewust dat je dat gaat doen. Nou, je hersenen weten daardoor precies wat er gaat gebeuren. En die onderdrukken dus dat gevoel daarvan.
0: Oké, dus het heeft te maken met verwacht of onverwacht.
1: Ja. Ik hoorde jou straks ook vragen. Nou, is er dan nog verschil tussen man en vrouw?
0: Ja.
1: Eigenlijk haast niet. Er zijn wel mannen die extreem kietelig zijn en vrouwen die er nauwelijks op reageren, maar ook andersom. Toch zijn vrouwen eigenlijk net iets vatbaarder ervoor, want zij hebben gemiddeld een dunnere huid.
0: Ah, nou dat verklaart veel. Dus, ja, precies.
1: Ja, verder zit er eigenlijk niet zo heel veel verschil in. Het is eigenlijk gewoon een samenwerking van je huid, je zenuwstelsel en je hersenen. Dus het is volgens mij maar net hoe je geprogrammeerd bent, zou ik haast willen zeggen.
0: Ja.
1: Ja.
0: En daar hebben we antwoord op alle vragen zo ongeveer, hè?
1: Ja, nou ja, lachen betekent trouwens niet altijd dat je het heel leuk vindt. Het is vaak een automatische reactie van het lichaam. Veel mensen vinden langdurig of onverwacht gekieteld worden namelijk helemaal niet fijn.
0: Ik denk dat dat voor de meeste mensen geldt.
1: Ja, hè?
0: Ja, dus gewoon niet doen.
1: Gewoon niet doen.
0: Ook al is het lollig bedoeld. Alhoewel kinderen het wel weer heel erg leuk vinden. Die moeten daar heel hard om lachen. Of vinden ze het eigenlijk ook niet leuk misschien?
1: Nou, ik kan me wel herinneren dat ik het altijd wel eerst in het begin een beetje grappig vond. Maar daarna werd ik ook wel gefrustreerd van hou eens op.
0: Ja.
1: Dus volgens mij heeft het er ook mee te maken met hoe lang het duurt.
0: Ja, precies. En in het algemeen geldt, doe maar gewoon iets anders. Om een beetje te plagen of iemand aan het lachen te maken.
1: Ja, leuke grap of zo.
0: Ja, vind ik ook leuker.
1: Ik ook.
0: Nou, zijn we daar ook weer uit.

Maar is het toch zo'n lekker nummer. Alex Warren en Fever Dream. Mensen die fan zijn van de Beatles. Nou, die kan ik hem zo meteen enorm gaan blij maken. Mensen die fan zijn van zingen en meezingen. Gewoon ook. Lekker blijven luisteren zometeen. De 3 voor 3.

de Pollies en Message in a Bottle. 3 voor 3. De laatste 3 platen in Top 3 vandaag gaan een regelrecht feestje zijn voor Beatles-liefhebbers en ook voor meezingende en neuriënde luisteraars. Gaat het erin als koek, denk ik. De Beatles hadden tientallen hits in Nederland. Er waren er natuurlijk 3 die met kop en schouders boven de rest uitstaken. En juist die 3 heb ik erbij gepakt om een mooi setje te maken op de radio. Beginnen we in 1965 met Help. Geschreven door John Lennon, die in die tijd werkelijk alles leek te hebben. De fans schreeuwden zo hard dat de Beatles zichzelf niet eens konden horen zingen. Dat is natuurlijk geweldig, maar het legde ook een enorme druk. John Lennon leed daaronder en zijn Help is dan ook een echte noodkreet. Verpakt in een vrolijk deuntje.

0: was een schuifelliedje op mijn middelbare school.
1: Oh ja? Heb je er dus ook echt op geschuifeld?
0: Ja, heb ik er echt op geschuifeld met iemand. Maar het vervelende vond ik altijd dat als het dan leuk was, was het maar een liedje van 2 minuten.
1: Ja, dat is dan wel een beetje
0: balen. Dan was het alweer klaar. Desiree, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jij zit er de komende tijd eigenlijk tussen 3 en 6.
1: Ja, hartstikke leuk. Ja, dus deze week en volgende week ook nog tijd.
0: Ja, je mag meedoen aan de Vierdaagse.
1: Ja, dat is meteen een goed.
0: Maar dan aan de andere kant.
1: Ja, ik heb al een keer meegedaan. Dus ik moet zeggen, ik heb al een keer gelopen. Dus ik vind het nu ook wel leuk om aan de andere kant te
0: kijken. Ja, precies. Dat bedoel ik, ja. Hey, zometeen 3-6. Wat heb jij in de wissellijst geplaatst vandaag?
1: Nou, het is natuurlijk 14 juli, zeggen ze dan altijd, om niet met juni te verwarren. En dat is in Frankrijk de belangrijkste feestdag, 14 juliet. Dus ik dacht, ja, dan is het misschien wel leuk om te kiezen tussen 4 Franse artiesten. En dan natuurlijk ook wel een liedje in het Frans.
0: Ja, hartstikke leuk. Ja. Volgens mij ga je daar veel mensen een plezier mee doen.
1: Dat denk ik ook.
0: Ja, mij in ieder geval wel. Ik hou er wel van. Ik brabbel er altijd wat mee in een soort.
1: Ik heb ook altijd geen idee wat ze Frans zingen. Ik ben het allemaal een beetje vergeten van de middelbare school. Maar dat vind ik altijd wel mooi aan een liedje in een andere taal. Dat je soms geen idee hebt wat ze zingen, maar je kan het toch voelen.
0: Ja. Nou, dat is bij Franse liedjes zeker het geval.
1: Absoluut. Nou, daar heb ik er wel een paar tussen.
0: Nou, goed zo. Ik heb nog een Beatle-nummer. Dat hoort bij de top 3 in Nederland. Want dat ben ik aan het draaien in de 3 voor 3. Dat is absoluut de nummer 1 eigenlijk. Het is een liedje ooit gemaakt voor de kleine Julian Lennon. De zoon van John Lennon. Een liedje wat in eerste instantie een soort normale lengte had. Totdat het na erachteraan kwam. En dat keutelt een lekker minuut door.
1: Het is wel lekker mee zingbaar.
0: Wij nemen er gewoon de tijd voor.
1: Gelijk.
0: Ik wens een ieder een fijne middag. Nana.

0: wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
1: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
2: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
3: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
1: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
4: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terrasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
6: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
5: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
7: Nama. Kleur je leven met Nama. Bezoek Nama in Arnhem.
8: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieklapen.nl.
7: Nama. Meer keuze, meer stijl, meer Nama. Kijk op nama.nl.
8: Uniek Slapen geeft tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Ga naar unieklapen.nl.
7: Nama. Maak van jouw huis een thuis. Kijk op nama.nl.
9: Radio Gelderland. Het nieuws van 3 uur.
10: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een brand in Brussel zijn meerdere doden gevallen. Hoeveel is niet duidelijk. 6 mensen worden vermist. Het gebouw staat in de stijgers en wordt momenteel gerenoveerd. De brand ontstond vanmorgen en leek snel onder controle. Maar niet lang daarna ontstond door brandende deeltjes een nieuwe brand in de kelder van het gebouw. In de liftkokers heeft de brand weer verschillende lichamen aangetroffen. De man die 6 jaar geleden de 14-jarige Tamar uit Marken doodreed, kan niets worden verweten. Dat oordeelt de rechtbank in Haarlem. Tegen de automobilist uit Duitsland was 8 weken cel geëist, maar de rechter spreekt hem nu vrij. Ook hoeft de man geen schadevergoeding te betalen. Tamar was 's nachts weggelopen na een ruzie thuis. Later werd haar lichaam gevonden in een berm bij Monnikendam. Uit onderzoek bleek dat ze was aangereden door de 33-jarige man. Hij zei dat hij dacht dat hij een dier had geraakt. In Noorwegen is Marius Borg Høbu vrijgelaten uit de gevangenis. De oudste zoon van kroonprinses Mette Marit mag zijn voorarrest met een enkel band thuis uitzitten. Dat duurt nog zo'n 4 weken. Høbu is veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf voor verkrachtingen en geweld tegen een ex-vriendin, maar dat vonnis is nog niet definitief. De rechter besloot gisteren dat de kans op herhaling klein is en daarom mag hij de komende 4 weken thuis uitzitten. Zijn moeder, Mette Marit, mocht vandaag het ziekenhuis verlaten na een longtransplantatie. Treinreizigers mogen hun tas niet meer op de stoel naast hen zetten. NS past de regels aan waardoor tassen voortaan in het bagagerek moeten of op schoot. Tot nu toe was een tas op een stoel niet verboden. Wel moesten reizigers hun tas weghalen als iemand op die plek wilde zitten. Volgens NS wordt het bezet houden van plekken een steeds groter probleem. Vroeger haalden mensen hun tas wel weg, maar tegenwoordig gebeurt dat steeds minder. En ook durven reizigers anderen niet meer aan te spreken. Reizigersorganisatie Rover juicht de verandering toe. Het weer zonnig en warm, 29 graden in het noorden, 32 in het zuiden. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen opnieuw temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: En wij Wij kijken nog heel even naar het verkeer in onze provincie. Je krijgt de vier langste files van me. De A50 Eindhoven richting Arnhem tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Bankhoef. 9 kilometer heb je 11 minuten vertraging. Dan de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. 11 kilometer heb je 23 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is inmiddels weer vrij. Dan nog de A326 Nijmegen richting Ravenstein tussen afrit Beuningen en knooppunt Bankhoef. 2 kilometer, 15 minuten vertraging. Ook door een ongeluk op de A50. En dan nog de N324 Nijmegen richting Os tussen Alverna en Graven. 3 kilometer, 10 minuten vertraging.
12: Summerdeal Festival bij Vivaldi XL Garden & Living in Zevenaar. Vol op korting op heel veel showroomverlaters op zowel onze interieur- als tuinmeubelafdeling. Kom gezellig langs en profiteer van extra veel voordeel bij Vivaldi XL.
13: Howdy! Echte Western sfeer vind je bij Rib House, Texas in Bochel. Perfecte steaks, sappige ribs en een terras in het Stadsbos aan het meer met wandelroutes voor de deur. Rib House, Texas Bochel. Waanzinnig goed. Yeehaw!
14: Nu bij Woonboulevard Zutphen. Bezoek onze nieuwe outletstore van de beste woon- en keukenformules. Je vindt ons aan de Pollaan 50 in Zutphen.
15: Uw dak vakkundig laten coaten? Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASBB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
16: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
15: Uw dak vakkundig laten coaten? Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
16: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
17: Thuis in Gelderland. Met Desiree van

De eeuwige nummer 2, King met Love and Pride. Nooit een nummer 1 hit geworden, niet in thuisland Engeland en ook niet hier bij ons. En dan hoor ik je denken, ja, wie stond er dan op 1? Dat was deze. De eeuwige nummer 2, King met Love and Pride. Nooit een nummer 1 hit geworden, niet in thuisland Engeland en ook niet hier bij ons. En dan hoor ik je denken, ja, wie stond er dan op 1? Dat was deze. Gonna be some sweet love. Ja, de Commodores met Night Shift. En daarmee is het inmiddels 11:11 geworden. En je luistert naar Thuis in Gelderland. En dat betekent dat het tijd is voor de Gouden Wissellijst. Je ziet hem eigenlijk meteen hangen als je hier binnenkomt bij de omroep. Ik moet je heel eerlijk zeggen, ik struikelde er bijna over op mijn eerste werkdag. Toen dacht ik, wat is dit voor ding? Nou, later vertelden mensen mij, dat is de Gouden Wissellijst. En elke dag hangt daar dan eigenlijk wat anders in. Soms is het een portret van een artiest, een filmposter of zoals vandaag, een vlag. En wel de vlag van Frankrijk. Het is namelijk 14 juli. 14 juliet, zouden ze in Frankrijk zeggen. En dat is de belangrijkste feestdag in Frankrijk. Daarvoor moeten we dan terug naar 14 juli.

0: juli 1789, de bestorming van de Franse Bastille. Kan je het je nog herinneren van de geschiedenisles? Was een bijzonder moment hoor in de Franse Revolutie, want het was de eerste keer dat het volk in opstand kwam tegen de koning. Ja, en de koning die kon hier dus niks aan doen. Nou, vandaag de dag wordt het nog steeds uitbundig gevierd in Frankrijk. Dus als je daar op vakantie bent en naar Radio Gelderland zit te luisteren, dan kan je het misschien wel merken. Overal zijn festivals, evenementen en muziek. En laat vanavond dan ook nog Frankrijk in de halve finale spelen tegen Spanje op het WK. Ja, dat kunnen ze natuurlijk eigenlijk niet verliezen, hè, op die nationale feestdag. Dat zou een blamage zijn, dat snap je. Maar goed, daarom dus in de Gouden Wissellijst Franse liedjes van Franse artiesten. En jij mag kiezen. Welke wil je horen? Laat het me even weten via de Omroep Gelderland app. Je kan me appen, rechtsbovenin staat er dan app ons. En dan kan je laten weten welk liedje je wil horen. Zeg het maar, wordt het bijvoorbeeld deze.
1: Pour un flirt avec toi, je ferai n'importe quoi. Pour un flirt.
0: Ja, lekker. Ik krijg altijd meteen zo'n vakantiegevoel erbij. Michel Delpech, Pour un flirt, deed het heel goed in Europa. Werd zelfs nog een hit in Engeland. Michel Delpech is optie nummer 1. Of ga je voor deze? Alizé. Met moi Lolita, dat is optie nummer 2. En dan heb ik nog Julien Clerc, de in Parijs geboren zanger. Dat is optie nummer 3, Julien Clerc met Venise, optie nummer 3. En dan heb ik nog een laatste voor je, dat is deze.

Ja, ook zo prachtig, hè? Het Songfestival van 2021, daar werden we allemaal betoverd door Barbara Pravi. Ze werd daar tweede met Voilà. Dus laat het maar even weten, welke wil je horen? Ga je voor Julien Clerc met Venise? Ga je voor Alizé met Moi Lolita? Of misschien wel Michel Delpech, Pour un Flirt? Of toch Barbara Pravi met Voilà? Laat het me maar weten via de Omroep Gelderland app. App ons en dan zie ik het hier binnenkomen. Eerst nog de Zombies, Time of the Season.

0: Lionel Richie All Night Long hoort hier op Radio Gelderland. En ondertussen kijken wij even naar de Gouden Wissellijst. Daarin staan vandaag 4 Franse liedjes, want het is 14 Juliette. 14 juli, de belangrijkste Franse feestdag. Ik had er 4 Franse liedjes in staan, waaronder Michel Delpech, Pour un Flirt, Alizé, Moi Lolita, bekende hit uit 2000. Heb ik nog bizar veel meegezongen, kan ik me nog herinneren. Julie en Clerc, ja, als je zegt Franse liedjes, dan kom je toch eigenlijk al snel bij hem uit. Venice stond in de Gouden Wissellijst. En als laatste hadden we nog Barbara Pravi. Zij won net niet het Songfestival van 2021. Ze werd tweede, maar maakte wel heel veel indruk met Voilà. En aan de telefoon heb ik iemand die heeft gestemd op de winnaar van vandaag. Hallo, met wie?
1: Hallo, met Jos uit Nijmegen. Ik heb gestemd op Voilà, want dat vond ik toen het met het Songfestival was. Toen dacht ik al, oh, wat jammer dat het niet nummer 1 is geworden. Ik vond het zo'n mooi nummer.
0: Ja, het is prachtig, hè? Ik moet zeggen, daar stond ik ook best wel van te kijken. Dat ik dacht, goh, hoe kan dat nou eigenlijk dat zij inderdaad niet heeft gewonnen?
1: Ja.
0: Ja, het is een prachtig mooi liedje. En ik ben benieuwd inderdaad, ja, als we het nou nu opnieuw zouden sturen, hadden ze misschien wel gewonnen. Dat is natuurlijk een beetje het ding, hè?
1: Ja, dat weet je nooit.
0: Jij weet het nooit. Maar jij zei, dat vind ik de allermooiste. Die maakt indruk. Heb je enig idee waar ze eigenlijk over zingt?
1: Zou er over afscheid zijn, hè? Voilà. Nee. Voilà, hier is het of zo.
0: Ja, ik moet je heel eerlijk zeggen, ik durf het jezelf ook niet te zeggen waar het precies over gaat. Maar dat vind ik dan soms het mooie van die Franse liedjes. Dat je denkt, ik heb geen idee, maar toch voel ik het.
1: Ja.
0: Heb jij dat ook?
1: Ja, maar anders, ik ken wel mensen uit Frankrijk, daar zou ik het kunnen vragen van waar gaat dat over.
0: Ja, dat kunnen we natuurlijk nog altijd doen. Mag je het altijd nog eventjes appen, hè, via de Omroep Gelderland app?
1: Ja.
0: Ga ik hem voor je draaien in de Gouden Wissellijst. Barbara Pravi met Voilà.
2: Écoutez-moi. Ja,
1: dank je.
2: Moi la chanteuse à demi. Parlez de moi. À vos amours, à vos amis. Parlez-leur.

0: even en heel Gelderland staat in het teken van de Nijmeegse Vierdaagse. Van de eerste wandeldag tot de Via Gladiola. Van de route tot de feesten. Mis geen stap met Omroep Gelderland. Op gld.nl/Vierdaagse.
1: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terrasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terrasom.nl.
2: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
1: Neem Terrasom op in je testament. Kijk op terrasom.nl.
2: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
3: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
8: Herkenrad Fietsplaza nodigt u uit om kennis te komen maken met onze uitgebreide collectie op het gebied van e-bikes. Ervaar het verschil in comfort op onze testbaan en laat u verrassen door een testrit. Onze haal- en brengservice maakt alles helemaal compleet. Wij ontzorgen u met 100% services en kwaliteit. Herkenrad Fietsplaza, de e-bike specialist van de regio.
9: Het is 3:58. Je luistert naar Radio Gelderland. In Apeldoorn is het 29,3 graden en in Ede 30,8. Verder dan nog het weer in Gelderland. Vanmiddag is het zonnig en warm. Zomerweer met temperaturen van 28 graden bij de Randmeren tot 30 graden in de Achterhoek. En ook vanavond blijft het nog zonnig en warm. En vannacht koelt het af naar 16 tot 18 graden. Dan nog een greep uit het Gelderse nieuws. Voetbalvereniging Lunteren rouwt om de 15-jarige Brent Egbertsen, die afgelopen vrijdag om het leven kwam bij een verkeersongeluk in Lunteren. Brent was een gewaardeerd jeugdlid van de club en zijn verlies laat een grote leegte achter. En de brandweer heeft vanmiddag een bermbrand langs het fietspad aan de Oude IJssel in Doesburg geblust. Door de aanhoudende droogte was er risico op uitbreiding, maar met 1 tankauto spuit kreeg de brandweer het vuur snel weer onder controle.

0: Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. En dan kijken wij nog even naar het verkeer in onze regio van de ANWB. Je krijgt de drie langste van me. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Bankhoef. 9 kilometer vertraging, 10 minuten. Dan nog de A50 Arnhem richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein staat 9 kilometer. Heb je 15 minuten vertraging. En dan als laatste nog de A326 Nijmegen richting Ravenstein tussen afrit Bergharen en knooppunt Bankhoef. 2 kilometer en 8 minuten vertraging.
1: Wenten, Tegels en Vloeren uit Winterswijk is niet voor niets de tegelspecialist. Maar ook voor sanitair en keukens kunt u bij ons terecht. Toptegels rechtstreeks af fabriek voor de laagste prijs. En desgewenst vakkundig gelegd. Voor de goedkoopste tegels, sanitair en keukens hoef je echt de grens niet over. Kijk en vergelijk. Wenten, Tegels en Vloeren.nl.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stoprood Kruidenboter 2 stuks voor maar 1,90 €. Prijsfavorieten. Altijd laag.
3: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lucien Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen. Of maak een vrijblijvende afspraak op lucinkeukens.nl.
1: Grijp nu uw kans. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl. Wenten, Tegels en Vloeren in Winterswijk is tijdens de bouwvakvakantie gewoon geopend. Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
4: Thuis in Gelderland. Desiree van der Heijden.

passend bij de zomerse temperaturen van vandaag. Enrique Iglesias en Jean-Paul met Bailando hier op Radio Gelderland. En ik ga nu misschien wel een van de kortste liedjes voor je draaien. Slechts 1 minuut 37. Maar ik moet je wel zeggen, ik vind het een van de allermooiste liefdesliedjes. Ik heb hem zelf leren kennen door een luisteraar van een andere radiostation. Die tipte hem aan mij. Die zei van, oh, dat moet je eens een keertje luisteren. En ik werd toen echt meteen verliefd op dat liedje. Het is gewoon eigenlijk heel simpel. Het is eigenlijk alleen maar een akoestische gitaar. En dan een prachtige tekst. Alsof er een gedicht zingend wordt voorgedragen. En het gaat dan, zoals zoveel liedjes, over de liefde. Maar ja, de liefde, het is soms een beetje moeilijk in woorden te vatten, toch? Wat zeg je erover? Maar Labi Siffre, die heeft het zo mooi gezongen. Hij zingt dan namelijk over de telefoon. En hoe de telefoon ervoor zorgt dat je dan heel even met je geliefde kan praten. En dat je je dan net wat minder eenzaam voelt. Prachtig mooi is het. Bless the telephone van Labi Siffre. Je hoort hem nu op Radio Gelderland.

0: Martin Garrix en Ed Sheeran met Repeat It. En het is tijd voor een spelletje. Jawel, we spelen Memory en dan niet met van die kaartjes zoals in het klassieke spelletjes. Nee, we spelen het met fragmentjes van hits. Je hoort ze zo meteen en twee daarvan zijn van dezelfde artiest. En die moet je onthouden. De vraag is dus, welke twee zijn van dezelfde artiest? Dat kan je me appen via de Omroep Gelderland app. Rechtsbovenin heb je dan app ons en dan komt het bij mij binnen. En mocht je het goed hebben, dan win je misschien wel de attentie van de week hier van Omroep Gelderland. Dus ik zou zeggen, spits je oren. Zorg even dat iedereen stil is in je omgeving. En luister goed, want hier komt-ie. Welke twee fragmentjes zijn van dezelfde artiest?
1: Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Nummer 4. Nummer 5. Nummer 6. On your mark, ready, set, let's go.
0: Dance floor pro, I know, you know, I go psycho. Ja, laat het me maar heel even weten via de Omroep Gelderland app. Doe dat via app ons rechtsbovenin. En dan kan je dus laten weten welke twee liedjes zijn van dezelfde artiest. App me de twee nummers. En wie weet komt die attentie van deze week wel jouw kant op.

0: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terdazom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
1: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
2: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
1: Beren goed, thanks bo!
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
1: En actie, olifant!
0: Neem Terdazom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
2: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
3: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
5: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
6: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
7: Radio Gelderland. Het nieuws van 4 uur.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De rechtbank laat het verbod op de overname van het bedrijf achter DigiD in stand. Staatssecretaris Aerts had de overname door een Amerikaans bedrijf verboden, omdat DigiD daardoor in buitenlandse handen zou vallen. Het bedrijf Solvinity, dat DigiD beheert, had een kort geding aangespannen, in de hoop dat de rechtbank de beslissing van de staatssecretaris zou schorsen. Maar de rechter laat het verbod dus in stand. Twee voormalige ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn ook in hoger beroep veroordeeld voor onder meer oplichting, omkoping en witwassen. Ze regelden bijvoorbeeld dat een bevriende aannemer werkzaamheden voor de gemeente kon uitvoeren. Via nepfacturen werden hoge bedragen betaald. De ambtenaren werden daarvoor beloond met geld, 22 racefietsen en een groot aantal horloges. De schade voor de gemeente Rotterdam was zo'n 2 miljoen euro. De ambtenaren krijgen celstraffen van 3 en 6 maanden. Dat is lager dan de eerder opgelegde straf. En ook de aannemer moet enkele maanden de cel in. Een man van 54 uit Roosendaal is opgepakt voor het in brand steken van strandhuisjes in Wijk aan Zee. Daarbij werden vorige week 5 strandhuisjes verwoest en 1 iemand raakte gewond. Over een motief voor de brandstichting is niets bekendgemaakt. Treinreizigers mogen hun tas niet meer op de stoel naast hen zetten. NS past de regels aan, waardoor tassen voortaan in het bagagerek moeten of op schoot. Tot nu toe was een tas op een stoel niet verboden. Wel moesten reizigers hun tas weghalen als iemand op die plek wilde zitten. Volgens NS wordt het bezet houden van plekken een steeds groter probleem. Vroeger haalden mensen hun tas wel weg, maar tegenwoordig gebeurt dat steeds minder. En ook durven reizigers anderen niet meer aan te spreken. Reizigersorganisatie Rover juicht de verandering toe. Het weer dan nog warm en zonnig. Het is 26 graden in het noorden tot lokaal 32. In het zuiden, op de Waddeneilanden, is het iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: En wij kijken nog heel even naar het verkeer in onze provincie. Van de ANWB krijg je de 3 langste files op dit moment. De A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Meteren en afrit Arkel staat 13 kilometer. En daar heb je 14 minuten vertraging. Dan nog de A50 Eindhoven richting Arnhem tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Bankhoef staat 8 kilometer. En heb je 11 minuten vertraging. En als laatste nog de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein staat 12 kilometer. En heb je 11 minuten vertraging. Ja, we spelen een spelletje en wel memory. Normaal moet je twee kaartjes bij elkaar zoeken, nu twee fragmentjes. Want ik ben op zoek welke twee fragmenten hebben allebei dezelfde zanger. Laat het me eventjes weten via de Omroep Gelderland app. Je kan me dus appen door gewoon heel eventjes te zeggen: app ons in de rechterbovenhoek. Ben heel benieuwd, je mag het zeggen. Kom maar door.
7: Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Nummer 4. Nummer 5.

0: nummer 1.
1: Oh, daar gaat hij nog een keertje. Nou, dat was hem weer. Eens even kijken. Het gaat hier even nog helemaal niet goed. Nu dan. Ja.
2: Bekkers Fietsen Gendringen. Met 3 winkels op 1 kruispunt. Wat een keuze en aanbiedingen van alle soorten fietsen, e-bikes en onderdelen. Bekkers Fietsen Gendringen heeft een quick service werkplaats. Kom gerust eens langs voor advies op maat. Kijk voor onze megavoorraad op bekkersfietsen.nl.
3: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
4: Nee, nieuwe leesbril nodig?
5: Mijnleesbril.nl.
3: Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar.
6: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
7: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
7: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
9: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
10: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
9: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
11: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
12: Gelderland. Thuis in Gelderland. Met deze

0: Ryan Paris met Dolce Vita. Hoorde je hier op Radio Gelderland. Ja, we spelen een potje memory. En normaal doe je dat dan natuurlijk met twee kaartjes. Maar wij doen het met fragmentjes. We laten je dan horen allerlei fragmentjes. En er zitten er dan twee in van dezelfde artiest. Aan jou dan de kans om te raden welke dat zijn. En als je het goed hebt, dan win je de attentie van de week. En aan de lijn heb ik Wouter. Wouter, goedemiddag.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Goedemiddag. Ja, je hebt geraden. Welke fragmentjes dacht je dat het zijn?
1: 1 en 5.
0: Zullen we even luisteren naar 1 en 5? Dit is fragmentje nummer 1.
2: Nummer 1.
0: En wie is dat volgens jou?
1: Stevie Wonder.
0: Stevie Wonder. En jij zegt fragmentje 5 moet dan ook Stevie Wonder zijn.
1: Ja.
0: Laten we luisteren.
2: Nummer 5.
0: En herken jij dan het intro van deze plaat? Van welk...
1: Is dat niet de Sir Duke?
0: Nou, dat is helemaal goed, Wouter. Ja, ja, ja.
1: Nooit geweten dat je slechtziend en blind was. Dat wist ik ook niet.
0: Sorry, wat zei je?
1: Ze heeft nooit geweten dat hij blind was.
0: Nooit geweten dat hij blind was.
1: Dat hoorde ik later op
0: Bartimeus. Oh, wat grappig. Ja, dat, maar ik bedoel, laten we wel wezen. Dat hoor je natuurlijk ook niet als je hem draait op de radio. Dat zijn dingen die moet je dan toevallig te weten komen.
1: Ja, precies. Ja.
0: Dat betekent dat jij het goed hebt en dat de attentie van de week jouw kant op komt. Ik zou zeggen, blijf vooral eventjes hangen, dan schrijf ik zo meteen je adres op. Dan is de vraag, welke wil je horen van Stevie Wonder? I'm Wondering of toch die Sir Duke?
1: Nou, doe die eerste maar. Die kwam eigenlijk zo 1, 2, 3 niet zo bekend voor.
0: Nee, het is ook niet zo bekend hoor. Ik moet zeggen, Sir Duke en zo, dat is echt best wel een grote hit. Maar I'm Wondering is wel een hitje geweest, maar niet zo'n hele bekende. Heeft het niet zo hoog geschopt in de top 40. Zullen we die dan even doen, om eventjes wat anders te horen?
1: Ja, ja.
0: Doen we dat? Blijf lekker hangen. Komt die attentie van de week jouw kant op?
1: Jo.

0: Ja, dat is het natuurlijk wel, hè. Het is inmiddels al 4 uur geweest, dus het is happy hour. En je hoorde ook nog Miss Montreal met Schuilen hier op Radio Gelderland. Over een paar dagen is het een van de blikvangers van de Zwarte Cross. Een katapultsprong van 75 meter over de megatent. Als ik het uitspreek, denk ik, ja, ze maken nog steeds een geintje daar bij de Zwarte Cross. Maar nee, het is echt zo, het gaat gebeuren. En deze week werd de stunt voor het eerst geoefend. En aan de lijn hangt een van de stuntmannen die het moet gaan doen. En dat is Laurent Arabito. Laurent, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag.
0: Ja, vanmiddag voor het eerst geoefend, of deze week moet ik zeggen. Hoe spannend was dat?
1: Ja, dat was toch wel spannend.
0: En hoe gaat zoiets? Want jij gaat dan zitten in dat ding en dan?
1: Ja, nou dan begint het al af te tellen. Dus dan hoor je allerlei piepjes. Nou, daar word je niet rustiger van.
0: Nee, dat snap ik.
1: En op een gegeven moment dan gaat hij af. En dan lig je ineens aan de andere kant van de tent.
0: En hoe is dat dan voor jou? Want ja, eigenlijk kan je dan dus niet zo heel veel doen, behalve gewoon je heel goed vasthouden, denk ik zo, in je zitje waar je in zit.
1: Ja, precies. Goed vasthouden is een goed begin. En we hebben best wel uitvoerig getest met allerlei dummies.
0: Okay.
1: En dan zie je ook dat als je bijvoorbeeld een dummy hebt die zijn armen los heeft, dan pakt hij wat meer weerstand in de lucht. En dan komt hij dus ook minder ver in die airbag.
0: Ja.
1: Dus daar kunnen wij dan weer onze eigen ondervindingen uithalen. Dus ik merk dus dat we dan daarmee eigenlijk goed kunnen bepalen hoe we uitkomen in die zak.
0: Ja, ik snap het. En wat ging er dan door jou heen? Het moment dat je dan dus al die piepjes hoort en je denkt, oké, nu gaat het gebeuren. Nu word ik gewoon 75 meter verderop geschoten met deze katapult.
1: Ja, nou, brace for impact. Ja. Dat ging er door mijn hoofd.
0: Dat kan ik me wel voorstellen.
1: Je kan het natuurlijk ook niet thuis even oefenen met een katapult.
0: Nee, dat is een beetje moeilijk, denk ik toch. Ja, of je moet de hele straat vragen om mee te doen, maar dan nog lijkt het me ingewikkeld.
1: Nee, dus het is wel echt vertrouwen in het team. Er is natuurlijk wel heel veel voorwerk verricht. Kijken of de wind

0: 185 kilometer per uur. Hoe voelt dat?
1: Ja, het gaat natuurlijk heel snel. En ja, in theorie hang je ook best wel lang in de lucht. Alleen qua beleving is het zo voorbij.
0: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. En is het nog iets waarvan je dacht van tevoren als stuntman... Nou, ik moet toch wel heel even nadenken of ik deze wil gaan doen, deze stunt. Of dat ik zeg, nou, laat iemand anders maar een keertje.
1: Ja, ik wilde hem eigenlijk wel doen. Ik vind het ook wel natuurlijk gewoon wel een hele beleving om zo door de lucht te vliegen. Dus nee, ik wilde hem wel doen. Ik had er ook echt wel zin in. Maar je wil wel natuurlijk gewoon goed opletten en ja, je best doen dat de landing ook goed is, pad op je rug. Nou, dat soort dingen.
0: Ik snap het. En dan is het dus nu straks met de Zwarte Cross. Hoeveel keer gaat het gebeuren? Hoeveel keer word je afgeschoten?
1: Nou, ik doe de sprongen samen met Jimbo. En hij en ik gaan alle sprongen verdelen. Dus er komen nog 7 sprongen. Donderdag 1 sprong en dan de rest van de dagen 2 sprongen per dag. Eentje in de middag en eentje wat meer in de avond.
0: Nou, dan wens ik jou en jou, ik denk vooral je nek, veel succes dit weekend bij de Zwarte Cross.
1: Ja, dat komt wel goed, maar dankjewel. Dat is fijn.
0: Helemaal leuk. Dankjewel dat ik jou mocht spreken. En heel veel succes. En we zijn heel benieuwd hoe het gaat.
1: Oké.
0: Fijne middag.
1: Doei.

0: Gezond zitten? Zo zit dat. Gartner Ergonomische Meubelen uit Nijmegen is er voor de gezonde werkplek thuis en op kantoor. Ook voor relaxe ontspanningsfauteuils kunt u bij Gartner terecht. Zorg goed voor je lichaam en kijk op gartner.nl.
1: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar uniekslapen.nl.
2: Howdy! Echte Western Sfeer vind je bij Rib House, Texas in Bochel. Perfecte steaks, sappige ribs en een terras in het stadsbos aan het meer met wandelroutes voor de deur. Rib House, Texas Bochel. Waanzinnig goed. Yeehaw!
1: Kom nu voor de Uniek Slapen actie. Tweede matras gratis. Ga naar unieksslapen.nl.
3: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
4: Het is 3 minuten over 4:30. Je luistert naar Radio Gelderland in Maasdriel.

0: is het 28,1 graden en in Overbetuwe 30,8. Verder is het vanmiddag zonnig en warm zomerweer met temperaturen van 28 graden bij de Randmeren tot 30 graden in de Achterhoek. Ook vanavond blijft het zonnig en warm en vannacht koelt het af naar 16 tot 18 graden. Dan nog een greep uit het Gelderse nieuws. De politie heeft in een grootschalig drugsonderzoek in Gelderland 17 verdachten aangehouden. Het onderzoek leidde tot de arrestatie van 5 hoofdpersonen en 12 zogeheten rijders, waarbij meerdere woningen en bedrijven in Duiven, Velp, Arnhem en Didam zijn onderzocht. En ook nog een kopstaartaanrijding op de oostelijke randweg nabij Doetinchem heeft vanmorgen voor veel verkeerschaos gezorgd. 4 auto's, waaronder een taxibusje, waren betrokken en het verkeer is daar omgeleid. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland-app. En we kijken ook nog even naar het verkeer in onze regio. Je krijgt de 3 langste files van me van de ANWB. Ten eerste de A2 van Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Hintam en Waardenburg. 13 kilometer staat daar, 17 minuten vertraging. Dan nog de A50 Arnhem richting Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein staat 12 kilometer en heb je 15 minuten vertraging. En als laatste nog de A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Meteren en Afrit Arkel. 13 kilometer staat daar en heb je 12 minuten vertraging.
1: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
3: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
4: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
5: Iedereen begrijpt elkaar.
6: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
7: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
8: Mam, waar is mijn zwemband?
9: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
10: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
11: geeft ruimte.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
14: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
15: Thuis in Gelderland.

0: Bob Sinclair, Love Generation, hoorde hier op Radio Gelderland. En ondertussen is Joy bij ons aangeschoven om even het nieuws van de dag met ons door te nemen. Joy, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Desiree. Ja, ik hoorde jou dat er straks ook al over, hè. In Frankrijk is het vandaag de nationale feestdag en jij kon het heel mooi te straks.
0: 14 juillet.
1: Ah, très bien, oui. Maar die is dit jaar anders. Vanwege de hittegolf zijn allerlei evenementen afgelast. En in de regio rond Parijs vieren de brandweermensen op deze dag ook bijna altijd een feestje. De kazerne is dan open voor publiek en de brandweer die deelt champagne uit, zegt correspondent Eline Huisman.
2: Dat is normaal gesproken vast de prik van de 13e of 14e of de 14e of 15e. Maar de brandweer moet nu elders in Frankrijk paraat staan om branden te blussen. Dus zij konden dat feest niet laten doorgaan. En ook vanwege de hittegolf heeft men gezegd, nou, dat is eigenlijk niet verantwoord om dat dit jaar te doen.
1: Nou ja, het is daarnaast sowieso een bijzondere feestdag voor de Fransen vandaag, omdat Frankrijk natuurlijk vanavond de halve finale op het WK voetbal speelt tegen Spanje.
0: Ja, ik ga niet kijken.
1: Nee, je bent niet van de voetbal.
0: Nee, het boeit me eigenlijk niet.
1: Nee?
0: Nee, het maakt me helemaal niet uit wie er wint.
1: Nee?
0: Nee.
1: En ook niet als je nu een voorspelling doet?
0: Nee, ja, weet je, ik bedoel, ik zou zeg maar de voetbalpool, volgens mij hebben ze hem niet hier bij Radio Gelderland, maar als ik hem zou invullen, zou ik het gewoon puur op goed geluk invullen. Maar ik heb wel eens gehoord dat je daarmee best wel ver kan komen. Want nu ook zitten er best wel, ja, eigenlijk landen bij. Frankrijk en Spanje, die verwacht je wel. Maar bijvoorbeeld Duitsland hadden heel veel mensen natuurlijk verwacht. Brazilië zijn allemaal afgevallen.
1: Ja,
0: dus als ik misschien op een wilde gok had gedaan, had ik best wel hoog kunnen komen misschien.
1: Misschien toch wel.
0: Ja, voor de volgende keer.
1: Voor de volgende keer. Hey, omdat je het zo leuk vindt, blijven we nog even in het voetbal. Meer dan 100.000 Noren hebben in Oslo hun nationale voetbalelftal onthaald. De voetballers verloren vorige week van Engeland. Maar de trots was er niet minder om in Noorwegen. Ik weet niet of je het gezien hebt, Desiree, elke keer als die Noren daar op de tribune zaten, met z'n allen aan het roeien. Nou, dat kan
0: dat
1: je.
0: Dat heb ik gezien, ja.
1: Kijk, heel goed. De fans waren niet minder trots toen ze de kwartfinale hebben gehaald. Dus toen ze weer binnenkwamen, gingen de fans weer massaal roeien met z'n allen.

0: heel eerlijk toegegeven, ik ben ook niet heel erg thuis in het voetbal. Maar dit vond ik toch elke keer wel weer een mooi moment.
1: Ja.
0: Ook nog wel grappig. Ze hadden een topspeler natuurlijk, Haaland. Die had in Amerika nog even een toeristenwinkel leeggekocht. Hij kwam namelijk het vliegtuig uit met een opgezette wasbeer. En daarbij had hij ook nog een cowboyhoed op en cowboylaars aan.
1: Kijk eens aan, zeg. Ja, hij is een beetje wel, ja, soort van op social media zie je hem overal.
0: Ja, grappig figuur.
1: Grappig figuur, dat grappig is één figuur. Ding dat zeker is.
0: Desiree, ga je nog op vakantie?
1: Nee, ik ben nog geweest.
0: Waarheen?
1: Naar de Ardennen.
0: En hoe?
1: Ja, met de auto.
0: Met de auto, ja. Stel, jij wil naar Barcelona, ga je dan met de auto of toch het vliegtuig? Ja, voor wie alleen of met z'n tweeën reist, is vliegen meestal de goedkoopste optie. Een retourvlucht inclusief vervoer van en naar de luchthaven kost gemiddeld zo'n €200 per persoon. Een autorit heen en terug, die kost dan weer ongeveer €546 aan brandstof en tol. En pas als je met z'n vier of meer gaat, wordt de auto ineens financieel aantrekkelijker.
1: Okay.
0: Wel blijft vliegen een stuk sneller, want je bent gemiddeld 10 tot 12 uur eerder op je bestemming dan met de auto.
1: En dat is ook wel lekker, vind ik persoonlijk.
0: Ja, eigenlijk gewoon lekker snel vakantie.
1: Een beetje gemak.
0: Een beetje gemak.
1: Daar hou ik ook wel van.
0: Ik ook.
1: Joy, dankjewel. We spreken je zo meteen weer. Eerst nog de Time Bandits. I'm specialized in you. Altijd lekker. Je hoort hem nu hier op Radio

0: The Time Bandits. I'm Specialized in You, hoorde hier op Radio Gelderland. En wij gaan ondertussen even kijken naar het weer in de regio. En dat doe ik met Donnie van Weerplaza. Donnie, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, het lijkt mij een beetje saai worden als weerman, moet ik je heel eerlijk zeggen. Dat je denkt, ja, wat kan je daar nou nog over zeggen? Zomers, ja. Lekker weer. Ja, als weerman denk ik dan, hè, maar dat moet jij maar even tegen mij zeggen. Zit je toch een beetje te wachten op een goed lage drukgebied of zo, toch?
1: Nou, inderdaad. Kijk, het onweer van eind juni, dat was natuurlijk voor veel mensen misschien een beetje heftig. Maar voor ons in de Weerkamer was dat natuurlijk fantastisch. Maar inderdaad, ja, tot nu toe is het in juli vrij saai. Vooral heel erg warm, vaak tropisch, ook met 30 graden. Dus ook vandaag weer die 30 graden gehaald. In het zuiden van het land overigens al een regionale hittegolf. Maar misschien dat sommige stations in Gelderland daar later deze week ook nog wel aan mee gaan doen aan die hittegolf.
0: Ah, kijk eens aan. En wat houdt dat dan in als we dus echt die hittegolf hebben? Hoe zat het ook alweer?
1: Helpt ja, mij. Moet je 5 keer 25 graden hebben, waarvan dan 3 keer minimaal 30 graden. Nou, we hebben nu al bijna 2 keer die 30 graden in de pocket. En die 25 graden, dat is al een hele tijd aan de gang. Dus alleen nog 1 keer 30 graden hebben we nodig.
0: Kijk eens aan. Ja, en word jij daar dan nog blij van? Of doet het je inmiddels helemaal niks met die hittegolf? En je denkt, ah ja, heb je er weer
1: een. Nou ja, inmiddels wel een beetje. Het is alweer de derde. De regionale hittegolf. Dus het wordt een beetje saai, maar het blijft eigenlijk natuurlijk nog steeds extreem.
0: En hoe gaat dat dan bij jullie, zeg maar, bij Weerplaza? Jullie zitten met een heel team. Kijk, sommige mensen hebben een voetbalpool. Ik kan mij zo voorstellen dat jullie dan onderling een soort weerpool hebben. Van, goh, hoeveel hittegolven gaan we krijgen deze zomer?
1: Nou, dat hebben we dan weer niet. Maar het is wel bijvoorbeeld als er een warmterecord op het spel staat, dat iedereen toch wel even een gokje gaat doen. Bijvoorbeeld eind juni kon het bijna 40 graden worden. Nou, dan gaan we dat inderdaad wel even een weddenschapje op aan. Inderdaad.
0: Kijk eens aan. En wordt daar nu ook even een weddenschapje op gehouden van, goh, hoe zit dat deze week?
1: Nou, dat dan weer niet. Maar ja, misschien wel dat we het dan kunnen hebben inderdaad over die afkoeling. Want die gaat er uiteindelijk wel komen. Misschien dat we daar nog wel een weddenschapje over kunnen gaan maken.
0: Dat is goed, ja. Dat lijkt me een goed idee.
1: Ja, tot donderdag blijft het wel gewoon warmer met 30 graden eigenlijk iedere dag. En ook zonneschijn erbij, dus de radar hoef je voorlopig ook niet in de gaten te houden. Maar vanaf vrijdag gaat die wind dus wel draaien naar het noordwesten. Dan wordt het gemiddeld nog wel 28 graden met een toenemende kans op een regen- en onweersbui. Maar in het weekend, op zaterdag en zondag, moeten we het doen met slechts 22 of 23 graden. Klinkt misschien nu heel erg koud in vergelijking met wat we nu hebben. Maar dat is natuurlijk eigenlijk heel erg normaal voor wat we in deze tijd van het jaar hebben.
0: En ziet dat er bij de Nijmeegse Vierdaagse dan ook een beetje zo uit? Want ik bedoel, dat is wel lekker voor wandelen natuurlijk. Mooie temperatuur.
1: Ja, inderdaad. Het lijkt er wel op dat ook in de nieuwe week dan inderdaad dus die temperaturen rond die 22 graden gaan aanhouden. Misschien in de loop van de nieuwe week wel weer stijgend naar zo'n 25 of 26 graden. Maar die extreme hitte zie ik voorlopig niet terug. Dus dat is wel erg goed nieuws, denk ik, voor iedereen die gaat wandelen.
0: Dat lijkt mij zeker goed nieuws. Nou ja, toch omdat het dan lekker weer is, Donnie, dacht ik wel even een lekker zomersnummertje. Ben je het daarmee eens?
1: Helemaal mee eens.
0: Oké, dankjewel hè.

0: Grijp nu uw kans.
1: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Nu tegen zeer lage prijzen. En direct leverbaar. Kijk nu op zitcomfort.nl.
2: Verf, vloer en meer. Alles onder één dak. Kijk op nama.nl.
1: Magazijnleegverkoop bij Zitcomfort. Wel 1000 relaxstoelen op voorraad. Zitcomfort.nl.
2: Nama. Van vloer tot muur, wij regelen het. Nama.nl.
3: Voor ieder moment de perfecte leesbril.
2: Mijnleesbril.nl. Nama. Van tapijt tot behang, wij hebben het. Bezoek Nama in Arnhem.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag. Ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent. En AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten, altijd laag.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 5 uur.
6: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De natuurbrand ten zuiden van Parijs heeft inmiddels meer dan 2000 hectare natuur verwoest. Franse autoriteiten hopen de twee brandhaarden vandaag onder controle te krijgen. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken zijn de branden wel ingedamd, maar is er nog geen grip op. Franse media melden dat er bulldozers worden ingezet om moeilijk bereikbare delen van het bos van Fontainebleau te bereiken. De natuurbrand geldt als de grootste in decennia in dit deel van Frankrijk. De politie heeft 2 mensen opgepakt voor brandstichting. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans bedrijf blijft verboden. Solvinity probeerde via een kort geding het verbod van tafel te krijgen, maar de rechtbank gaat daar niet in mee. De staatssecretaris had de overname verboden om te voorkomen dat DigiD in Amerikaanse handen zou vallen. 2 hoofdverdachten van de roof van kroonjuwelen uit het Louvre in Parijs zeggen niet te weten wie de opdrachtgever was. Dat blijkt uit verhoren die de krant Le Monde heeft ingezien. De verdachten zijn een illegale taxichauffeur en een werkloze man. Ze werden een week na de roof in oktober aangehouden en bekenden al snel wat ze hadden gedaan. Ze hadden vitrines in het Louvre ingeslagen en gingen er met een miljoenenbuit vandoor. Beide mannen zeiden dat ze enkele dagen voor de roof zijn benaderd door een opdrachtgever. Zijn naam willen ze niet noemen, uit angst voor wraak. 2 gemeenteambtenaren die zich lieten omkopen moeten 3 en 6 maanden de cel in. Dat is in hoger beroep besloten. Ze werkten bij de gemeente Rotterdam en maakten zich schuldig aan oplichting, omkoping en witwassen. In totaal voor zo'n 2 miljoen euro. Ook een betrokken aannemer moet enkele maanden de cel in. Het weer warm en zonnig. Het is 26 tot lokaal 32 graden. Op de Waddeneilanden iets koeler. De komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen wordt het opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: En wij kijken nog heel even naar het verkeer in onze regio van de ANWB. Krijg je de 3 langste van me. A15 Rotterdam richting Nijmegen tussen Hardingsveld, Giessendam en afrit Leerdam staat 9 kilometer. Heb je 22 minuten vertraging. Dan nog de A325 Nijmegen richting knooppunt Velperbroek tussen Elst en Huizen staat 5 kilometer en heb je 20 minuten vertraging. En als laatste de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen-West en Waardenburg staat 11 kilometer en heb je nog 16 minuten vertraging. En reis je met de trein? Tussen Eindhoven en Boksel rijden geen treinen door een aanrijding en dit duurt tot ongeveer 7 uur.
8: Hey, Wim hier van Uniek Slapen. Wilt u ook een bed dat omhoog en omlaag kan? Makkelijk schoonmaken en makkelijk opmaken? Nu tot 1000 euro terug voor uw oude bed. Een echt ouderwets familiebedrijf. Ga naar unieksslapen.nl.
9: Op zoek naar een nieuwe keuken en de nieuwste keukentrends? Deze vind je bij Lusink Keukens in Apeldoorn. Bij ons geniet je van transparante en schappelijke prijzen. En zorgen we voor een perfecte uitvoering, van planning tot montage. Loop gezellig bij ons binnen of maak een vrijblijvende afspraak op lusinkkeukens.nl.
8: Uniek Slapen. Altijd een winkel bij u in de buurt. Ga naar uniekslapen.nl.
10: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
11: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone. Vodafone Business.
0: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
12: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
13: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
14: e-boekhouden.nl. Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
13: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
15: Thuis in Gelderland. Met deze

0: Wham met Club Tropicana hoorde hier op Radio Gelderland. En wij kijken ondertussen even naar het Gelderse nieuws. En aangeschoven is Joy. Joy, goedemiddag.
1: Hey, goedemiddag. Ja, verschillende zomerkampen voor kinderen die staan onder druk door een tekort aan vrijwilligers. Bij sommige organisaties is het tekort zo groot dat de activiteiten niet doorgaan. Dat is natuurlijk erg verdrietig voor die kids. Deze organisator van zomerkampen in Arnhem moet ook vaak nee verkopen aan ouders die hun kinderen opgeven voor het bouwen van hutten.
2: Op een gegeven moment is het vol, hè? We hebben een teller. En dan krijg ik mailtjes van gewoon mijn kind wil graag toch graag een hutten bouwen. We kunnen niet opgeven, nou, dan moet ik dat uitleggen. En dan zeg ik gewoon, ja, we hebben gewoon te weinig vrijwilligers. Maar als u een weekje komt helpen, dan kunnen wij weer extra kinderen toelaten. Ja, dat is dan ook weer niet de bedoeling.
0: Nee, ik vind het een mooie oplossing. Ja, heel eerlijk, het is wel zo natuurlijk. Dan moet je als ouder zelf opgeven.
1: Maar ik denk dat papa en mama denken, nou, kind een week weg, papa en mama ook een week vakantie.
0: Ja, dat denken ze waarschijnlijk. Maar ja, zo werkt het natuurlijk wel met die vrijwilligers.
1: Geven en nemen. Ja, ik las nu toch iets, Desiree. Een beetje een opvallend geval van vandalisme in Nijmegen. Bij restaurant Wereldkeuken Triavium heeft een man een tuinslang uit een vijver gehaald. Die heeft hij daar vervolgens onder de voordeur geschoven. En minutenlang dat water maar laten lopen daarbinnen.
0: Nee joh.
1: Jawel. De volgende ochtend stond de hal natuurlijk blank. En de schade was groot, ruim 3000 euro. Nou, op bewakingsbeelden is die man te zien. En de politie die roept hem op om zich nu te melden. Doet hij dat niet deze week? Dan wordt zijn gezicht openbaar gemaakt.
0: Wat een bijzondere actie, joh.
1: Maar waarom?
0: Dat je denkt, oké, weet je, een ruit ingooien hoor je nog wel eens. Dat vind ik ook al bizar.
1: Exact, maar dit heb ik nog nooit gehoord.
0: Dit heb ik inderdaad nog nooit meegemaakt, joh.
1: Ja, wat ik me dan ook afvraag is dat je dan voorbij loopt, een tuinslang ziet liggen en dat je denkt, ja, dit is het.
0: Dit is het moment, dit ga ik doen. Nou, bizar.
1: Ja, het is een beetje de talk of the day natuurlijk. Het water is te laag, hè? Watertekort. We hebben het er al vaak zat over gehad. Voor sommige Nederlanders die in de zomer met hun boot weg willen, lijkt de vakantie niet door te gaan. Het water in rivieren staat op sommige plekken zo laag dat ze niet kunnen varen. Zoals in de Rijn bij Lobith.
3: We hadden graag op vakantie gewild en houdt gewoon op.
4: Dat gaat nu niet.
3: Nee, dat gaat niet. We kunnen achter de boot kunnen gewoon staan. Zo laag, ja.
4: Vakantieplannen aanpassen.
3: Ja, ja, we passen ons aan naar het klimaat. Ja.
1: Ja. Ja, toch lullig.
0: Nou ja, kunnen ze zich opgeven als vrijwilliger voor bij het zomerkamp.
1: Bijvoorbeeld, hebben ze mooi wat beters te doen.
0: Dat bedoel ik. Ja. Deze is meteen alweer een oplossing voor gevonden. Geen vakantie, vrijwilliger bij het zomerkamp.
1: Het is het een of het ander.
0: Zo is het. Joy, dankjewel.

0: Een van de mooiste liedjes van Snelle, als je het mij vraagt. Laat het licht aan, hoorde hier op Radio Gelderland. Ja, je hebt het de afgelopen dagen misschien al voorbij zien komen op social media. De nieuwe sierencampagne. En die heet Een praatje maakt je dag.
1: Nu zit ik in de bus waar ik een hondje aan je mag. Een praatje maakt je dag.
0: Ja, ja, ja. Dat klinkt toch eigenlijk best wel catchy.
1: Maar toen ging ik overstag.
2: Slimplan.
1: Een praatje maakt je dag.
0: En laat dat liedje nou geschreven en gezongen zijn door een Arnhemmer. En dat is Tim Koelhoorn. Tim, goedemiddag.
3: Hey, goedemiddag. Leuk om in te kunnen bellen.
0: Zeker. Zeg, hoe komt Sieren nou eigenlijk bij jou terecht?
3: Ja, hele terechte vraag. Door een ondergrondstundenstelsel of zo. Nee, ik denk ze waren op zoek naar een leuke campagnetrack met veel humor en luchtigheid. En ik maakte al een tijdje korte filmpjes met grappige liedjes eronder. Die waren daar in de smaak gevallen en van het een kwam het ander.
0: En was jij meteen enthousiast toen je hoorde waar die campagne over ging?
3: 100%. Ja, ik vind het zo'n optimistische en warme en lieve campagne dat ik meteen dacht van, oh super. En qua onderwerpkeuze nodigde het ook wel uit tot schrijven van songteksten natuurlijk. Dus daar was ik wel dankbaar voor.
0: Ja, dat kan me wel voorstellen. Zeg maar, uit onderzoek blijkt dus dat heel veel mensen denken dat anderen niet zitten te wachten op een praatje. Herken jij dit?
3: Ja, dat is wel zo inderdaad. Ik geloof dat 88% van de Nederlanders daadwerkelijk zin heeft in een praatje. Maar dat volgens mij iets van 2/3 denkt dat er een soort drempel ligt. Dus er is een soort van gek misverstand wat daarin zit. Maar ik herken het zelf ook wel inderdaad. Dat ik soms naast iemand zit in de trein of zo die zijn oortjes in heeft of die lekker aan het schaken is. En dat ik dan zelf zoiets heb van, ik weet niet of die nou zin heeft dat ik zelf een gesprekje ga aanknopen over het schaakwoord. Ik doe maar wat.
0: Ja, precies. Ja, het is misschien ook wel een beetje de oortjes en de koptelefoons zijn wel eigenlijk een beetje het probleem, hè, natuurlijk. Tegenwoordig iedereen loopt er maar mee.
3: Zeker, ja. Het zijn van die barrières die je kan opwerpen. Ja, die je toch wel het lastiger maken om dat laagdrempelige contactmomentje toch aan te gaan met elkaar.
0: En is er sinds de campagne is gestart eigenlijk al een bijzonder of een grappig gesprek geweest dat jij anders normaal nooit had gehad, doordat je iemand aansprak?
3: Dat is een hele goede vraag. Ik heb wel gehad dat mensen bij mij vragen van, hey, ben jij niet die gast van dat praatje?
0: Yeah.
3: Nou ja, daar kunnen we natuurlijk wel het een en ander aan praatjes uit voortvloeien.
0: Ja, of je het even live wil doen.
3: Ja, precies. Denk ik meteen van, oké, nou, het podium is voor mij. Nee, ik ben voor de rest zelf vooral heel veel bezig met practice what you preach. Dus als ik dan in de supermarkt sta, dan wil ik wel eventjes met de cashier een praatje gaan maken. Of met vrijwilligers in de dierentuin is het ook altijd leuk kletsen. Die hebben veel enthousiasme en kennis om te verspreiden. Dus daar maak ik dankbaar gebruik van.
0: En in jouw liedje, een praatje maakt je dag. Waar heb je allemaal uit geput voor de songtekst?
3: Nou, die hond. In het eerste heb ik zo'n zinnetje van, dat ik wil weten dat hoe de hond heet van een zekere mevrouw naast mij in de bus. Die hond is gebaseerd op een waar gebeurde hond.
0: Ah, kijk eens. Vriendinnen van hij bestaat me echt.
3: Ja, zeker. Hij is de hond moeten. Vriendinnen van me hebben een chihuahua die Lola heet. Geweldig beest. 10/10. En qua supermarktverhaal, ja ook. Ik vind ook gewoon bijvoorbeeld, er zit een line in, mijn favoriete zin in het nummer is, dit is Nadia's eerste looping. Dat is ook gebaseerd op van die gesprekjes die je dan kan voeren in zo'n wachtrij bij de Efteling of zo.
0: Ja, precies. Dat je dan denkt, ik sta nu toch in de rij bij de Python, kan ik er net zo goed over beginnen.
3: Ja, precies. Je kan 20 vragen spelen met diegene met wie je naast je staat, of gewoon even een gesprekje aanboren met iemand.
0: En is dat dan ook meteen de tip, als je denkt, ik vind het een beetje spannend, waar kan ik nou over beginnen? Om gewoon datgene te gebruiken waar je staat bijvoorbeeld, of wat je voor je ziet?
3: Ja, zeker. En ik denk ook dat je het gewoon lekker kan houden bij je eigen interesses. Bijvoorbeeld, stel, ik zie iemand over straat lopen met een bandshirt waarvan ik denk, hey, heel vet, deze band luister ik zelf heel graag naar. Nou ja, dan hou ik dat gewoon niet voor me. En verder inderdaad, ik denk ook van, de drempel wordt een beetje overschat. Van, het hoeft helemaal niet een soort van spraakmakende, explosieve opening te zijn of zo. Je bent niet echt aan het flirten. Dus het is prima om gewoon te zeggen, het is wel behoorlijk warm vandaag. Of gewoon inderdaad iets te zeggen over van, het is wel lekker lang wachten op de trein, hè?
0: Ja, precies. Dat is eigenlijk gewoon de opener en dan gaat het vanzelf, zeg je.
3: Ja, precies. Ja, meestal zijn mensen die voelen zich toch wel geroepen om in elk geval een antwoord te geven. En vanuit dat antwoord kan je weer gewoon verder werken. Het is allemaal best wel simpel eigenlijk.
0: Nou, bij deze laat het dan meteen weer een mooie tip zijn om gewoon weer eens even vaker een praatje te maken. Gewoon met een wild vreemde op straat. Tim, zullen we hem dan ook maar meteen gaan draaien, jouw liedje?
3: Dat lijkt me een geweldig idee.
0: Kijk, bij deze. Tim, dankjewel. Je gaat hem vaak voorbij horen komen in de nieuwe Sieren-campagne. Een praatje maakt je dag.

0: Profiteer van de sale. Heel veel extra korting. Woonboulevard Zutphen. Pollaan 50 in Zutphen.
1: Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen? En de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
2: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
3: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren. Dak- en schoorsteentechniek Engels en Zoon in Arnhem is een erkend ASPB-bedrijf. Professioneel onderhoud voor al uw dak- en schoorsteenwerkzaamheden in heel Gelderland. Meer info op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
2: Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar.
3: Uw schoorsteen vakkundig laten vegen en renoveren. Kijk op schoorsteenveegbedrijfengels.nl.
4: Het is 6:02. Je luistert naar Radio Gelderland. In Harderwijk is het 28,7 graden en in Tiel is het 31 graden. Vanavond is het zonnig en nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 16 tot 18 graden. En morgen schijnt wederom de zon uitbundig en wordt het in de middag 28 of 29 graden. Dan nog een greep uit het Gelders nieuws. In Twello raakt een bewoner gewond toen een coniferenhaag vlam vatte door de hitte van een onkruidbrander. De brandweer die kon voorkomen dat het vuur zich verder uitbreidde, maar de bewoner moest met spoed naar het ziekenhuis. En dan nog even over de Nijmeegse Vierdaagse. De NS en Arriva zetten extra langere treinen in om wandelaars en feestgangers te vervoeren. Er rijden nachttreinen tussen Arnhem en Doetinchem en tussen Elst en Tiel, zodat de feestvierers de hele nacht gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer. Meer Gelders nieuws lees je op gld.nl en in de Omroep Gelderland app. En wij kijken nog heel even naar het verkeer in de regio. Je krijgt de drie langste files van me van de ANWB. De eerste is A15 Nijmegen richting Gorinchem tussen knooppunt

0: Del en afrit Arkel staat 11 kilometer, heb je 18 minuten vertraging. Dan de tweede, de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen-West en Waardenburg staat 11 kilometer en heb je 14 minuten vertraging. En dan nog de laatste, de N781 Ede richting Wageningen. Tussen de aansluiting met de A12 en Rhenen staat 4 kilometer en heb je 12 minuten vertraging.
1: Bij Nama altijd de scherpste prijs, het beste advies en het grootste assortiment van Nederland.
2: Iris en de Mol Uitvaartverzorging helpt u op een passende manier een laatste groet te brengen. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
1: Nama. Meer keuze, meer stijl, meer Nama. Kijk op nama.nl.
2: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. iris-demol.nl.
1: Nama. Maak van jouw huis een thuis. Kijk op nama.nl.
3: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
4: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
5: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
4: Nog niet helemaal dus.
5: Tja, die administratie. Toevallig tips?
4: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
5: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
4: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.
6: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
7: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
8: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
9: Meer voor minder. Simpel.
10: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
11: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa. Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
12: 3-sterren-slot.
11: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
13: Thuis in Gelderland. Desiree

0: enjoy om gewoon ineens te zeggen... ah, schat, kom, we gaan vanavond trouwen?
1: Nee, nee, ik wil heel graag trouwen.
0: Ja?
1: Maar dat moet echt old school, hoor.
0: Ja, het wordt echt groot feest, allemaal gasten.
1: Ja, wij willen heel graag een groot feest. En mijn vriend moet mij wel echt een huwelijk vragen.
0: Ah, niet andersom?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee.
0: Oh, ben je daar heel traditioneel in?
1: Ja, ja. Ja, nee, hij moet echt op één knie en dan niet in het reclameblok van de NOS, zeg maar. Dat moet wel uitgepakt worden.
0: Oh, wat grappig. Ja, nou ja, ik ben dus met een vrouw samen, dus dan heb je dus al niet van... goh, dat is een traditionele rolverdeling.
1: Maar zou jij willen trouwen?
0: Ja, weet ik niet, want ik vind het op zich, heeft het wel iets romantisch. Maar aan de andere kant, ja, dan ben ik toch weer zo'n Nederlander.
1: Gedoe.
0: Ik vind het duur.
1: Ja, ja, is het ook. Dat is ook wat ons nu nog tegenhoudt.
0: Dat ik dan denk, ja, je kan wel weliswaar goedkoop, weet je wel, op een, wat is het, dinsdagochtend?
1: Op een maandagochtend.
0: Of whatever. Kan je dan naar het gemeentehuis, maar dan denk ik, ja, dan hoeft het niet. Nee. Dus als ik het dan doe, dan wil ik ook wel goed trouwen. Maar dan vind ik het ook weer heel duur en dan kan je ook heel leuk van op vakantie.
1: Of allebei.
0: Ja, dat zou dan ook allebei kunnen, maar dan moet ik nog echt even flink sparen.
1: Nou ja, ik spreek je over 50 jaar weer.
0: Ja, waarschijnlijk. Ja. Zeg, hey, jij bent nog even bij ons aangeschoven voor het nieuws. Vertel, wat heb je allemaal nog gevonden?
1: Nou, goed nieuws voor liefhebbers van Monopoly.
0: Oh ja?
1: Ja.
0: Ik moet zeggen, ik ben niet groot fan. Ik vind dat een beetje lang duren.
1: Niet?
0: Nee, ik vind het wel leuk spelletjes, maar Monopoly duurt zo lang. En ik vind het einde altijd een beetje soort... nou, wie heeft er het meeste geld?
1: Ja, wie is er failliet?
0: Beetje anticlimax.
1: Ben het wel met je eens. Nou ja, Netflix, die maakt er een spelshow van.
0: Oh.
1: 12 kandidaten die spelen straks op een levensgroot Monopoly-bord... en proberen uit de schulden en uit het faillissement te blijven. Wie er als laatste overblijft, die wint een hoofdprijs van $2 miljoen. Dat is ruim 1,7 miljoen euro. En de serie die verschijnt waarschijnlijk eind volgend jaar. En dat... ja, precies.
0: Ja, het Netflix-logootje natuurlijk. Ja, dat moet er natuurlijk wel heel eventjes bij.
1: Ja.
0: Daar gaan we het dan zien.
1: Ik vraag me dan wel af, Desiree, wat zal dan de Kalverstraat zijn?
0: Ja.
1: Het is natuurlijk Amerikaans, als we dit zo horen, hè, met dollar.
0: Ja, dan is de vraag, heeft Trump dan nog een invloed daarop? Want ja, hij wilde natuurlijk niet de democratische gemeente. Dus
1: nee.
0: dan zou je denken dat New York en Los Angeles bijvoorbeeld al afvalt. Dus ja, dan gaat hij misschien wel voor zo'n staat of zo'n straat ergens in Midden-Amerika gewoon.
1: En ik ben me dan ook benieuwd wat de stationnetjes zijn. Misschien op 2 Disneylands en 2 Universal Studios
0: dat
1: of zo.
0: Dat zou ik wel leuk vinden.
1: Ja,
0: ik ben benieuwd.
1: Misschien heb je net al gehoord, je tas op de stoel naast je in de trein. Doe jij dat?
0: Ja, ik ben wel zo'n type, maar zodra er mensen komen, haal ik hem er wel meteen vanaf.
1: Ik ook, maar als het rustig is, dan zit de tas naast mij.
0: Exact.
1: Ik vind het ook een beetje viezig altijd op de grond.
0: Ja, dus ik doe dat wel.
1: Ja, nou, mag straks niet meer.
0: Nee, dat hoorde ik net, ja.
1: Nee, NS past de regels aan, ook als de trein rustig is, moet je je tas voortaan op schoot houden of in het bagagerek leggen. Volgens NS en de reisorganisatie Rover is een bezette stoel door een tas een van de grootste ergernissen van treinreizigers. Toen ik nog studeerde en de trein was altijd overvol op de tijdstippen dat ik dan naar school moest, vond ik dat ook heel irritant van mensen die dan stug hun oordopjes inhielden. En dan die tas zo na zich lieten. En dan
0: herkenbaar.
1: Vooral geen oogcontact maken.
0: Maar wat ik dan nou weer hoorde, en dat vind ik dan weer zo laf, is dat alleen conducteurs gaan aanspreken en geen boete. Dat heeft geen zin. Dat is een beetje zoals mijn Spaanse lerares altijd zei. Ja, nou, ik stuur er echt uit hoor. En iedereen wist, dat doet ze niet. Dus iedereen ging dan gewoon door. Dit vind ik hetzelfde verhaal.
1: Eens, het maakt gewoon geen indruk. Hey, steeds minder van dit soort gevallen.
2: Daar! Daar, joh! Dat was toch geen buitenspel? Hé, hey, scheids! Hey, joh!
1: Ja, een opvallende maatregel. Je hoorde net voetbal, het is een klein beetje vals spelen wat ik hier deed. Maar een opvallende maatregel bij steeds meer hockeyclubs. Ouders moeten na de bekendmaking van de teamindelingen eerst eventjes afkoelen.
0: Oh, wat goed. Even een afkoelruimte.
1: Ja, een afkoelruimte voor ouders. Clubs voeren een verplichte bedenktijd in, omdat boze reacties op selectie steeds vaker uit de hand lopen. Dat ouders met elkaar op de vuist gaan of met de trainer. Heel onhandig. Bestuurders krijgen stapels klachten, worden soms zelfs in de supermarkt aangesproken. En de hockeybond die noemt het ronduit ridicule dat zulke maatregelen nodig zijn. Oftewel de boodschap aan ouders, laat het vooral een spelletje voor de kinderen blijven.
0: Nou, dat lijkt me sowieso een goed idee. Ik vind dit altijd zo fascinerend van die fanatieke ouders. Dan denk ik, doe even rustig, joh. Je staat toch niet zelf op het veld?
1: Denk aan je bloeddruk.
0: Ja, dan denk ik, kan jou het schelen of je kind in, wat is het, hockeyteam 1 of 2 zit?
1: Ja, blijkbaar is het echt een heel ding in de families.
0: Nou ja, goed. Ik ben er wel voor van die afkoelruimtes. Misschien zouden ze dat meerdere plekken moeten hebben.
1: Gewoon op je werk af en toe?
0: Op je werk, denk ik. In de trein misschien, als je dan toch...
1: Misschien thuis met je partner of zo?
0: Lijkt me ook wel een goed idee.
1: Hmm.
0: Want dan kan misschien dat trouwen toch binnenkort een keertje gaan gebeuren. Dankjewel, Joy.

0: Lekker hoor, Sister Sledge, Lost in Music, hoorde hier op Radio Gelderland. En wij duiken ook heel even verder in de muziek.
1: De alle 1300 goed monumentenlijst.
0: En we gaan naar nummer 733 van afgelopen jaar. En daarbij heb ik meteen even een vraag. Heb je wel eens dat je naar de wc gaat en er dan uitkomt met een geschreven liedje? Ja, ik persoonlijk ook niet, maar gitarist en zanger Trevor Rabin van de band Yes, die had dat wel. Ja, en die schreef dus meteen een liedje en dat was ook nog eens meteen een hit, namelijk Owner of a Lonely Heart. Ik moet wel zeggen, de Yes-fans die moesten er even aan wennen, want zij kenden de band vooral van die liedjes die soms wel 20 minuten duurden. En dan was dit toch wel heel even wat anders, gewoon 4 minuten en dan echt zo'n hitmateriaal. Nou, het platenlabel deed ook echt behoorlijk veel aan promotie om ervoor te zorgen dat het een hit werd. En jawel hoor, de Engelse rockband scoorde hiermee een nummer 1 hit in Amerika.

0: Bij Woonboulevard Zutphen doen we alles om jou super blij te maken. Het is verrassend gezellig en je maakt de slimste keuze. Mooier wonen voor minder geld bij de beste woon- en keukenformules onder één dak. Je vindt ons op het Polplein in Zutphen en op woonboulevardzutphen.nl.
1: Je perfecte kozijn binnen handbereik. Ontdek de ruime selectie voor kozijnen, huisdeuren en glasgevels op finstral.com. Of bezoek Finstral Studio Apeldoorn.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag, ook in de zomer. Zoals AH Dry Roasted Pinda's voor 89 cent... en AH Stokbrood Kruidenboter, 2 stuks, voor maar 1,90 euro. Prijsfavorieten, altijd laag.
3: Zenuwpijn door een rug- of nekhernia? Bij Herniaweg krijg je de juiste zorg, zonder wachtlijst. Kijk snel op herniaweg.nl.
4: Nieuwe bestrating nodig voor tuin of terras, maar weet je niet precies wat je wilt? Kom dan inspiratie opdoen in de showtuin van A18 Sierbestrating en laat je adviseren. Je vindt A18 Sierbestrating aan de Fabriekstraat in Doetinchem. Kijk op a18sierbestrating.nl.
5: Radio Gelderland. Het nieuws van 6 uur.
6: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De maand juni was de dodelijkste maand voor Oekraïnse burgers sinds de Russische invasie begon 4 jaar geleden. Volgens de VN-Mensenrechtencommissie kwamen er bijna 300 mensen om en raakten bijna 2000 burgers gewond. De commissie spreekt van alarmerende cijfers. Het aantal slachtoffers stijgt omdat Rusland vaker zware wapens inzet tegen de burgerbevolking, zoals lange afstandsraketten. De natuurbrand ten zuiden van Parijs heeft inmiddels meer dan 2000 hectare natuur verwoest. Franse autoriteiten hopen de 2 brandhaarden vandaag onder controle te krijgen. De branden zijn wel ingedamd, maar er is nog geen grip op. Franse media melden dat er bulldozers worden ingezet om de moeilijk bereikbare delen van het bos te bereiken. De natuurbrand geldt als de grootste in decennia in dit deel van Frankrijk. De politie heeft 2 mensen opgepakt voor brandstichting. Treinreizigers mogen hun tas niet meer op de stoel naast hen zetten. NS past de regels aan, waardoor tassen voortaan in het bagagerek moeten of op schoot. Tot nu toe was een tas op de stoel niet verboden. Wel moesten reizigers hun tas weghalen als iemand op die plek wilde zitten. Volgens NS wordt het bezet houden van plekken een steeds groter probleem. Vroeger haalden mensen hun tas wel weg, maar tegenwoordig gebeurt dat steeds minder. Ook durven reizigers anderen niet meer aan te spreken. Reizigersorganisatie Rover juicht de verandering toe. De 10e etappe van de Tour de France is gewonnen door gele truidrager Tadej Pogacar. De Sloveen kwam solo over de streep, een halve minuut voor Remco Evenepoel en Paul Sexa. In het algemeen klassement staat Pogacar nu meer dan 3 minuten voor op de nummer 2, Jonas Vingegaard. Renners hadden op de route in het bergachtige Centraal Massief opnieuw te maken met temperaturen van boven de 30 graden. Het weer hier, warm en zonnig, 26 tot lokaal 32 graden. Op de Wadden iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
8: Howdy! Echte Western sfeer vind je bij Rib House, Texas in Bochel. Perfecte steaks, sappige ribs en een terras in het stadsbos aan het meer met wandelroutes voor de deur. Rib House, Texas, Bochel. Waanzinnig goed. Yeehaw!
7: Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar.
9: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
10: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Woehoe! Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar.
12: Verwennen?
11: dit comfort heb ik verdiend, hè?
12: Waarmee?
11: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
12: Ja, ik voel hem.
13: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
14: Stap in de sprookjesachtige wereld van Mare Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
15: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Adventure is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
16: Helemaal nationaal. Het beste van...

0: Nog even en heel Gelderland staat in het teken van de Nijmeegse Vierdaagse. Van de eerste wandeldag tot de Via Gladiola. Van de route tot de feesten. Mis geen stap met Omroep Gelderland. Op gld.nl/Vierdaagse.
1: Helemaal nationaal. Op Radio Gelderland.

0: Zo'n 3 miljoen Nederlanders dragen een kunstgebit. Wanneer u toe bent aan een gebitsprothese, wilt u goed worden geadviseerd. Tandprotheticus J. Hogendijk in Doetinchem is dé specialist op het gebied van aanmeten en vervaardigen van gebitsprotheses. Uw kunstgebit verdient de zorg van de tandprotheticus. Meer informatie vindt u op tandprotheticus-jhogendijk.nl.
1: Geef uw tuin kleur dit voorjaar met Kwekerij Gerritsen. We hebben een ruim assortiment vaste planten, zomerbloeiers en groenteplanten. Topkwaliteit en verrassend betaalbaar. Kom zelf uitzoeken bij Kwekerij Gerritsen. Polseweg 23 Huissen. Kwekerijgerritsen.nl. Wil je straks op vakantie gewoon je menukaart kunnen lezen? En de ober zien aankomen? Maak dan nu een afspraak voor jouw nieuwe multifocale bril en zonnebril bij Sven voor Ogen. Kijk op svenvoorogen.nl.
2: Bij Betting Racing in Groenlo gaan we verder dan alleen de grootste collectie voor de beste prijs. We geven u graag gratis advies op het gebied van sanitair, PVC, natuursteen, wand- en vloertegels. Voor renovatie of nieuwbouw, zakelijk of privé, denken we graag met u mee.
3: Iris en de Mol uitvaartverzorging is voor iedereen. Ook als u niet of elders verzekerd bent. Vertrouw op onze steun en toewijding. Kijk op iris-demol.nl.
2: Betting Racing is tijdens de bouwvak geopend. Nu BTW-actie op tegels en sanitair.
3: Op gepaste wijze afscheid nemen? Wij helpen u. Iris-demol.nl.
4: Radio Gelderland. Het nieuws van 7 uur.
5: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij de brand in een gebouw dat gerenoveerd werd in Brussel zijn 6 mensen om het leven gekomen. Het gaat om de 6 mensen die vermist werden. De brand was vanochtend al snel onder controle, maar nieuw geïnstalleerde liften zijn naar beneden gestort. De 6 dodelijke slachtoffers zaten vast in de liftschachten. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De Belgische koning Philippe en premier Bart De Wever hebben de plaats van de brand bezocht en daar met hulpverleners gesproken. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt met de meeste verkeerscontroles. Aanleiding zijn 2 dodelijke schietpartijen in korte tijd, waarbij ICE-agenten betrokken waren, meldt CBS News. Pas als agenten extra training hebben gehad over het uitvoeren van verkeerscontroles, worden ze weer hervat. Gisteren werd een migrant van 26 doodgeschoten toen hij volgens de autoriteiten probeerde weg te rijden bij een controle. En vorige week kwam er ook een migrant om het leven bij een controle van de immigratiedienst. In de VS is al meerdere keren gedemonstreerd tegen de acties van ICE. Tijdens de coronapandemie heeft de Britse overheid voor miljarden verspild door te veel beschermingsmiddelen in te kopen. Mondkapjes en andere spullen gingen over de datum voordat ziekenhuizen ze konden gebruiken, zegt een onderzoekscommissie. De commissie vindt dat inkopers bij de overheid zich beter hadden moeten voorbereiden op noodsituaties. De 10e etappe van de Tour de France is gewonnen door gele truidrager Tadej Pogacar. De Sloveen kwam solo over de streep, een halve minuut voor Remco Evenepoel. In het algemeen klassement staat Pogacar nu meer dan 3 minuten voor op de nummer 2, Jonas Vingegaard. Renners hadden op de route vandaag opnieuw te maken met temperaturen boven de 30 graden. En het weer in Nederland, warm en zonnig. Het is 26 tot lokaal 32 graden, op de Waddeneilanden iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen wordt het opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De avond van Gelderland.

nog even en heel Gelderland staat in het teken van de Nijmeegse Vierdaagse. Van de eerste wandeldag tot de Via Gladiola. Van de route tot de feesten. Mis geen stap met Omroep Gelderland. Op gld.nl/Vierdaagse.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 8 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Inmiddels zitten er 6 mensen vast voor de grote natuurbrand ten zuiden van Parijs. Volgens justitie gaat het onder meer om een vrijwillig brandweerman die heeft toegegeven dat hij takjes en bladeren in brand heeft gestoken. Een ander zegt dat hij per ongeluk een sigaret in de natuur gooide. De branden in het bos van Fontainebleau hebben al meer dan 2000 hectare natuur verwoest. De branden zijn wel ingedampt, maar nog niet onder controle, zeggen de Franse autoriteiten. Bij de brand in het centrum van Brussel zijn 6 mensen omgekomen. De brand brak vanochtend uit in een gebouw wat gerenoveerd werd. De slachtoffers, waarschijnlijk bouwvakkers, kwamen vast te zitten in een liftschacht, zegt een verslaggever van de VRT.
2: Die liften gebruikten ze voor de werken die ze daar aan het uitvoeren waren, en door de brand zijn die helemaal naar beneden gestort. De lichamen worden nu geïdentificeerd. Er wordt onderzocht of dat ook dezelfde mensen zijn als de 6 die als vermist waren opgegeven.
1: Hoe de brand in Brussel is ontstaan is nog onbekend. De maand juni was de dodelijkste maand voor Oekraïnse burgers sinds de Russische invasie begon, 4 jaar geleden. Volgens de VN-Mensenrechtencommissie kwamen er bijna 300 mensen om en raakten bijna 2000 burgers gewond. De commissie spreekt van alarmerende cijfers. Het aantal slachtoffers stijgt omdat Rusland vaker zware wapens inzet tegen de burgerbevolking, zoals lange afstandsraketten. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor 43,8 miljoen euro. En daarmee is het de duurste dino ooit. Het skelet kreeg eerder al de naam Gus en is voor ruim 60% compleet, 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Wie hem heeft gekocht is niet bekendgemaakt. Het weer warm en zonnig, het is 26 tot lokaal nog 32 graden. Op de Waddeneilanden is het iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen wordt het opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

0: En ik wens u nog een fijne avond.
1: En thuis, bedankt voor het kijken.
0: Dank voor het kijken.
2: Heb je je favoriete programma gemist? Of wil je een uitzending terugkijken? Via Uitzending Gemist van Omroep Gelderland vind je alle tv-programma's terug. En kun je terugkijken waar en wanneer jij wilt. Dus ook gewoon op je mobiel of tablet. Ga naar gld.nl/gemist. En ga er maar eens lekker voor zitten. Veel kijkplezier.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 9 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De grote natuurbrand ten zuiden van Parijs is onder controle. Het vuur is nog niet uit. Dat kan volgens de brandweer dagen tot weken duren. De branden in het bos van Fontainebleau hebben meer dan 2000 hectare natuur verwoest. 6 mensen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Een van de verdachten was een vrijwillig brandweerman die toe heeft gegeven takjes en blaadjes in brand te hebben gestoken. 4 verdachten zitten nog vast. De Verenigde Staten gaan toch geen tol heffen in de Straat van Hormuz. In plaats daarvan heeft president Trump een reeks handelsovereenkomsten aangekondigd met landen die grenzen aan de Persische Golf. Eerder zei Trump nog wel een tolheffing te willen in ruil voor een veilige en vrije doorgang die de VS schepen zou bieden. Maar na gesprekken met leiders van het Midden-Oosten trekt hij zijn plan in. De Amerikaanse blokkade van Iraanse havens gaat wel door. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans bedrijf blijft verboden. Sovinity probeerde via een kort geding het verbod van tafel te krijgen, maar de rechtbank gaat daar niet in mee. De staatssecretaris had de overname verboden om te voorkomen dat DigiD in Amerikaanse handen zou vallen. Rijkswaterstaat gaat aangifte doen tegen een automobilist die vrijdag 2 slagbomen los heeft geschroefd bij de ketelbrug tussen Lelystad en Emmeloord. Een storing veroorzaakte die middag een flinke file omdat de slagbomen niet meer omhoog gingen. 1 of meerdere automobilisten besloten niet te wachten op een monteur en besloten de slagbomen daarom zelf maar los te schroeven om er zo langs te kunnen. Rijkswaterstaat noemt de actie levensgevaarlijk. De slagbomen zijn uiteindelijk weer gerepareerd. Het weer blijft vanavond nog lang zonnig en warm met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. Vannacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw een warme dag en dan maximaal een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

Maar op de camping. En iemand die denkt, dit kan nog gekker. De Zwarte Cross komt eraan. En er wordt weer van alles uitgespookt. Wat precies? Dat volg je bij Omroep Gelderland. Vanaf donderdag op gld.nl/zwartecross.

0: Gelderland. Het nieuws van 10 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan toch geen tol heffen in de Straat van Hormuz. In plaats daarvan heeft president Trump een reeks handelsovereenkomsten aangekondigd met landen die grenzen aan de Persische Golf. Eerder zei Trump nog wel een tolheffing te willen, maar na gesprekken met leiders van het Midden-Oosten trekt hij dat plan in. Vanmiddag en vanavond waren er opnieuw Amerikaanse aanvallen op Iran. Iran zegt Amerikaanse doelen in buurlanden ook aan te hebben gevallen. De grote natuurbrand ten zuiden van Parijs is onder controle. Het vuur is nog niet uit. Dat kan volgens de brandweer dagen tot weken duren. De branden in het bos van Fontainebleau hebben meer dan 2000 hectare aan natuur verwoest. 6 mensen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Een van de verdachten was een vrijwillig brandweerman. Die heeft toegegeven takjes en blaadjes in de brand te hebben gestoken. 4 verdachten zitten nog vast. De Amerikaanse president Trump heeft bijna 5 miljoen euro aan schadevergoeding betaald vanwege een aanranding in de jaren 90. Een jury achtte het bewezen dat Trump zich in een pashokje had vergrepen aan schrijfster Elizabeth Jean Carroll. Zij klaagde Trump pas later aan. De advocaten van de president hebben de betaling van het smartengeld proberen tegen te houden, maar dat is tot aan het Hoge Rechtshof niet gelukt. De Carroll's advocaat bevestigt nu dat de schrijfster de miljoenen heeft ontvangen. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor 43,8 miljoen euro. En daarmee is het de duurste dino ooit. Het skelet kreeg eerder al de naam Gus en is voor ruim 60% compleet. 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Wie hem heeft gekocht is niet bekendgemaakt. Het weer, het blijft vanavond nog lang zonnig en ook warm, met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. Vannacht koelt het af naar 15 tot 20 graden en morgen opnieuw een warme dag en dan maximaal een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Gelderland.

Delict. Het opsporingsprogramma van Omroep Gelderland en RTV Oost. Politie en justitie vragen je wekelijks mee te denken over misdaden in Gelderland en Overijssel. Want dankzij jouw tips kunnen vele vormen van criminaliteit worden opgelost. Iedere donderdag bij Omroep Gelderland. Plaats

0: Radio Gelderland.
1: Elf uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van zijn hoofdrol in Simon en de scheepsjongens van de Bonte Koe. En ook zijn rollen in Baantje, Nieuwzeer en Flikker Rotterdam. Daarnaast was hij als stemacteur een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Voor zijn rol in Simon kreeg hij een gouden kalf voor beste acteur. Kees Geel was 61 jaar. De grote natuurbrand ten zuiden van Parijs is onder controle. Het vuur is nog niet uit. Dat kan volgens de brandweer dagen tot weken duren. De branden in het bos van Fontainebleau hebben meer dan 2000 hectare natuur verwoest. 6 mensen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Een van de verdachten was een vrijwillig brandweerman die toe heeft gegeven takjes en blaadjes in brand te hebben gestoken. 4 verdachten zitten nog vast. De Verenigde Staten gaan toch geen tol heffen in de Straat van Hormuz. In plaats daarvan heeft president Trump een reeks handelsovereenkomsten aangekondigd met landen die grenzen aan de Persische Golf. Eerder zei Trump nog een tolheffing te willen, maar na gesprekken met leiders van het Midden-Oosten trekt hij dat plan in. Vanmiddag en vanavond waren er opnieuw Amerikaanse aanvallen op Iran. En Iran zegt Amerikaanse doelen in buurlanden te hebben aangevallen. Bij de brand in een gebouw dat werd gerenoveerd in Brussel zijn 6 mensen om het leven gekomen. Het gaat om de 6 bouwvakkers die vermist werden. De brand was vanochtend snel onder controle, maar de nieuw geïnstalleerde liften zijn naar beneden gestort. De 6 dodelijke slachtoffers zaten vast in de liftschachten. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Na lang tegenstribbelen heeft de Amerikaanse president Trump bijna 5 miljoen euro aan schadevergoeding betaald aan schrijfster Elizabeth Jean Carroll. Een jury achtte eerder bewezen dat Trump zich in de jaren 90 schuldig had gemaakt aan aanranding. De schrijfster klaagde hem pas later aan. Lange tijd probeerde Trump de betalingen van het smartengeld tegen te houden. Tata Steel kan beginnen met de sanering van een terrein in Velsen-Noord waar jarenlang staalslakken lagen opgeslagen. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem en in het grondwater terechtgekomen. Staalslakken zijn een restproduct van de staalproductie. Op het terrein in Velsen-Noord lag lange tijd zo'n 835.000 ton aan staalslakken. De Omgevingsdienst heeft nu het saneringsplan van Tata Steel goedgekeurd, waardoor de werkzaamheden kunnen beginnen. En Spanje heeft ten koste van Frankrijk de finale van het WK voetbal bereikt. In Dallas werd het 2-0. Spanje staat voor de 2e keer in de WK-finale, na 2010, toen er werd gewonnen van Nederland. Morgenavond om 9 uur staan Engeland en Argentinië nog tegenover elkaar in de andere halve finale van dit WK. Het weer vannacht helder en droog bij 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw een warme dag en dan maximaal een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we geen rendement maken door te beleggen op basis van allerlei vage koersvoorspellingen, maar dat we puur handelen op basis van kenbare feiten, waardoor u precies weet waar u aan toe bent. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
4: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
5: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: dieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
2: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Neleman. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Neleman, biologische wijn voor een mooiere wereld.
1: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.

0: Ende. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 23 graden, binnen zit Wilfried de Jong.
2: Geen tassen meer op de stoel naast je in het drukke openbaar vervoer. Dat is een goed besluit. Heb ik nog een ideetje? Geen rugzakken op je rug als je je omdraait in een volle metro. Nog eentje dan? Deodorant. Goedenavond, welkom bij het Oog. We staan zo stil bij het overlijden van acteur Kees Geel, met collega Martin Schwab, die met Geel samenwerkte in Flikken, Rotterdam. Den Haag krijgt een nieuw college en Richard de Mos zit namens zijn partij Hart voor Den Haag vooraan in de raadzaal. Morgen de tweede halffinale op het WK, Argentinië tegen Engeland. Een wedstrijd vol historie, denk maar eens even aan de Falklandeilanden, en ook vol met voetbaldrama, zoals de hand van God van Maradona. De Europese herdenking van klimaatslachtoffers in Nederland niet zo bekend. In België is er morgen 1 minuut stilte hierover in het parlement. Een hokjesdenker is de naam van een duo dat met absurdistische scènes op het theaterfestival De Parade speelt. Hun grote inspiratiebron is de mens. En nu eerst het nieuwsoverzicht van
1: dinsdag 14 juli.
3: Ook als je stand, geen water.
4: Gordroog.
2: In Nederland dreigt een historische droogte. Op verschillende plekken is dat al flink merkbaar. Bijvoorbeeld waar woonboten liggen.
5: Nou, kom binnenvallen.
6: Zo. Dan gaat de deur, mevrouw.
5: Ja, dan merk je gelijk hoe schuin dat we liggen.
2: En dat beperkt zich niet tot alleen maar die slaande voordeur.
7: De trap bijvoorbeeld, die begint scheef te trekken.
2: En met een woonboot wil je niet per se varen, maar met een jacht wel.
8: Maximaal is nou ook 90 centimeter wat er door kan. En de meeste jachten leggen gemiddeld toch 1,20 meter, 1,30, 1,40 diepgang.
2: Een stukje varen zit er dan ook niet in?
9: Nee. Dat gaat niet, we kunnen achter de boot kunnen gewoon staan. Zo laag, ja.
2: Er zijn ook mensen die hun geld verdienen op het water. Binnenvaartschippers bijvoorbeeld, die kunnen geen volle lading meer vervoeren.
10: Wij zitten nu op, even kijken, 1/3 van de capaciteit.
2: En dan deze oplossing voor de droogte. Wie zit daar op te wachten?
11: Eigenlijk moet je hopen op meerdere weken lang niezerachtig weer. Dan heeft dat water goed de tijd om de grond in te trekken.
2: Een dramatische brand tijdens bouwwerkzaamheden heeft in Brussel 6 levens geëist. De brand was snel onder controle, maar al vlot werd duidelijk dat niet alle bouwvakkers buiten stonden.
12: Toen bleek eigenlijk dat er 6 mensen vermist waren met wie de werkgevers geen contact meer konden krijgen.
2: De 6 wilden vermoedelijk via de lift de veiligheid opzoeken. Die lift openmaken, dat duurde een hele tijd.
12: En zo is men dan eindelijk vanavond tot de trieste vaststelling gekomen dat inderdaad 6 lichamen in die cabine lagen.
2: Je tas in de trein zetten, ik zei het al, naast je op de stoel zetten, dat is een grote ergernis. Ergernis nummer 1, zal ik maar zeggen. Die met een nieuwe regel volgens de NS tot het verleden gaat behoren.
13: De nieuwe normaal moet dus echt zijn dat die of op schoot staat of in de bagagerek.
2: Of die nieuwe regel gaat werken, deze vrouw heeft er nog een hard hoofd in.
14: Ja, ik denk niet dat mensen er echt naar gaan luisteren eigenlijk.
2: Een ander heeft nu al medeleven met de conducteurs.
15: Conducteurs die hebben vaak al best wel veel last van agressie in de trein. Dus ik ben benieuwd hoe mensen daarop gaan reageren.
2: En denkt iedereen er zo over? Nee hoor, deze treinreiziger denkt dat door de nieuwe regel het een stuk gezelliger wordt in de trein.
16: Jammer dat het moet, maar ja, ik denk dat het wel goed zou zijn.
2: Op het voetbalveld maken ouders zich vaak drukker dan hun spelende kinderen. Dat is nu overgeslagen naar het hockey. Deze trainer krijgt steeds vaker met klagende ouders te maken nadat hij selectie bekend heeft gemaakt.
17: Onterecht, te laag ingedeeld, verklaringen waarom. Mijn kind is toch echt wel goed genoeg.
2: Bij hockey gebeurt dat veelal niet verbaal. Nee, deze ouders schrijven brieven. Heel lange brieven.
17: 1, 2... 3, 4, 5, 6. Nou, dan kan ik wel even doorgaan.
1: Dit was Nieuws Vandaag.
17: 9 pagina's.
1: In de media.
17: Dat is van één ouder.
2: Ja, vanavond werd bekend dat acteur Kees Geel op 61-jarige leeftijd is overleden. Aan de telefoon is Martin Schwab, die hem goed kent, veel met hem gewerkt heeft. Onder meer in Flikken Rotterdam als acteur, als regisseur. Dag Martin.
4: Goedenavond.
2: Ja, dit is bij jullie ook nog maar net bekend. En ik begreep dat jullie, nou, misschien niet toevalligerwijs, nog aan het werk waren rond Flikken Maastricht en in Rotterdam zijn nu met een aantal mensen.
4: Nee, wij waren gewoon eten. We zijn 2 weken geleden hebben we onze laatste draaidag gehad voor Flikken Rotterdam. En we hadden nu gewoon gezelligheid eten. Want we zijn een hele hechte familie, de Flikken familie. Want de crew van Rotterdam is zo goed als hetzelfde als de Flikken Maastricht.
2: Ja, dat betekent crew. Dus dat je tot voor een paar weken met Kees gewerkt hebt.
4: Ja, nou, ja. Ik niet als regisseur, dat was een andere regisseur, maar dat maakt het natuurlijk verder niet zo. Nee. We zijn allemaal echt enorm geschrokken over dit bericht. We zijn enorm verslag. En ja, wat ik ervan heb begrepen is dat hij wel een hele leuke week had in zijn vakantiehuisje met zijn 2 dochters. En dat hij dus in een gelukkige mood was, voor zover dat mogelijk is.
2: Ja. Kun je hem, het is lastig denken hoor, maar kun je hem omschrijven als wat voor een type acteur het nou was?
4: Ja, het was een hele, hele goede acteur. Markant, eigenwijs, eigenzinnig en kon van niets iets maken. Heel sterk en natuurlijk een genot om mee te werken met zo'n krachtig profiel. Iemand die zo duidelijk wist wat hij met dat uchtje of dat hè, of dat ja, of dat nee, met kleine dingen wilde en kon doen. Veel effect mee wist te bereiken. En ja, ik had wel ruzie met hem erover. Ik zei, je doet dit. Maar ik moest dan toch zeggen, later in de edit moet ik dan toch geven dat hij de goede keuze had gemaakt.
2: Oh ja, ja. Dus die eigenwijsheid die kwam jou ook van pas, zijn eigenwijsheid.
4: Ja, ja, daar ik kon er uiteindelijk wel altijd wat mee. Ja. Kijk, hij is natuurlijk ook misschien wel de enige Nederlandse acteur, ja, de enige Nederlandse acteur die het Tribeca Film Festival als beste acteur is uitgeroepen.
2: In New York, oh ja?
4: Ja.
2: En hij brak natuurlijk, ja, brak door. Hij deed dat, hij acteerde al lang, maar in 2004 speelde hij in Simon, hè? Wat toch zijn claim to fame in Nederland werd, zal ik maar zeggen. Had hij ook wel last van, hè, zei hij. Hij zei wel eens van, ja, als je dan op een gegeven moment een kalf wint of zo, dan word je niet meer gebeld en zo, hè? Dat soort, zo kon hij ook wel zijn, hè?
4: Ja, hij kon. Ja, maar goed. Er zijn weinig acteurs die niet klagen over wat dan ook. Maar ik vind, hij had een robuust aanwezigheid. Hij kon echt wel heel pittig zijn. Maar het had wel te maken met het product. Het was niet per se alleen maar over zichzelf dat het ging. Het was ten gunste van het product, van de scène. En ik heb echt gezien hoe die van kleine dingen toch iets bijzonders wist te maken. Het was echt wel een genot om daarmee samen te werken.
2: Ja, want als jij hem regisseerde, was die voor jou makkelijk te kneden, zal ik maar zeggen.
4: Niet altijd, maar hij luisterde wel ook. Hij kwam ook heel weerbarstig en dan deed hij het toch. En dan zei ik, nou zie je wel. Het was, in die zin waren wij wel, konden we wel heel diep erop ingaan. Ik bedoel, natuurlijk, het is maar een politie-serietje, maar we zochten wel altijd naar diepere lagen.
2: Ja, dat is natuurlijk nou, een politie-serietje, best een grote serie natuurlijk. Maar hij heeft ook ontzettend veel films gespeeld, als mijn hoofdrol en ook in theater en zo. Ja, je kunt het niet meer vragen. Maar was hij voldaan met hoe het tot nu toe in zijn acteursbestaan ging?
4: Dat geloof ik wel. Ja. Ik geloof dat hij daar heel goed, heel tevreden op terugkeek en heel tevreden was. En zonder kokkie te zijn. En gewoon, hij was waar hij was en hij was daar content mee. En dat is natuurlijk ook belangrijk, dat je gewoon tevreden bent met wat je aan het doen bent en waar je op welke plek je bent en waar je staat in het landschap op dat moment.
2: Ja.
4: Want hij heeft ook nog in musicals gezeten. Niet te vergeten.
2: Ja, ja. Een goede stem, hè? Een markante, opvallende stem.
4: Ja.
2: Ja.
4: Ja.
2: Martin, ik vind het ontmoedig dat je nu al over hem zo kan spreken. Terwijl je het ook nieuws ook allemaal net al binnenkrijgen. Ik wil de mensen rondom jou sterkte wensen en jezelf ook. En dank je wel voor je reactie.
4: Oké, goed. Bedankt hoor. Graag gedaan.
2: Dank je wel, Martin Schwab. Dan gaan we naar de krant van morgen met Sid van der Linden.
18: Kinderen van migranten halen een onderwijsachterstand al binnen één generatie grotendeels in. Dat staat op de voorpagina van Trouw. Een onderzoek naar CITO-scores door de jaren heen laat zien dat taal- en rekenachterstand tot wel 70% kan verdwijnen. Het verschil is binnen drie generaties zelfs helemaal verdwenen. Onder Marokkaanse Nederlanders bleek de inhaalslag het grootst.
2: De verklaring daarvoor kan ook deels aan de tijdgeest liggen, zegt een onderzoeker. Zo is het onderwijsstelsel mee veranderd. Er is meer aandacht voor diversiteit en leraren hebben hoge verwachtingen van alle leerlingen. En daar profiteren zeker ook migrantenkinderen van.
18: Verzoenende woorden in het Parool uit de mond van de LVNL, de Luchtverkeersleiding Nederland. Topman Joost Meijs wil weer met omwonenden en gemeenten aan tafel om over het vliegverkeer op Schiphol te spreken. Er bestond al zo'n Schiphol-tafel, maar die viel uit elkaar in 2018 na onderling geruzie. Nu komt er vanuit Den Haag een nieuw luchthavenverkeersbesluit met nieuwe vliegregels en nieuwe geluidsgrenzen. En dat is volgens mij een goed moment om de strijdbijl te begraven.
2: In het besluit zijn de spelregels over het aantal vluchten en de geluidsnormen al bepaald. Dat is een groot verschil met voorheen, vindt Meijs. Dan wordt daar tenminste niet meer over geruzied, wil hij maar zeggen.
18: En 10 jaar na de coup-poging in Turkije wordt het trauma nog dagelijks gevoeld. Dat kopt de Volkskrant morgen. Een verslaggever spreekt met een echtpaar dat vast heeft gezeten in de golf van arrestaties die op de mislukte coup volgde. President Erdogan had het eerst gemunt op Gülen-aanhangers, zonder dat duidelijk is welke rol deze denker in ballingschap speelde. Daarna greep de president de coup aan om allerlei tegenstanders op te sluiten.
2: Ali en Zeynep zaten allebei een tijdje vast. Het ergste vonden ze de maatschappelijke uitsluiting toen ze weer vrijkwamen. Buren en vrienden kwamen tegenover elkaar te staan. Ouders keerden zich af van hun kinderen en mensen hebben zelfmoord gepleegd, zegt Zeynep. Deze nasleep zal niet aan bod komen bij de herdenking morgen. Volgens Ali en Zeynep bestaat er geen gevoeligere kwestie in Turkije.
18: In het Nederlands Dagblad is te lezen over een spijtbetuiging van de Britse tak van Amnesty. Die heeft een rapport offline gehaald waarin christelijke organisaties een bedreiging worden genoemd. Het gaat over organisaties die een gevaar zijn voor de mensenrechten, de positie van de vrouw en LHBT-plussers. Dat het zoveel christelijke organisaties waren leidde tot ophef, waarna Amnesty spijt betuigt de tekst had zo niet online moeten komen.
2: Christenen zijn er niet blij mee. Een afwijkende mening over abortus maakt je nog niet meteen anti-mensenrechten, zegt de Europese Evangelische Alliantie. Volgens de theoloog der Nederlanden is Amnesty een beetje de weg kwijt. De organisatie zit volgens hem in een bubbel van gelijkgestemden. Hij gunt ze een paar christenen in de organisatie.
1: Deze onderwerpen uitgebreid.

0: Niall Horan met Dinner Party. Den Haag maakt zich op voor een nieuw college in het stadhuis. Richard de Mos met zijn partij Hart voor Den Haag gaat samen met VVD, het CDA en Denk de Stad besturen. En morgen debatteert de gemeenteraad over het coalitieakkoord. Richard de Mos, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Gefeliciteerd, hè?
1: Dankjewel.
0: Ja, is het nu echt zin hebben in de volgende dag?
1: Nou ja, morgen krijgen we natuurlijk een debat. Een dag daarna hebben we dan de beëdiging. En dan mogen we vanaf vrijdag aan het werk met een nieuwe wethoudersploeg. En daar heb ik inderdaad heel veel zin in.
0: Ja, toch? Ja. Nou, ik noemde net die drie partijen. VVD, CDA, Denk. Is dit een goed huwelijk al bij voorbaat? Dat is altijd moeilijk te zeggen, hè? Maar toch.
1: Nou ja, we hebben natuurlijk eerst gekeken naar de verkiezingsuitslag. Daar zag je dat Pro, de derde partij, niet eens wilde praten met Hart voor Den Haag als winnaar van de verkiezingen. Met D66 hebben we wel wat kopjes koffie gedronken en het geprobeerd. Daar kwamen we niet uit. Ja, en daarna ging het eigenlijk heel goed en ontzettend elkaar wat gunnen. Deze vier partijen heb ik het dan over.
0: Ja.
1: En dat is ook heel pragmatisch gegaan. Gewoon kijken naar waar geven we wat, waar nemen we wat om die stad Den Haag vooruit te helpen. En deze vier partijen die zijn heel erg nader tot elkaar gekomen. Daar hebben we er heel veel zin in.
0: Ja, Abu Taleb heeft dat ook begeleid, zeg maar. Hielp dat nog mee?
1: Nou, zeker. Ik heb Ahmed niet voor niks gevraagd. Het is een bestuurder uit Rotterdam die natuurlijk weet hoe zulke processen werken. Een vergelijkbare stad als Den Haag, waar hij trouwens ook zijn wortels heeft. Mm-hmm. Dus hij heeft het met heel veel liefde gedaan. En hij heeft op de juiste moment, als het op sommige dossiers als lastiger werd, de goede duwtjes gegeven om uiteindelijk te komen tot een mooie coalitieakkoord wat evenwichtig is.
0: Ja. Het eerste probleempje dook ook op, las ik, van uw partijgenoot Rachid Kenhoui. Dacht wethouder te worden, maar die is uiteindelijk door u gepasseerd. Wat is daar gebeurd volgens u?
1: Nou, er is niet veel gebeurd. We hadden 8 wethouderskandidaten, ook voor verschillende posten. En Dirk Nauwie is een perfecte wethouder financiën. En die post hebben we niet binnen weten te slepen. Ja, en daardoor is de keuze op andere personen gevallen, omdat we andere posten hebben binnengesleept tijdens de onderhandeling. En dat is eigenlijk het hele verhaal.
0: Ja, hij was daar niet blij mee.
1: Nee, en dat mag ook. Alleen ja, of je dat allemaal via de media moet spelen, dat laat ik aan hem. We hebben heel fijn samengewerkt. Ja, en soms zijn ook politieke keuzes anders dan iemand verwacht. En er hoort teleurstelling bij en dat mag ook.
0: Ja, er zijn ook 2 meer posten, hè, als het om wethouders gaat. We gaan van 8 naar 10, hè? Vergeleken met het vorige college. Was dat echt nodig?
1: Ja, we zitten met een best wel, ja, voor mij niet, maar met een lastige verkiezingsuitslag. Met een partij met 16 zetels en dan 2 partijen met 3 en 1 met 2. En om de balans in het college terug te brengen, hebben we gekozen voor 5 wethouders voor mijn partij en 5 voor de andere 3 partijen. Dat we in het college meer balans hebben. We hebben ook heel veel hervormingen die we willen gaan doorvoeren. We willen veel in de stad zijn. Dat is ook iets wat natuurlijk na aan mijn partij ligt. Hè. De wijken in gesprek met burgers. Spreekuren ook voor wethouders. Ja, en dat hebben we dan ook nodig om die stad in te gaan en om die uitdagingen die voor Den Haag er zijn te gaan oplossen.
0: Ja, ik heb geen verstand van financiën, hoor, helemaal niet. Ik vind het al lastig genoeg met mijn eigen portemonnee. Maar als je van 8 naar 10 gaat, dan zou je zeggen dat het allemaal wat duurder wordt. Terwijl je vaak hoort dat het toch wat bezuinigd moet worden in de gemeente of zo.
1: Nou, we gaan 42 miljoen bezuinigen op het ambtelijk apparaat.
0: Okay.
1: De ambtenarij is behoorlijk gegroeid. Je hebt ook de Roemer-norm. Die zegt met de externe inhuur niet boven de 10%. Dat is nu 16%, dus we maken daar stappen. Ja, en wat u zegt is waar. Het kost 1,3 miljoen per jaar extra om die wethoudersploeg te vergroten. Maar daarbij hebben we wel dus meer zichtbaarheid richting de burgers toe. Meer contact met burgers. En we hebben veel uitdagingen waar we voor staan. Dus we hebben ook 10 wethouders die keihard aan het werk moeten en gaan.
0: Ja, ja. Vorige keer won u ook flink met uw partij. Maar toen wilde andere partijen niet met u in zee vanwege dat strafrechtelijk onderzoek. Dat is nu allemaal voorbij. Is dit akkoord nou een soort van genoegdoening van u? Denkt u toch, kijkt u toch wat vrijer om u heen van, nou, dat hebben we toch gefixt?
1: Nee, kijk, ik ben natuurlijk blij met de overwinning. Het is vooral voor mij nu groen licht om eindelijk aan het werk te gaan voor de stad waarvan ik zoveel hou. Ik hou van deze stad. Ik wil deze stad verder helpen. Het is de mooiste stad van Nederland. Er liggen heel veel uitdagingen. Nou, ik heb 7 jaar in de wachtkamer moeten zitten. Ja, en dat is nu voorbij. Maar ik heb geen gevoelens van verraak. Ik ben blij dat deze stad mag dienen. En dat we dat als partij met 5 wethouders mogen doen. En de lat ligt hoog. En nou moeten we laten zien dat we die stem van vele Hagenezen en Scheveningers, Loosduiners ook waard zijn.
0: Ja, ja, want u zei net al van, hè, u bent populair geworden door, zal maar zeggen, de ombudspolitiek. U zei net ook van, ja, we willen die stad in, we willen die wijk in. Dat bent u zelf ook echt wel van plan, want voor het weet ben je meer aan het vergaderen dan dat je door de wijk loopt.
1: Nee, juist dat laatste is belangrijk. Het nieuws ligt ook op straat, de kennis ligt ook op straat. En als je burgers in de kracht zet, dan weten burgers vaak veel meer dan dat volksvertegenwoordigers weten. En een goede volksvertegenwoordiger luistert naar wat er leeft in de stad, kan de burger niet altijd helpen, maar doet daar altijd wel 100% zijn of haar best voor. En dan boek je ook de resultaten die Hart van Den Haag heeft geboekt.
0: Ja. Wat gaat u nou het eerst aanpakken in de eerste week? Dat u zegt, nou, dat zet ik gelijk op de agenda als belangrijkste punt.
1: Nou ja, ik zelf moet natuurlijk dan focussen op mijn eigen portefeuille. Ik ben wethouder Economie, Internationale Zaken en het Nationaal Programma Den Haag Zuidwest. Dat is een wijk waar armoede, criminaliteitscijfers hoog zijn. Mm-hmm. Ja, en die wijk wil ik de aandacht gaan geven die nodig is. Die wijk waar mijn opa en oma woonden. Dat moet weer een wijk worden van hoop en optimisme, wat het na de oorlog was. En daar wil ik me heel hard voor gaan inzetten.
0: Ja, ik hoor dat u het de mooiste stad van Nederland vindt. Daar kunnen we even niet omheen.
1: Nee, zeker niet. Ja, ik moet natuurlijk ook als wethouder City Marketing natuurlijk zorgen dat de promotie van de stad Den Haag welichtiert. En dat ben ik vanaf nu ook natuurlijk aan het doen.
0: Ik ga u veel succes wensen, meneer De Bos.
1: Dank u wel voor het fijne gesprek.
0: Dank u wel. Okay.

0: Tired of Waiting for You, gespeeld en gezongen door de Kinks. Terwijl het in grote delen van Europa aanhoudend heet blijft, is morgen de jaarlijkse Europese herdenking van klimaatslachtoffers. In Nederland is daar eigenlijk best wel weinig aandacht voor die herdenking, maar in België houdt het parlement zelfs 1 minuut stilte en wordt de komst van een monument voor klimaatslachtoffers aangekondigd. Zowel de herdenking als het monument zijn een initiatief van Benjamin van Bunderen-Robberechts. Goedenavond, Benjamin.
1: Goedenavond.
0: Ja, 5 jaar geleden, hè, we herinneren het allemaal denk ik nog wel, kwamen er in België en in Duitsland hele grote overstromingen voor. Meer dan 200 mensen kwamen om het leven. En jij verloor daar jouw vriendin Rosa. Kun je vertellen wat er op die dag gebeurd is?
1: Dus ja, 5 jaar geleden, ik was toen 14. Ik kwam net uit de lockdown en ik besloot om naar een kamp te gaan in Marcourt, een klein dorpje in Ardennen. En het was een kamp voor jongeren die een verschil wilden maken in de wereld. En ik heb daar een meisje leren kennen, Rosa. We waren echt hele goede vrienden. We waren altijd aan het praten over hoe we samen de wereld gingen veranderen. Want zij was ook een activiste zoals mij. En we waren altijd activiteiten aan het doen, plannen aan het maken. Ze kwam ook uit Brussel. We waren echt hele goede vrienden. Maar dan op 14 juli begon het heel erg te regenen. En er was een klein beekje die door onze kampplek stroomde. En ineens begon die wilder en wilder te worden. We zijn het waterniveau stijgen. En dan zijn we naar buiten gegaan om hoger op te geraken. En we waren op een veld met de beek daarnaast. En ineens overstroomde het veld. En we konden niet meer zien waar we stonden. En ineens, ik weet niet hoe het is gebeurd, maar werd Rosa gegrepen door het water. En ik herinner me alleen nog maar, haar hoofd was boven het water en ze was aan het roepen, maar het water was te sterk. Ben ik direct haar achterna gelopen. Ben ik ook in het water gesprongen. En ik had haar meteen vast. Maar ja, het water was zo sterk dat ik me nergens aan kon vasthouden. Ik had haar nog altijd vast. Ze hebben ook onder water gegaan. En ik weet niet hoe ver of hoe lang. Maar daarna werd ik geraakt door een balk die uit het water stak. Ik heb nu mijn één arm kunnen vastgrijpen. Ik had Rosa nog altijd vast met de andere. Mm-hmm. Maar dan kwam er nog een grotere vloedgolf. En is uit mijn handen gegleden. Ik ben het water uitgeklommen, maar ik zag haar niet meer. En dan is ze 3 dagen later, 7 kilometer verder langs de rivier teruggevonden, verdronken. En ja, in dezelfde overstroming zijn er nog 40 andere mensen verdronken in België, 180 in Duitsland. En Rosa was een klimaatactivist. Die overstromingen waren veroorzaakt door de klimaatcrisis.

0: waarom ook actie wordt ondernomen.
1: Ja, dus je hebt eigenlijk het feit dat je jouw vriendin Rosa verloor als startpunt genomen om door te zetten als klimaatactivist. Want je was het al, je was 14 en was je al zo bewust bezig met het klimaat?
0: Ja, ik ben naar elke klimaatmars daarvoor geweest. Niet als iemand die van voor in de mars stond, maar ik ging altijd met mijn vrienden in het midden van de mars. Maar toen was de klimaatcrisis voor mij meer iets van ijsberen, van misschien ook het verre zuiden, maar ik besefte nog niet helemaal wat de klimaatcrisis er betekende. Maar natuurlijk na het ongeval waar Rosa is verdronken, heb ik echt besloten dat ik wou meer klimaatactivist worden. Ik wou ervoor zorgen dat haar dood niet voor niks is geweest.
1: Ja.
0: En ervoor proberen zorgen dat er niet ontelbaar meer mensen zoals haar moeten sterven.
1: Ja, maar je hebt ook wel de grootsheid gehad om het niet alleen maar, zeg maar, rond het verdriet wat jij meemaakte te bundelen, maar ook echt de politiek aan te spreken en het land aan te spreken. En dat lijkt ook gelukt, hè?
0: Ja, ik doe mijn best. Ik denk dat er ook al een paar dingen zijn veranderd de afgelopen 5 jaar. Wat heel goed is, er moet meer veranderen. Maar bijvoorbeeld, we hebben campagne gevoerd om van 15 juli, de dag van de overstromingen, de herdenkingsdag voor de slachtoffers van de klimaatcrisis te maken. Echt en daarom die slachtoffers te eren door actie te nemen, om ervoor te zorgen dat er niet ontelbaar meer zijn. En dat is ook gelukt. We hebben een resolutie gemaakt en we hebben die gecreëerd door het Belgisch parlement en ook het Europees parlement. Dus echt een officiële herdenkingsdag voor alle slachtoffers wereldwijd.
1: Ja.
0: En
1: wordt er ook, wordt er in jouw land ook echt iets met in het land gedaan, zeg maar, dus zodat je kunt voorkomen dat die stromen ontstaan? Mm-hmm. Wordt daar aan gedacht? Want nu gaan jullie het alleen over een herdenking, maar je moet natuurlijk ook actie ondernemen op een bepaalde manier.
0: Ja, de herdenking, meestal wordt ze eigenlijk genegeerd, maar dan dit jaar doen ze toch niet stilte, waar ik wel tevreden om ben. Maar natuurlijk, er moet actie wel ondernemen. Maar ook het probleem is, nu is het overal in het nieuws, die hittegolven, ja, de bosbranden, maar we zijn het snel vergeten. Dus daarom hebben we ook besloten om een monument te maken in Brussel, net naast de Europese instituties. Want er is actie nodig. Nu meteen, want elke dag sterven er mensen. Ik denk, in België zijn er 1700 mensen gestorven in de hittegolf, Duitsland 5700, Frankrijk nog veel meer. Mm-hmm. Dat is toch hallucinant? Ik snap niet waarom niet gewoon allemaal in actie schieten. Ik snap niet waarom de politiek geen crisis uitroept en zegt, we gaan nu dit oplossen, want er sterven zoveel mensen en toch gebeurt er niet wat er moet gebeuren.
1: Maar dit is natuurlijk ook wel misschien een verschil gevoelsmatig voor mensen. Ik zeg niet dat ik het mee eens ben, maar het verschil tussen of iemand overlijdt omdat hij in een golfstroom terechtkomt, zoals jouw Rosa overkwam, of dat iemand op leeftijd is en niet zo goed tegen de hitte kan. Zijn dat alle twee, voor jouw gevoel, klimaatslachtoffers?
0: Tuurlijk. Als er een terroristische aanslag is en er is iemand die eigenlijk de week een week later ging sterven, zeggen we niet van, het is oké, ze gingen toch sowieso sterven. Nee, die mensen zijn vroeger gestorven, die mensen hebben geen afscheid kunnen nemen. Misschien waren ze al verzwakt, maar denk ook aan alle baby's die zijn gestorven, die hun leven niet kunnen leiden. Dat is toch even afschuwelijk.
1: Ja, in Nederland, ik spreek jou er nu over als Vlaming, maar in Nederland hoorde er eigenlijk bijna niets over die herdenkingsdag, terwijl het een Europees besluit was, hè, in 2023, om die dag in het leven te roepen. Hoe komt dat, denk jij?
0: Ik denk dat Europa meer hun best moet doen om de dag populair te maken en ook in elk land ceremonies organiseren. Want ik vind ook, ik kan een probleem pas oplossen, aanpakken, als je echt erkent wat het probleem is, dat er slachtoffers vallen, dat het gaat om veiligheid. Dus daarom hoop ik ook om volgend jaar ook een herdenkingsceremonie te kunnen organiseren in Nederland, om iedereen bewust te maken van die klimaatslachtoffers, maar ook daardoor actie af te dwingen.
1: Ja, klopt het dat je nu 19 bent of zo? Je was 14 toen het gebeurde?
0: Ja, ik ben nu 19.
1: Ja, dat is een beetje een stomme vraag, maar wat wil jij worden? Omdat je zo vroeg een klimaatactivist lijkt of het je beroep is.
0: Het is ongeveer wel mijn beroep. Ik ga ook nog naar de universiteit, maar halftijds, om het toch te kunnen combineren met mijn activisme. Maar ik weet niet wat ik later wil worden. Ik wil eigenlijk gewoon blijven klimaatactivist te zijn. Mijn organisatie Climate Justice for Rosa uitbouwen. Maar ik zie wel wat er gebeurt. Ik wou vroeger eigenlijk altijd diplomaat zijn. Ik ben nu niet meer zeker. Maar soms zie ik mezelf wel een beetje zoals de klimaat.
1: Ik denk dat je nog steeds een diplomaat bent op een heel ander terrein alleen. Dat je dit diplomatiek heel goed aanpakt.
0: Dank u.
1: Ja, en nog heel even, ben benieuwd, er zijn dus plannen voor een monument. Mm-hmm. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Is dat in Brussel? Is dat op de plekken waar wat gebeurd is?
0: Het gaat in Brussel zijn, naast de Berlaymont en de Raad. Dus echt de Europese instituties. Daarnet naast gaan we een groot monument maken van minstens 5 bij 5 meter. Met allemaal steenlagen die elk jaar vertegenwoordigen. Met dan daarin gegraveerd alle klimaatrampen die zich in dat jaar hebben

0: plaatsgevonden en ook hoeveel mensen daar zijn gestorven, om echt altijd een soort permanente retour te hebben van de klimaatslachtoffers, net naast de instituties, zodat na de zomer, in zou waarschijnlijk veel mensen al zijn vergeten wat er nu aan het gebeuren is, dat iedereen het nog weet. En dus ook een plek waar elke wereldleider voorbij komt, iedereen die iets te zeggen heeft over het klimaat, passeert daar. Dus dat ze elke dag worden geconfronteerd met die klimaatslachtoffers en weten waarom ze actie moeten nemen.
1: Benjamin, je hebt er goed over nagedacht. Een mooi plan. Ik wens je daar veel succes mee.
0: Dank
1: je. Dit gaat nog wel even duren, denk ik. Dank je wel, Benjamin van Bunderen-Robberechs. Een beladen duel morgen. De halffinale morgen tussen de aartsrivalen Engeland en Argentinië. Beide landen troffen elkaar al 5 keer op een WK. Engeland won er 3, Argentinië 2. En morgen treffen de landen elkaar dus weer in Atlanta om 9:00. We hebben net de eerste halffinale gehad. Ik ben eerlijk gezegd door de onrust vlak voor de uitzending even kwijt. Maar volgens mij heeft Frankrijk met 2-0 verloren. Klopt, hè? Hoor ik. Ja. Nou, we hebben uit beide kampen, zal ik maar even zeggen, een gast uitgenodigd. Correspondent Fleur Lanspach volgt de aanloop naar de wedstrijd in Engeland. En Jelle Baars houdt als oud-correspondent in Buenos Aires de vinger aan de Argentijnse pols. Goedenavond, Jelle. Om met jou te beginnen. Waarom zijn de Argentijnen zo gebrand op een overwinning op de Engelsen?
2: Ja, goedenavond Wilfried. Nou, dat heeft natuurlijk sportieve redenen. Het zijn altijd hele belangrijke wedstrijden als ze elkaar tegenkomen. En er gebeuren altijd dingen in die wedstrijden. Maar de echte lading zit hem in de politieke achtergrond. Ja. In 1982 vochten de Engelsen en de Argentijnen de Falklandoorlog uit. Of de Malvinasoorlog, zoals dat in Argentinië wordt genoemd. Ja, en in 1982 werd die oorlog eigenlijk gestart door de dictatuur die op dat moment echt op zijn retour was. Was alle legitimiteit verloren. En die wilde het volk eigenlijk herenigen achter een gemeenschappelijke vijand. En dat was Engeland, want Engeland hield die eilanden al sinds 1833 bezet.
1: De Falklands.
2: De Falklands. Nou, die oorlog werd een gigantische mislukking voor de Argentijnen. Die werden binnen 2 maanden door de Engelsen met superieure wapens van die eilanden afgeschoten. Maar wat bleef, was eigenlijk de haat tegenover de Engelsen. En dat zij die eilanden nog steeds bezitten. Dus daar kwam eigenlijk de echte lading. En daarna ontmoetten ze elkaar voor het eerst 4 jaar later. Ja. In 86 in Mexico. En die wedstrijd was eigenlijk een soort revanche voor de Argentijnen.
1: Maar dat is Argentijnen, die hebben zich daar gewoon mee gevoed, zeg maar, met die oorlog.
2: Ja, zeker. Nou, en het is nog steeds tot vandaag de dag, als je in het dagelijks leven in Buenos Aires of in welke stad dan ook in Argentinië rondloopt, dan zie je overal herdenkingen op de lijnbussen in Argentinië of in Buenos Aires staan stickertjes met Islas Malvinas van Argentina's. De eilanden, Falklandeilanden zijn van Argentinië. Dus het is echt iets wat nog heel erg leeft. En bij elke wedstrijd tegen Engeland wordt dat eigenlijk weer helemaal opgerakeld.
1: Ja. Fleur Lanspach, onze correspondent. Dag Fleur. Ja, ik dacht altijd dat sport en politiek niks met elkaar te maken hadden.
3: Nee, dat heeft echt alles met elkaar te maken. Zeker in het Verenigd Koninkrijk ook, absoluut.
1: Ja, want we horen nu het verhaal weer even opgedist door Jelle. Maar hoe ligt het verleden wat dat betreft in Groot-Brittannië?
3: Ja, hier noemen ze het dus de Falkland Islands. En het dus, terwijl het in Argentinië een andere naam heeft. Maar daar zie je dus al de frictie. Dat zien ze hier als Brits overzees gebied. De mensen die daar wonen, die voelen zich Brits. Die stemmen in een referendum ook dat ze zeer duidelijk en consequent stemmen ze dat ze Brits willen zijn en dat ze Brits bestuur willen. Vandaag was ook nog wel even ter sprake, omdat Britse minister Yvette Cooper, die zei vandaag nog, omdat er door fans, Argentijnse fans, worden er liedjes gezongen over die eilanden en dus de aankomende wedstrijd. En toen zei ze ook nog even dat het de soevereiniteit van die eilanden absoluut niet ter discussie staat. Die oorlog die speelde zich af in de tijd van Margaret Thatcher. Nou, een hele beroemde premier natuurlijk hier in dit land. En toen Argentinië die eilanden had bezet, toen heeft zij dus echt een enorme Britse oorlogsvloot gestuurd om ze terug te claimen. En dat lukte inderdaad vrij overtuigend. Die overwinning die riep wel veel op, veel vaderlandsliefde in dit land. En er zijn overigens trouwens 255 Britse militairen bij om het leven gekomen. Maar haar optreden van Thatcher, dat bevestigde eigenlijk nog meer haar reputatie als die Iron Lady, hè, die ontzettend sterk.
1: Maar daarna kregen de Britten toch een tik op hun kop, want ze verloren die wedstrijd in 86 met de Hand of God van Maradona, met een handsbal notabene. Dat moet zoveel woede hebben opgeroepen. En dat, dat gaat van vader op dochter, van moeder op zoon, zou ik maar zeggen. Of niet?
3: Nou, dat is inderdaad, op zijn zachtst gezegd, nog steeds traumatisch. Ja, ja, nee, zeker. Nee, dat is een heel beladen wedstrijd geweest voor de Britten nog steeds. Dus inderdaad, Maradona die dan met zijn hand dat de bal in het doel tikt. En de scheidsrechter die het niet ziet, dat zou nu helemaal niet meer kunnen. Want je hebt nu natuurlijk niet...
1: De VAR.
3: Ja, precies, die VAR-techniek. Maar
1: ja, er waren toen al, ik zag laatst die beelden weer. Je zag echt een aantal spelers van Engeland achter die scheidsrechter aanhollen. Die hadden het natuurlijk van dichtbij gezien.
3: Ja.
1: Maar hij was niet te vermeuren.
3: Nee, onverbiddelijk. Nee, ja, en dat had je dus inderdaad. Dus die hand of God, wat vervolgens Maradona ook nog toe heeft gegeven. Als van, nou, het was een beetje mijn hoofd en het was ook een beetje de hand van God. Vervolgens kwam er nog een dramatisch moment met David Beckham in 98. Die had een akkefietje met de Argentijnse speler Simeone. Nou, ook heel beroemd moment. Beckham wordt vervolgens van het veld gestuurd met een rode kaart.
1: Ja.
3: Omdat hij een soort trapbeweging maakte. Maar ja, Simeone...
1: Hij naaide een kaart aan, zoals dat heet.
3: Ja,
1: rode
3: precies,
1: kaart.
3: Ja.
1: Geel werd rood, hè, toch?
3: Ja, nou, dat inderdaad. En dat leidde tot strafschoppen. Engeland verloor. En dat werd eigenlijk nog steeds, wordt dat nu omschreven als het moment van madness van Beckham. Dat hij dus hij verloor zijn zelfbeheersing. En, ja. En dat leidde ertoe dat hij van het veld werd gestuurd. Vervolgens moesten ze door met minder man en verloren ze. Nou,
1: ja, maar Jelle, hoe zijn deze wedstrijden destijds beleefd? En hoe leven die nog in Argentinië zelf?
2: Nou, die van 86 leeft enorm. Ja. De hand van God is iets minder belangrijk in Argentinië dan in Engeland. Wat daar vooral belangrijk is, is de tweede goal van Maradona. Dat is de solo van eigen helft, waar hij 6 Engelsen voorbij speelt. En daarna scoort. En toen hij scoorde, zag je op de tribunes, en je hoorde ook in het commentaar, eigenlijk de lading die daar loskwam, de ontlading van die oorlog. Eigenlijk kwam alles daaruit. Dus dat is een hele belangrijke wedstrijd. Je ziet nog steeds, als die landen tegen elkaar spelen, Engelse of Argentijnse fans met vlaggen met het doelpunt van de eeuw. En dan zie je die solo van Maradona erop afgedrukt. Ja. En ja, die overtreding van Beckham op Simeone in Argentinië wordt gezegd. Ja, hij maakte gewoon een trapbeweging. Dus wat zitten die Engelsen aan te zeuren? Ja. Dat was gewoon eerlijk.
1: Maar kijk, ik ben nog van de generatie 74, de WK 74. Hè, en dat zat bij mijn ouders op de bank. En dat was dan Duitsland tegen Nederland. En dat leek natuurlijk de hele oorlog. Oorlog leeft nog. Mm-hmm. Dat is nu al voorbij als Nederland tegen Duitsland speelt. Gaan we dat nog meemaken? Dat Argentijnen en Britten met veel plezier samen een biertje drinken en dat er niet zoveel meer wordt gesproken over waar wij het nu wel over hebben?
2: Ik denk het wel, want als ik jongere generaties Argentijnen spreek, die leven al veel minder met die Malvinas, met dat Malvinas trauma. Je hoort nu ook in verschillende Argentijnse media die zeggen van jongens, moeten we niet gewoon kijken van het is een voetbalwedstrijd en daar moeten we daar niet van genieten. Daar kwam een reactie op vanuit de Vereniging van Veteranen van Malvinas. Die stuurde gisteren een open brief naar het Argentijnse volk. Die zeiden, het herdenken van de Malvinas tijdens die wedstrijd is een vaderlandslievende daad, dus blijf dat vooral doen. Dus ja. Ook intern zie je nu dat daar toch wel een beetje discussie over bestaat. Maar ik denk, de Argentijnen kennende en hun gevoel voor dramatiek, denk ik dat dit toch altijd wel een ding
1: op.
2: Blijft.
1: Ja. En hoe is dat voor de Engelsen? Wat denk jij, Fleur, hoe wordt dat nu, deze wedstrijd?
3: Ja, ik zat vandaag in de trein te kletsen met Britten en een man naast me die noemde het de grootst mogelijke voetbalrivaliteit die er is. Hij zei ook, trouwens iedereen begon zich met dat gesprek te bemoeien. Dat was gezellig. Maar het heeft gewoon ontzettend veel historisch gewicht, deze wedstrijd. Dat is nog steeds zo. En ook wel, dus echt wel de angst dat de geschiedenis zichzelf weer herhaalt. Dus dat er weer zo'n situatie komt waarin de Argentijnen, die staan dan volgens de Britten bekend om treiteren, best wel de grenzen opzoeken, uitlokken. Ja, they play nasty, zeggen ze hier. Ja. En dat dan een van de spelers in het Engelse team zijn zelfbeheersing verliest en dat het dus leidt tot een rode kaart of iets, een overtreding. Dus daar zijn ze best wel, daar hebben ze best wel zorgen over. Bijvoorbeeld dat Jude Bellingham dat gebeurt. En dat is een van de topspelers. En dat hij dan.
1: Het zou zomaar weer kunnen. Is het overigens zo, Fleur en Jelle, jullie zitten op afstand van elkaar. Maar als jullie elkaar ontmoeten, dat je dit spelletje ook samen speelt met elkaar? Elkaar een beetje uitdaagt?
2: Nou, dat zouden we wel eens moeten doen. Dat is leuk.
1: Want uiteindelijk, okay. Uiteindelijk is voetbal en politiek hoort erbij. Maar voetbal en een beetje stampij maken met elkaar tijdens de wedstrijd is ook wel lekker eromheen. Al moet het ook weer een keer afgelopen zijn. Ik ga jullie bedanken en ik ga jullie een mooie wedstrijd wensen. Dankjewel Fleur Luinsbach en Jelle Baars.

0: Nou, de rest van de tekst hoor ik nog wel een keer. Alles wat ik zoek, gezongen door Hugo de Jongere. Jong cabaret duo is er. Leon Wolrabe en Tim Kanon heten ze. Maar ze staan eigenlijk bekend als de Hokjesdenker in enkelvoud. Ze houden met hun sketches de samenleving een spiegel voor. Hun theatervoorstelling We Hebben Niets te Vieren gaat morgen première op het theaterfestival De Parade. In Den Haag is dat nog. Leon en Tim... goedenavond alle twee. Waarom is Hokjesdenker eigenlijk in enkelvoud, Tim?
1: Omdat wij niet... dit is het merknaam Hokjesdenker. Dus wij zijn niet persoonlijk als personen Hokjesdenker.
0: Ja, je zou denken... nee, oké. Okay. Ja, daar hebben jullie hier vast heel erg over nagedacht, jongen.
2: Ja, nou, dat zeker. Ja, dit is wel iets wat we vaak zeggen. Nee, we zijn geen hokjesdenkers. Soms wordt het wel nog even gezegd, maar ik vind het al heel knap dat je gewoon hokjesdenker zegt.
0: Oké, wordt heel vaak met de S erachter gesmokkeld door mensen. Ja. Jullie voorstelling hebben niet kunnen zien. Dus ik zwem een beetje in de grote oceaan. Maar om even een indruk te geven, hebben we nog wel een fragment van de sketch waarbij je allebei op fatbike zitten met een trainingspak aan.
3: Hé hey Raymond.
4: Yo man.
3: Ik had dus gehoord dat Donald Trump naar Nederland komt, man.
4: Wat? Dat geloof ik niet.
3: Ja man, ik had gewoon van TikTok, man.
4: Je kent, bro.
3: Nee, ik had op TikTok gezien, man. Niet alleen TikTok, ook gewoon gevestigde nieuwsorders.
4: Ja?
3: Zoals Rap Nieuws TV, shit gepakt.
4: Oh, dit?
3: Para TV hadden allemaal gezegd Trump komt, dus dan is het toch waar?
4: Ja, ik denk het wel, man.
3: Hai, dan kunnen we misschien met hem chillen of zo.
4: Ja man, ik heb een foto van hem op mijn laptop.
0: Goeie scène? Kan die beter?
2: Nou, het is geen paradescène.
1: Nee, het is geen paradescène. Dit komt uit de serie die we voor de NPO hebben gemaakt. Maar dit zijn twee gasten op een fatbike. Voor die karakters die het zijn, is het een goede scène, denk ik.
0: Ja, ja. Ja. Ik kon net in het begin van de uitzending even jullie aan. Dan heb je maar één zinnetje de tijd. Dat is ook soms genoeg. Ik zei, inspiratiebron, puntje, de mens, heb ik toen gezegd. Maar is dat ook zo? Jullie kijken gewoon naar de mensen om je heen. Je ziet mensen op een fatbike zitten. Denk, wat is dit? Je ziet een trainingspak. En dan gaan jullie mee aan de haal. Werkt het zo?
2: Ja, dat is het absoluut. Ja, eigenlijk zijn alle mensen op de wereld zijn al inspiratie genoeg om iets mee te doen. Iedereen is zo'n personage eigenlijk.
0: Maar dan heb je oeverloos veel mensen om te zien en daar wat mee te doen. Dan moet je ook nog maar weer een keuze maken, Tim.
1: Ja, dan moet je wel een keuze maken, maar dan overleg je van... ik heb dit gezien en als Leon het dan te normaal vindt... dan laten we het misschien varen.
0: Maar wat is dan normaal en wat is dan niet normaal? Want wanneer wordt het absurd? Want...
1: Ja, dat is een goede vraag. Vaak zit ook als je gewoon heel goed luistert... wordt het vanzelf al absurd. Dus dat kan ook gewoon, wij zitten veel in de trein, we komen uit het noorden... dus dan zit je veel in de trein op en neer. Het kunnen ook die gesprekken zijn... En ik denk ook als mensen ons zouden afluisteren... dat ze daar weer een scène over zouden kunnen maken eigenlijk.
0: Ja, nee, maar er is dus ontzettend veel. Als je oren en je ogen zo openstaan zoals jij nu omschrijft, Tim... dan maalt het maar door in je hoofd, Leon. En dan moet je op een gegeven moment een keuze maken. Wat bepaalt dan de keuze van de scène?
2: Nou, er zijn gewoon heel veel absurde mensen. Dus mensen zeggen soms best wel rare dingen. En dat is gewoon heel grappig. En we zijn toch soms per ongeluk een soort... uitvergroting van onszelf op bepaalde plekken. Soms kijken we elkaar ook aan en denken we... nou, welke kleren hebben we nou vandaag weer aangetrokken? En dat is, daar zit iets heel grappigs en iets heel universeels in.
0: Ja, maar je zegt er zijn heel veel absurde mensen. Ik denk dat er heel veel normale mensen zijn... die jullie absurd zijn gaan noemen of zo zien, Tim. Is het zo?
1: Ja, dat denk ik ook. En als je het groter gaat spelen of je gaat het juist erop inzoomen, dan wordt het absurd. Ik denk dat dat het is.
2: Ja.
1: En ik denk dat we dat ook proberen te doen in de voorstelling. En ook met onszelf. We vergroten onszelf ook wel uit wie we zijn.
0: Oh ja? In welk opzicht?
1: Nou ja, we verschillen best wel. Ja. Wij twee ook. Ja. Dus daarom ben ik meer, hou ik meer gewoon van... Ja, we zeggen altijd kunst en kroket. Dus ik hou meer van entertainment en makkelijk of gewoon gezellig met z'n allen. En Leon is wel meer de... Ja, de jongen op de zolderkamer die mooie dingen wil maken.
0: Oké. En waarom ga je dan niet alle twee solo?
2: Omdat het heel goed is om twee tegenpolen bij elkaar te zien.
1: Ja, en ik denk dat de kunstenaar, dat de eeuwige kunst, dan vaak is het mooie kunst en dan ziet het publiek het niet. En degene die alleen maar wil scoren, dan wordt het te snel te plat. En ik denk dat de combi juist goed werkt.
0: En vindt daar dan ook bij jullie, als jullie iets aan het maken zijn, zo, hè, die twee fatbikes jongens horen nu net, vindt daar dan dus ook de discussie plaats over dat jij, Leon, daar misschien ook nog iets kunstig of iets moois in ziet of iets romantisch in ziet? En dat dat Tim zegt, ja, maar dit is toch gewoon alleen maar lachen. Ik maak het even heel plat nu. En dat die discussie is wat jullie zijn.
2: Ja, die discussie is ook altijd die we voeren en die we zijn en die ook wel weer eens terugkomt in onze voorstelling.
1: Ja, ook in de paradevoorstelling. Ik wil scoren en het voor het grote publiek. En Leon vindt het prima voor gewoon de mensen die er nu zijn om iets moois te maken.
0: Ja, want deze voorstelling lijkt ook te gaan over het genieten van succes. Dat mensen daar maar van geen genoeg van kunnen krijgen in deze tijd.
2: Ja, het etaleren van succes.
0: Waar zie je dat aan nu?
2: Ja, social media, dat is al één ding. Maar ook gewoon dat als je met je vrienden op het terras zit, dat ze al een foto maken met voorbedachte raden die ze straks gaan delen op hun social media. En dat is een interessante ontwikkeling.
0: Ja, en is dat dan normaal of is dat absurd, Tim? Wat je nu omschrijft.
1: Maar ik denk dat het normaal is geworden, maar eigenlijk is het heel absurd. Ik heb dat ook met LinkedIn. Dan denk ik, ja, is dit normaal of is het eigenlijk heel absurd? Dat ik denk, oh ja, deze berichten en deze toon. Ik denk toch dat, ja, soms zou je er wel eens in tegenaan willen schoppen.
0: Maar probeer je dan altijd in het reinen te blijven. Op een gegeven moment komen mensen bij jullie ook dingen tegen. Ja, maar wacht even, jullie zijn geen haar beter.
2: Dat zijn we ook niet.
1: Nee, we gaan hier ook op LinkedIn over praten. Over dit interview.
2: Beste netwerk, we waren net live. Op Radio 1.
0: Ja, precies. Ja, je gaat dit ook weer gebruiken. Ja. Ja, zo kwam ik. Ik moest natuurlijk even wat materiaal zoeken voor jullie. Ik ben even op Insta gegaan. Dat doe ik dan ook. En toen zag ik, als jullie dan zeggen, ja, mensen zijn te veel bezig met hun succes. Ik zag wel dat jullie met grote letters, hoofdletters schreven, 4 sterren in de Volkskrant. Stond met hoofdletters. Dacht ik van, zijn ook gek op succes deze twee.
2: Nou, ja, mag ook wel een keertje.
1: Nou, maar dat is wel de ironie, denk ik ook. Dat we uiteindelijk zelf ook... Ja, we kunnen er ook niet aan ontkomen. Nee. Ja, het kan wel. Maar ik denk dat we... Nou, dat, ja, ik vind het wel prettig om te doen, ja.
2: Af en toe, met mate.
0: Ja. Nou, jullie gaan nu die voorstelling... We hebben niets te vieren. Wat is er niet te vieren?
2: Er is zoveel niet te vieren. En sommige mensen hebben ook niets te vieren. En dan wil je zo graag iets te vieren hebben. Dus dan ga je wel weer op zoek naar dat succes.
0: Oh, dan moet je succes gaan zoeken om iets te vieren te hebben. Je kunt ook tevreden zijn met je leven en zeggen, ik ben blij met een boterham.
1: Ja, dat zei je vandaag heel mooi. Ja. Jij zegt van ja, sommige mensen hebben niets te vieren en dat is ook oké.
2: Okay. Ja.
0: Ja. Nou, kortom, je hebt mensen heel lekker gemaakt. Leon Orrorabe en Tim Kanon samen De Hokjesdenker spelen vanaf morgen op het theaterfestival De Parade in Den Haag. 3 keer op een avond, jongens. Het is heel warm in die tent. Ik wens je er heel veel succes mee.
2: Dankjewel.
0: Dit was Met het oog op morgen. Morgen presenteert hier Pieter van der Wielen en ik wens u nog een hele mooie nacht.
5: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.

0: NPO Radio 1.
1: Ik heb hier niets te zeggen. Ik krijg gewoon een velletje wat ik voor moet lezen. Wat denk je?
2: Dokter Keldrenko.
1: Ik ben benieuwd wanneer de guillotine klaargezet wordt voor jou. Want je zegt natuurlijk allemaal hele stoute dingen.
2: Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
3: Als jij die Ozempic neemt, dan je gaat minder eten, je hebt minder honger. Maar je gaat niet noodzakelijk beter eten. Nee. Ja, daar word je uiteindelijk niet gezonder van natuurlijk. Ja.
2: Jort Kelder fileert de hypes van het nieuws met professoren en promovendi.
1: Italianen willen het niet, hè?
4: 60.000 euro boete als je werkt aan kweekvlees.
1: Hallo?
4: Ja, echt absurd.
0: Avro Tros.
2: De wetenschap aan tafel in Dr. Kelder en Co. Elke zaterdag van 1 tot 2.
0: Op NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer. Stap in de sprookjesachtige wereld van Mare Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
5: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
6: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
7: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Neleman. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Neleman. Biologische wijn voor een mooiere wereld.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
9: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
10: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog. Van Bert Natter, winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog is nu overal verkrijgbaar.
9: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
11: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
0: NPO Radio.
2: Radio Gelderland. Het nieuws van 12 uur.
12: Levi van Eck met het NOS-journaal. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van zijn hoofdrol in Simon en de scheepsjongens van de Bontekoe. En zijn rollen in Baantje, Nieuwzeer en Flikker Rotterdam. Daarnaast was hij een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Voor zijn rol in Simon kreeg hij een gouden kalf voor beste acteur. Kees Geel was 61 jaar. Tata Steel kan beginnen met de sanering van het terrein in Velsen Noord, waar jarenlang staalslakken lagen opgeslagen. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem en het grondwater terechtgekomen. Staalslakken zijn een restproduct van staalproductie. Op het terrein in Velsen Noord lag zo'n 835.000 ton aan staalslakken. De Omgevingsdienst heeft nu het saneringsplan van Tata Steel goedgekeurd, waardoor de werkzaamheden kunnen beginnen. De Amerikaanse president Trump heeft bijna 5 miljoen euro aan schadevergoeding betaald vanwege een aanranding in de jaren 90. Een jury achtte het bewezen dat Trump zich in een pashokje had vergrepen aan schrijfster Elizabeth Jean Carroll. Zij klaagde Trump pas later aan. De advocaten van de president hebben de betaling van het smartengeld proberen tegen te houden, maar dat is tot aan het Hoge Rechtshof niet gelukt. De Carrolls advocaat bevestigt nu dat de schrijfster de miljoenen heeft ontvangen. Spanje heeft ten koste van Frankrijk de finale van het WK voetbal bereikt. In Dallas werd het 2-0 door een rake strafschop van Oyarzabal in de eerste helft en een treffer van Porro na de rust. Spanje staat voor de tweede keer in de WK-finale, na 2010, toen er werd gewonnen van Nederland. Morgenavond om 9 uur staan Engeland en Argentinië tegenover elkaar in de andere halve finale van dit WK. Het weer vannacht is het helder en droog bij 15 tot 20 graden. De komende dag opnieuw een warme dag met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: De Nacht van Gelderland.

0: Jouw zaterdag is niet compleet zonder de gezelligheid van de hoop op zaterdag.
1: Tussen 10 en 12 zijn wij,
0: Jan
1: en Cindy, het centrum van gezelligheid.
0: Win de enige echte de hoop op zaterdagbok met het spelletje Ontdek ons plekje.
1: En natuurlijk is er altijd die ambachtelijk uitgezochte muziek.
0: Dus tot zaterdag.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 1 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er zijn vorig jaar wereldwijd meer kinderen gevaccineerd dan de jaren ervoor, blijkt uit cijfers van UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar de eerste dosis van de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio. Het gaat om zo'n 116 miljoen kinderen. Het aantal ingeënte kinderen is nog wel altijd lager dan in 2019 voor de coronapandemie. UNICEF ziet dat vooral kinderen in conflictgebieden geen toegang tot vaccinaties hebben. Ook ziet de organisatie dat de desinformatie over vaccineren toeneemt. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van zijn hoofdrol in Simon en de Scheepsjongens van de Bontekoe. En zijn rollen in Baantje, Nieuwzeer en Flikker Rotterdam. Daarnaast was hij een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Voor zijn rol in Simon kreeg hij een gouden kalf voor beste acteur. De Amerikaanse tolheffing in de straat van Hormuz, die de afgelopen avond in zou gaan, komt er toch niet. President Trump heeft het plan ingetrokken. Hij kondigde de heffing zelf aan, maar is na gesprekken met leiders van het Midden-Oosten van gedachten veranderd. In plaats van tol heeft Trump handelsovereenkomsten aangekondigd met meerdere landen in de Perzische Golf. Spanje heeft ten koste van Frankrijk de finale van het WK voetbal bereikt. In Dallas werd het 2-0 door een rake strafschop van Oyarzabal in de eerste helft en een treffer van Porro na de rust. Spanje staat voor de tweede keer in de WK-finale na 2010 toen er werd gewonnen van Nederland. Morgenavond om 9 uur staan Engeland en Argentinië tegenover elkaar in de andere halve finale van dit WK. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm, het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Nacht van Gelderland.

complete woonkamer op de camping. En iemand die denkt, dit kan nog gekker. De Zwarte Cross komt eraan en er wordt weer van alles uitgespookt. Wat precies? Dat volg je bij Omroep Gelderland. Vanaf donderdag op gld.nl/zwartecross.

0: Radio Gelderland. Het nieuws van 2 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er zijn vorig jaar wereldwijd meer kinderen gevaccineerd dan de jaren ervoor, blijkt uit cijfers van UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar de eerste dosis van de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio. Het gaat om zo'n 116 miljoen kinderen. Het aantal ingeënte kinderen is nog wel altijd lager dan in 2019 voor de coronapandemie. UNICEF ziet dat vooral kinderen in conflictgebieden geen toegang tot vaccinaties hebben. Ook ziet de organisatie dat de desinformatie over vaccineren toeneemt. Acteur Kees Geel is overleden aan